0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon. Maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Os gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: SS, veel score. Ja, nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, daarom.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

armor and a hand in an eyes, as if it stopped. Wat is het in Leipzig? Wat is er los? Hij denkt en dan zegt de vlug. Jas en tas, dat reint mama. Ze lachten hij er met hem over de

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
5: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
6: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
8: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
9: Nu mega opruiming bij
10: Meertens Meubelen.
9: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
11: De koffie staat klaar.
12: Radio Noord.
13: Noord en Ommeland.
14: Met Marcel Nieuweweg.
15: Zodragmeuk, fijn dat je luistert naar Noord en Ommeland. Waarschijnlijk ben je beren uitdreven. Frits is onderwegs met grunnige kauk. Ik leuf Haakens in Drenthe.

0: Dean Marlin, Sitting Down Here. En daarvoor hoorde je In the Summertime, Mungo Jerry. Het is Zotterdammeung, het is warm. Petra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is hier lekker cool, hè?
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, boeten is Leuvik 24, 26, 27 groen gaf mijn auto vanmorgens aan. Het zal me benijden of dat in Drenthe, in Assen ook zo is. Daar verwachten ze 100.000 man. Frits Hemelkamp, goedemorgen.
2: Mooi.
0: Mooi. Ja, in Drenthe doorzoot met grunnige kougonderapen.
2: Ja, dat is gewolgd, of nooit?
0: Dat denk ik wel. Maar dan brengt ze door ook een keer wat lekkers.
2: Ja, dat dacht ik. Ze kent niet altijd dat die cyclorobon draait hier zo.
0: Nee, dat bedoel ik.
2: Het is hier ook wel goud warm, hoor. De auto geeft hier al 28 graden aan.
0: Zo, dat is blauwheid inderdaad. Doe best onderweg naar het TT-circuit, maar best er nog nooit volgens mij, hè?
2: Ik ben er nog nooit. Ik sta in het derby Witten. Dat ligt net naast het circuit en ook net naast Assen. Dat precies tussenin, zou ik maar zeggen. En ja, wie weet natuurlijk als grundigers dat die Drenthe's, ja, ze down hun beste. Maar af en toe dan down ze van die beslissings. Ja, die begrip weer gewoon nooit. Dat is gewoon nooit uit te leggen. En dat hoorde ik deze week in het Nijs. Vanaf deze kant naar het TT-circuit, dat is een stukje van 2-3 kilometer. Een oud straatje. Vroeger gingen TT trouwens over deze straat heen. Daar kwam de motor niet gewoon door de straat heen. Ja. Dat is al lang niet meer. Alleen het is een soort traditie hier altijd, dat de bewoners van deze straat, die zet zwembaan voor deurtje neer. En die gewoon er dan zit met waterpistolen en die schieten dan een beetje die mensen na. Nou, een dag als er zo bloedheide is, dan zou je zeggen, dat is een heel goud idee. Maar wat hebben die Drenthe's nou bedacht? De gemeente Assen. Die hebben een waterpistoolverbod insteld.
0: Serieus?
2: Dus serieus, er hangen hier allemaal borden in de stroot dat je dus nooit met een waterpistool. Ik heb er een foto van gemaakt. Dat je dat nooit mag doen. Dat is toch. Nou, ja. Daar wil ik wel eens even wat meer van weten.
0: Dus waterpistoolzone.
2: Ja, ik zei er hier al wel een poor link van. Er stort hier dus zo'n groot zwembad naast me. Kijk, er ligt ook een waterpistool in. Dus er is een die zit er
0: nee, maar volgens mij is het toch. Dat is toch moest ophazen van de komst in een waterpistolenzone. Of mag dat door dus nooit?
2: Nee, dat mag hier dus nooit. Je mag hier de gemeente Assen een verordening afgeven dat je op dit gebied hier nooit met een waterpistool mag schuiven.
0: Hoe mocht je er ook over?
2: Nou, ik dacht dat er wel grotere dingen waren. Op zich, maar ja, ik weet natuurlijk nooit helemaal of ik zit nooit helemaal in de Drentse politiek.
0: Zuikerduut.
2: Ik gooi er zeven minuten uit. Nou, gooi ik eens eventjes op de gok gewoon even aanbelden. Want ja, daar moet je natuurlijk wel even meer van weten. Nou, dat allemaal in mijn koor zit. Nou, ik heb net alleen bij de deur gekeken. Daar mensen lopen, denk ik nog. Of daar ben je al op het circuit, dat ken ook. Dus door de genaar en open. Dus ik gooi maar eens eventjes hier kijken. Dit is een soort camping zitten bij in. Dus daar moet wel een wakker wezen. Loopt in elk geval al wel wat mensen. Loopt er op terrein rond. Dus camping Seine. Nou, dat moet wel wakker wezen. Dus even kijken of Ryan eerst even daar wat meer over kan vertellen.
0: Wakker wezen. Vooral met die TT-nacht, denk ik dat ze. Ja, hoeveel ben er? Was die TT-nacht nou afgelopen nacht of is die aankomend nacht?
2: De TT Night Ride was afgelopen nacht en daar is gedeeltelijk naar de deur gewoon omdat ze het een beetje te warm hadden.
0: Nee, snap ik.
2: Dus, nou, je hoort al, de sfeer zit er gauw in.
0: Zo.
2: De bar is al open, dat is ook goed.
0: 15 minuten nog raad, mensen, als je aan de koffie zit. Gewoon blim down.
2: Ja hoor, de bar is open.
0: In Witten is bier.
2: Ja, eens even kijken of er een meer wat meer over kan vertellen. Goeiedag.
3: Goedemorgen.
2: Ik ben van Radio Noord. En ik ben een beetje benijd, hoe zit het met dat waterpistoolverbod hier?
3: Ja, daar ben ik niet zo heel erg bekend mee, want ik kom hier natuurlijk niet vandaan. Maar daar worden ze niet blij van.
2: Ja, wel waait er meer van.
3: Sorry?
2: Wie weet er meer van?
3: Ja, ik denk dat je een beetje even op de camping moet gaan vragen.
2: De camping zelf?
3: Ja, of de meneer die daar aan de camping aan tafel zit.
2: Het koffertje zit ervoor, onder de parasol?
3: Ja.
2: Nou, hij de?
3: Van de camping, meneer Seine.
2: Oh, meneer Seine zelf?
3: Ja.
2: Oh, domme man. Ja. Domme bewezen, de grote boos.
0: Gewoon deurvrouw, komst overal.
2: Komst overal. Proost, hè?
4: Hey.
2: Er zit al aan bier hier.
0: Nog een ook nooit. Al aan bier of nog aan bier?
2: Nou, ik vrees dat laatste. Kijk. Meneer Seine?
5: Meneer Seine zit daar, lekker te eten.
2: Oh, doorzout. Ik loop hem ook gewoon voorbij.
6: Hebt u even gevraagd?
2: Nou, ik ga hem nou in vroeg. Meneer Seine, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Radio Noord.
5: Ja.
2: Wie wordt even nieuwsgierig? Hoe zit dat hier met dat waterpistoolverbod?
7: Ja, ik heb er geen last van. En ik vind er eigenlijk niet zoveel van.
2: Maar het is wel serieus toch, dat de gemeente Assen daarin stelde, hè?
7: Ja, maar dat is begrijpelijk.
2: Ja, dat begrijp je wel.
7: Ja.
2: Waarom dan? Want het is toch met dit weer juist mooi, een beetje verkoeling.
7: Ja, maar wat er vorig jaar passeerd is, dat hadden ze erbij moeten vertellen, de gemeente.
2: Was vorig jaar naar goud?
7: Nee. Maar dan kun je beter de gemeente vragen wat er gebeurd is.
2: Een beetje uit de hand misschien?
7: Nou, een mooie gemeente vragen.
2: Oké.
7: Okay. Want ik heb er eigenlijk wel een mening voor, maar ik deel niet de protesten hier. En ik vind het allemaal wel goed.
2: Ben je wel voorstander van het verbod?
7: Nee, ik ben geen voorstander van het verbod. Maar de gemeente zal het wel ergensom gedaan hebben.
2: Er zal wel wat wezen.
7: Ja. Nou, en dat liet mij het beste om meneer Dekker te vragen of de burgemeester.
2: Marco Oud is dat leuk ik hier, hè?
7: Ja. Ja.
2: Je zit na het ontbijt. Wie geeft me elke zaterdag een grunnige kauk weg? De hamburger, housemarkt of het eitje, wat is het?
7: Een eitje.
2: Een eitje. Ja. Zal er ook een grunnige kauk in gewoon, denk je?
7: Ja, zeker.
2: Jawel?
7: Ja, vooral een Groningen, want ben je van Radio Noord?
2: Ja, kie.
7: Ja, maar ik meende dat je van de Radio Drenthe was.
2: Nee, ik ben van Noord, je hebt me hier wel verteld.
7: Oké, nee, dat Groningen kauk giet er altijd in.
2: Kijk, direct in het Grunners over, hartstikke mooi. Ik loop de kauk bij jou achter.
7: Hartstikke mooi.
2: Hoe vol zit je met de camping? Is het allemaal u verkocht?
7: Nee. Het is minder dan vorig jaar, maar ja, toen was het een jubileumjaar. En ja, de warmte die holt toch mensen. Ik kreeg allemaal annulering. Ja jongens, het is ons te warm in die tent op klant. We gaan volgend jaar wel weer.
2: En ook mensen moeten natuurlijk in dat leerd motorpark deze kant, hè? Dat is ook geen pretje dan.
7: Oh nee, maar die motorgasten die hebben daar nergens helaas van hoor.
2: Nee, dat gaat wel.
7: En, ja, want dat motorpak, daar tegenwoordig is dat zo, kunnen ze dat ventileren. Het is niet de gewone burger. Die met een tent die komt, die ziet het ding op. Met die motorgassen die.
2: Ja, dat ga je wel. Geniet jullie van de grunnige kauk.
7: Ja.
2: En ik zal dat waterpistool hier bij de buurt naar den berg holen. Dat mag dus nooit meer.
7: Oh nee,
2: ik hol hem weg.
7: Oké, okay, doe maar.
0: Dankjewel, Frits. Zit wel de verhol achter, begrijp ik. Als er nog haakjes opjes duken, doe die best. Frits Hemmelkamp, gewinner Harm Tabak. Karma op Radio Noord. Fijn dat je luistert.

0: 25 minuten over 8. We gaan weer even naar de TT in Assen. Het is een evenement wat hier in Noord-Nederland een van de grootste evenementen is natuurlijk. Wat in heel Nederland, kan ik wel zeggen. De TT in Assen, gisteren begon. Uit heel Nederland, Duitsland, België, overal komen de mensen voort naar die motorraces. Frits is onderweg naar de camping. We horen hem net al even in Harjo Kiel. Oedon Zwerre, die komt al sinds 1978 bij de TT. In de afgelopen 16 jaar hield hij gecrashte coureurs van de boon. En Harjo was er vanmorgen om 6:30. Harjo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Zeg Harjo, is het wel eens zo wapenmat als dit jaar?
1: Nee. Nee. 76 heb ik niet metgemaakt. Ik ben in 78 pas gekomen. Maar 76 wordt ook zo warm, best wel. Maar nee, zo warm als dit is. Nee. Zoals die cameralu uit Spanje die zegt, dit is wel heel erg.
0: Ja, en die jongens ben wel gewend van die gewoon de hele wereld over.
1: Ja, ja. En maar we hebben ook twee jongens uit Singapore op de post. En die zeggen ook, nou, zo benar is het bij ons in het land ook niet, hoor. Zoals het nou is.
0: Nee, hè?
1: Is dit wel normaal?
0: Ja. En dan sta je toen langs de kade, sta je langs de bonen. Als de coureurs van de motor afkletten, moest toen ze zeg maar helpen om weer in de bonen te komen. Hoe is het verdiend?
1: Daar doen de bako's, hoor. Die rennen door de grindbak in. En die starten met de motor op de service road achter te wachten.
0: Ja.
1: En dan lopen ze nog met jou en dan breng ik ze weg, zeg maar, op de motor. Dus ja, de jongens in die grindbak en die motor dan ook nog even door de grindbak in sleuren, zeg maar. Dat valt ook niet meer, hè.
0: Dus doe eens nog een beetje makkelijker, zeg maar.
1: Ik heb nog een beetje mazzel, ja.
0: Hoe was het gisteren met die hitte? Scharen of zuiken is ook lastig?
1: Jawel, dat hebben we wel. Want de grote tribune, zeg maar, vanaf de start. En die is ongeveer 20 meter eronder. Dat is onze post. Dus de zon staat er nou eigenlijk een beetje in. Maar het is wel hoog gehouden dat het olie in de schaduw is. En gisteren trok de wind ook.

0: zakjes door de nou, liter water heen door. En we waren vanmorgen aan hetzelfde. We zijn met 20 man op de post. En ongeveer 5 liter hebben we wel op drank. Want de verzorging is ook 100%. Dus ik kwam maar weer met een water aan en zo. Daar dan in Almadeur, Was toen niet hebben dat die jongens de grindbak in lopen. Dat is omvalt natuurlijk. Dat was ook niet. De verzorging is 100%.
1: En als dan bij één kiekst in het publiek, wordt het een beetje dronk? Ik denk dat er weinig ORS dronk wordt. Ja, niks, nee?
0: Dat is meer van het gisternacht, zeg maar. Maar dat ben ook alleen... ik moet zeggen, de EHBO-post hierachter die ging gistermiddag als het publiek naar de laatste training van de MotoGP doen. Dan kreeg ik nog een paar klasses. Maar daar gaat een huilie in het publiek weg. En dan stonden ze hier vlakbij de uitgang. Er stonden huilie in de EHBO'ers en die hadden allemaal emmers met water en sponsjes en zo. En die keken de mensen gewoon aan van, dit is mijn vertrouwd. Oh, even hier op aan. En die werden helemaal naadlaks. Ook een grote hulde voor die EHBO'ers.
1: Ja, je moet met elkaar moet je wel redden. En, het is een feestje, maar het is de temperatuur niet meer blijven.
0: Ja, en het bier drinken, dat zal ook wel gebeuren. Maar echt extreme gevallen heb ik eigenlijk niet bij zo'n biezen bagel. Zo staan we er heel wel. Maar ik denk dat elke avond wel een beetje voorzichtig is. Nou.
1: Ja.
0: Dat mag ook. Maar ook, het is wel extreem, man.
1: Zo is dat. Extreem. Oudlord, begint de training straks?
0: 9 uur.
1: 9 uur. Dus doe steeds de kloofuur, merken de races en dan is die zoveelste TT alweer. Zullen we gewoon afspreken dat we volgende keer weer
0: bellen? Ja, nou maar zelf.
1: Hartstikke goud, heel veel plezier, Ajo.
0: Ja, oké, je bent.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Het is even over half negen, het leerste nijzoet. Stad en Ommeland, Krieken Verdoog van Mark Bogema. Mooi Mark.
7: Goedemorgen. Een fietser is gisteravond rond 11 uur zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Herenweg in Groningen. Na de aanrijding ging de automobilist er vandoor. Even later trof de politie de auto aan in Haren. De bestuurder is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Voor de derde keer in een week tijd had de Driebondsbrug in stad gisteravond last van een storing. Als gevolg van de hitte bleven de slagbomen naar beneden. Ook afgelopen woensdag en vorige week vrijdag was er al storing. Rijkswaterstaat koelde de brug met water en sloot de weg in beide richtingen af. Inmiddels is de brug weer open. Een boodschappenbezorger heeft gisteravond 3 kwartier vastgezeten in een lift in een appartementencomplex in Leek. De bezorger was onderweg naar de tweede verdieping toen de lift er ineens mee ophield. Omdat de storingsdienst niet bereikbaar was, alarmeerde de man de brandweer. Die wist hem uiteindelijk uit de bloedhete lift te bevrijden. De bezorger kreeg water van de brandweer en kon daarna weer verder met zijn werk. Oprichter en voormalig fractievoorzitter van de Stadspartij in Groningen, Amroet Seybolts, wordt niet vervolgd voor verduistering. In september 2024 nam Seybolts vanwege zijn gezondheid na 14 jaar afscheid als gemeenteraadslid. Na zijn vertrek in 2024 deed de Stadspartij aangifte tegen hem wegens vermeend misbruik van de partijkas. Zo zou Seybolts promotiekosten onrechtmatig met de bankpas van de partij hebben betaald. Ook werd hij door de partij beschuldigd van creatief boekhouden. Het Openbaar Ministerie heeft onvoldoende bewijs gevonden en heeft de zaak geseponeerd. Volgens de provincie bieden de nieuwe stikstofplannen van het kabinet perspectief voor vergunningen en woningbouw. Dat schrijft de provincie in een reactie op de gisteren gepresenteerde plannen. Tegelijkertijd beseft de provincie dat de maatregelen grote impact hebben op de landbouw, industrie en verkeer. Daarom wil het provinciebestuur in gesprek blijven met de landbouwsector en andere betrokken partijen. Volgens de nieuwe plannen moet de landbouw in 2030 bijna een kwart minder stikstof in de vorm van ammoniak uitstoten. En dan nog het weer. Niet zo heet als gisteren, maar nog steeds flinke temperaturen. Overdag wordt het 28 tot 32 graden met een zwakke tot matige noordwesten en later noordoostenwind. En vanavond en vannacht is er kans op regen en onweer en ook mist. Het koelt af tot rond de 20 graden.
6: Dankjewel Mark. Daarmee Harma met het uitgebreide weerbericht. Ja, en ook dat onweer, Rick ook. Dat mag wel wegliepen, toch?
7: Ja, voor mij wel.
6: Ja, nou ja. We horen van Harma straks. Hou serieus of dat eventueel kan worden. Frits is nog onderwegs. Hij gaat naar de TT. En er zijn ook heel veel grunnigers.
8: Hup, de tuining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
9: Goed groen is een goede koop.
8: Wijzerweg, Groningen.
10: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit.
11: In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Ga nu naar koken en wonen.
15: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
14: Ga nu naar koken en wonen.
15: In het stadshart van Appingedam.
16: Maak kennis met de Amy Heat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op amyheat.nl.
17: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
18: Mijn koffer?
17: Ja, we gaan op wereldreis.
18: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
17: Op Rokkeldijs van 24 tot en met 28 juni. Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
18: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
19: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.

0: Sunshine. En dat is er genoeg van de ogen. Ook in Assen worden motoren al rond. Ja, Frits, doen we best weer deur heen. Nog even teruggekomen op dat waterpistolenverbod. Was toen zojuist overhaast. Vorig jaar schijnt er een ongevalletje weer te weten. Ook, ja, het was niet helemaal goud gewoon. Maar nou, de gemeente volgens mij zegt van... Nou, dan mag het helemaal nooit meer down. En ben heel veel bewoners door die zeggen van... Ja, jongens, 99 van 100 vinden het leuk. En als een keer een ding misgaat, dat is een beetje het verhol zo ongeveer.
1: Ja, zo zit het ongeveer wel, heb ik nou begrepen. Van toen de microfoon uitging, toen kwam het hele verhol natuurlijk.
0: Ja.
1: Vorig jaar schijnt er een in een cabrio natspoon wezen. En die had toen, is toen uitweken en die had een rookt en die had beenbroken. Nou, dan had de gemeente gezegd, dat doen we nooit meer. En nou is de buurt waar de opstien hoort. En die hebben, ze hebben een douche neerzet. Al die zwembaden die er stonden, die hebben ze er neerzet. En, ja. Nou, het ligt op, maar wat, het is gevuiliger dan ik dacht.
0: Dat was wel duidelijk, inderdaad. Hé, hey, je bent nou op een andere camping en volgens mij ook veel grunniger, zo nee?
1: Ik ben ook veel grunniger. En op de hele camping staat een Duitser.
0: Oh?
1: En, nou ja, ik moest die niet hebben voor die rust, zou ik maar zeggen. Nee. Van de mensen waar ik nou ben, die staan dus al sinds gisteren naast deze Duitser. En die heeft wat metgenomen. Dat is zijn aggregaat. Van, hij moet natuurlijk wel, wel stroom hebben. Voor zijn woonwagen.
0: En er is een koele groep, maar nee.
1: Oh, dan zou ik zeggen, kiem. Maar ik was eigenlijk op zoek naar Ria. En Ria zegt, nee, ik doubt nooit. Moest met mij wezen. Wel bist toe?
2: Ik ben Annika. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, en dan moeten we even op het Hollands over.
2: Ja.
1: Maar jullie zijn wel grunnigers, toch?
2: Zeker, zeker.
1: Van waar in de provincie kom je?
2: Nou, de motorclub komt uit Laagland. We zijn een beetje een bij elkaar geraapt zootje.
1: Nou, dat past wel op deze camping, heb ik zo het idee.
2: Ja, dat klopt, dat klopt. Ik kom zelf uit Appingedam. Dus ja, we hebben een mooi feestje hier.
1: Elk jaar hier naar de Titi?
2: Ja, proberen we wel, ja.
1: En waarom dan? Je bent van de motorvereniging, zie je?
2: Ja, klopt. Ik rijd zelf geen motor, maar we vinden het gewoon gezellig om met z'n allen hier op de camping te staan.
1: Beschrijf eens even, houdt er hier uitzicht? Hoe ziet je etablissement eruit?
2: Nou, we hebben beginnen met een keukentent. Daar hebben we onze keuken, eten, drinken enzovoort. Dan hebben we een hele mooie grote feesttent met een bar en een DJ-tafel. Dan hebben we nog een zonoverkapping. En dan hebben we onze buren met een grote feesttent.
1: Ja, die komen uit Twente, leuk ik, hè? Almelo?
2: Ja.
1: Almelo en Grote.
2: Ja, die feesten zijn gewoon feestvieren. Maakt niet uit waar we vandaan komen.
1: Maar jullie zitten aan het bier, zijn de cola, gok ik zo?
2: Ja, het was laat vannacht.
1: Wat is de lol van nou zo'n TT-camping? Van, je hebt die Duitser tegenover je met die aggregaat. Nou, hier, je hebt ook al de motor op de snelweg. Maar wat is de lol hiervan?
2: Gewoon feestvieren met z'n allen. Dat is gewoon het allerleukst. Gewoon lol hebben en ja, hier en daar gaan er wat mensen naar de baan.
1: Gooi je eigenlijk wel naar TT zelf of ook nooit?
2: Ik ben altijd wel heen geweest, maar ja, het is ook veel te leuk op de camping. Veel te gezellig.
1: Stukje sfeer.
2: Ja, zeker.
1: Nou is er een van jullie die spreekt Grunnes. Wel is dat?
2: Wessel.
1: Wessel. Ik gooi even de tent in. Wessel.
3: Ja.
1: Hoeveelste TT is dit voor die?
3: Oh, goeiedag. Hoeveelste is dit? Ik denk. Vanaf.
1: Ik hoor kraken in die boom komen.
3: Ja, ik ben binnen 70, dus. Ik kwam vanaf mijn 13e. En de reek wil niet zo best meer. Ik heb gisteren een beetje draag aan. Dus,
1: een beetje?
3: Ja. Dus het is wat verwotterd, deze boom, zeg maar. Dus,
1: maar goudveul?
3: Goudveul draag en goudveul notitie geweest.
1: Ja, dat vroeg ik me. Wat is de lol ervan, zo hier naar de TT? Want ik begreep dat Twente hier naast, daar kom je al jorden mee.
3: Ja. Ja, die kwam hier ook al op andere camping tegen. En dit is al de zoveelste camping waar we hier zo langzaam aan staan, zeg maar. En ja, en dat is een hecht plaatje, want we komen elkaar elk jaar weer tegen. En we spreken ook met elkaar af en zo. We hebben een verruimde bouwde laag zet. Zij komen uit Westerhaar, dus ik ben verder weg als waar we komen. Dus dat is allemaal al van de fun, een beetje regeld, zeg maar. En dan ga je dat perfect.
1: Rio wel motor?
3: Ja, Rio wel motor, ja.
1: Je was ook echt door de Weststreet?
3: Dat denk ik vroeger wel. Dat zeg ik morgen gelijk weer. Nee.
1: Maar wat is dat? Dat je naar een Westen gaat, moet er naar het heen? Dan moet je gewoon naar het voetbal en dan buurt het stadion.
3: Door voetbal ga ik sowieso naar, dan vind ik geen klaar bij. Ik kijk niet eens naar Nederland zelf, ik kan geen klaar bij. Dus nee. Dus dat doe ik niet. Maar nee, ik vind het hier gezellig. We hebben een feest met elkaar en ja, gewoon sociale contact iedere keer weer. En,
1: volg je de wedstrijd dan wel een beetje via radio of tv? Of zo?
3: Ik volg de wedstrijd wel. We hebben hier een tv, dus we kunnen tv kijken.
1: En je hebt geluid, hoor je wel van buiten natuurlijk.
3: Ja, we doen ze wel, ja, maar dat synchroniseert mij allemaal met elkaar. Nee,
1: maar je zegt, je hebt al heel veel campings uit. Van, je wordt elke keer weggeschopt? Of?
3: Nee. Ja, we zijn ook wel eens weggeschopt. Ze hebben wel eens gezegd, toen waren we bij Bjorn en toen waren we bij de Superbike, was net zo. En toen kwam die man eraan, die zei, vorig jaar had ik hier een boer, hoe raak je? Die wil ik hier nooit meer hebben. Ze sliepen bij toebeurt. En ik had alle nacht lawaai. Dat was wie.
1: Van jij, je komt van Amsterdam en Haaksteen, hè?
3: Ja, ik kom uit Del Ziel.
1: Ook nog?
3: Ja, ik ben een zipbooster. En toen ben ik geboren. En ook in Del Ziel. Maar onze motorclub zit in een lege land. Ja, daar kom je een keer in de drie weken bij Bimeco. En bij Bert en Fagelien en in het café. Hij is er een klap. En dan maakt ze nog een bijtje voor ons klaar. En dan is het even aan de gang en zo. En dan ben ik de andere dag, nu nog 18, 10 uur, dan gaan we aan de rit.
1: Hoe ben je hier, met de auto of met de motor?
3: Ik ben nou met de auto. Ja, nee, de motor heeft toeslag.
1: Wat rijd je thuis?
3: Ik heb een MC-09. Een Yamaha. En daar rijd ik gewoon weer ritjes op. En ik heb nog een no-timer. Een Kawasaki tweetaks. En dat maak ik ook grote vrienden. Dat is wat opvalt, zeg maar. Dingen, een kabool van hier te gaan.
1: Er is geen klakson bij nodig?
3: Nee, die wordt niet van ver naar komen.
1: Hou ze stemming bij de buurt? Ben ze al wakker?
3: Ja hoor.
1: Ze zitten er al?
3: Die zitten er nog door. Ja.
1: Nou, dan gooi ik straks eens even bij de buurt langs. Dus even kijken of ze inderdaad aan de cola zitten, Marcel.
0: Ja, precies. Ja, met een uur, denk ik. Mooi. Mooi koppeltje bij mekaar. Motorclub. Ja. En die kwam som in café De Easen Klap op Legeland. Vrouwen in de winter schuivelden. Ja, en nou met motorclub De Strolklinkers, die zingen erover. Café

0: Ja, van de eerste klap gaan we naar het weer. Want Kevin Boeten weet het vandoor, het is blauw huid. En wat ga je het van oben brengen? Ik hoor net onweer van Mark Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, dat wordt nog wel weer een ding hoor.
0: Ja.
1: Ten eerste al dat het vanmorgen al op tijd zo warm was. Van afgelopen nacht is het amper overkoud natuurlijk. Gisteren werd 35 in Avengroot in Woonbung. Op dit moment 25,7. Dus we zijn alweer aan de zomerse weer. En windstil, hè. Het valt ook heel aans aan als gisteren. En dat heeft ook alles te maken met de hoge luchtvochtigheid. En dat maakt het voor het geval nog wat benader en nog warmer. 36 in Avengroot werd gisteren in Visvliet. Zonnig op dit moment. Een uurtje geleden 24 in Avengroot. Er staat een zwakke westenwind en een rood schaal. De baan van Mens vraagt onweersverklikkers zichtbaar. Er zit smog in de lucht. Het is onbewolkt, maar desondanks is dus mede door die twee oorzaken maar 12 kilometer zicht. En inmiddels alweer 25 in Avengroot. En gisteren werd met 15 uur de zonderbie een dikke 35 groot en 5,5 millimeter is er verdampt. Ja, we zijn nog nooit klaar met de hitte. Want verdoog wordt nog weer tropisch. Maar net nooit, maar wel flink warm. Ook gewoon nog weer, want er zitten net tegen die tropische grens van 30 groot na. Misschien in het oosten, zuidoosten, maar dat het nog lukt. Maar dat, ik ga nooit, eigenlijk nooit verder als 29, maar dat is ook genoeg. En dan is het vooral de ogen ben richt op vernomen en vannacht. Want er ligt toch wel weer iets aan te komen wat vanuit het zuidwesten toch wel wat we het over kunnen hebben met zware regen en onweersbuien. En hou of dat van plek tot plek weer gaat verholpen, dat is natuurlijk op dat moment altijd weer de vroeg. Maar het blijft ook nooit al dol droog. Want mijn oomde zag ik vooral in het oosten nog weer buien. Want die lien met de woord dat die buien op ons stonden, die zitten er net boven Duitsland. Maar daar kregen we waarschijnlijk ook nog weer wat van met. En volgende week dan is het heel aangenomen. Want dan liggen de temperaturen zelfs op vanaf dinsdag onder de 24 graden. Met overtouwen zijn buitje, maar ook regelmatig zon. En ik denk dat mensen door dik tevreden met kunnen weten. Want deze warmte, deze hitte, ja, daar word je natuurlijk ook dood op van. We slopen, dat is er wat dat betreft ook al bijna niet meer wie. Nou, vandaag in ieder geval zon. De drie is wat bewolking over. Terwijl op dit moment zijn westen van ons een behoorlijk onweerscomplex. Dat lust op, dat trekt voort. En daarom krijgen we straks ook wat bewolking doorvan. De wind is zwak tot motig en vanmiddag weer volop zon. En met die noordelijke wind, noordwest tot noordoost, wordt 26 graden op de Wadden en 29 tot 32 graden verder de provincie. En vanomen om 8 uur is nog altijd een graad of 30. En in Loten vanomen en deels vannacht vanuit het zuidwesten regen en onweersbuien. Mogelijk vergezeld van hogel. Zware windstoot in lokaal wordt er overlast. En vannacht zijn minimum night leger, dus 20 of 21 graden, dus net als overloopnacht. En morgen ook weer een dag met nu wat zon. De wind zwak tot motig uit westelijk richting, brengt 26 tot 29 graden. En de open vooral in het oosten van de provincie, dus mogelijk buiten, kans op onweer doorheen. En morgen droog geregeld zon, 22 tot 24 graden. Dinsdag kans op een bui of een buitje met 22 graden. En woensdag, donderdag regelmatig zon. En donderdag is er weer kans op buien met 3 of 24 graden.
0: 22, 23, 24. Lekker man.
1: Ja, ik denk dat dat op dat, met deze dag van vandaag in Muiden er nog bij. Nou, dat we inderdaad smachten, hunken door inderdaad legere temperatuur.
0: Ja, klopt. Wie wordt er even doorheen? En wie redt nog de met? Dankjewel,
1: Anna. Zo is dat.
0: Ja, mooi.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Veel scoren, maar
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 9 uur.
14: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
15: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
16: Raamdecoratie op maat gemaakt.
17: Timt weg.
16: Eigen productie en montagedienst.
17: Timt weg.
16: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timt weg. Kijk op timtwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
18: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
17: werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
19: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
17: Check werkenbijwagenborg.com.
20: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
21: Blijenberg.nl.
22: Oh, die van die deuren.
21: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
17: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
23: Radio Noord.
24: Noord en Ommeland.
25: Met Marcel Nieuweweg.
26: In dit uur gaan we op vakantie. En wie gewoon ook de natuur in met boswachter Jaap Kloosterhuis.

0: Jody Bernal, Cassie. Ken, no, het is 9 minuten over 9. Heb je gewoon op vakantie. Zomervakantie staat voor deuren, veel grunnen gestrekt naar op uit. En door een belven om de week met Anne vanaf zien of heur vakantiebestemming. En voor degene precies zit, dat weet ik nooit. En dat probeer ik aan de hand van een aantal vragen te achterholen. Aan de telefoon heb ik Nicole Koch. Nicole, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Dus nooit verklaard moest op best. Ik moet daar gewoon roden en ik begin met de vraag. Met welk vervoersmiddel bist u op de bestemming komen?
1: Ik ben rijdend met de bus op de bestemming gekomen.
0: Rijdend met de bus?
1: Ik heb onderweg maar wel wat andere vervoersmiddels gebruikt. Dat is een boot.
0: Oké.
1: Okay. Maar je kan het ook rijdend doen.
0: Je kan het ook rijdend doen. Ja. En met de boot? Aha. Wat is de temperatuur?
1: 18 graden. Gisteren was het 13. Het is nou een beetje broeierig warm.
0: Even wachten hoor. Jij zegt het is broeierig warm? 18? Ja. Weet je hoe warm het hier is?
1: Sorry.
0: Ja. Zo, dus ja, gisteren 13, nu 18. Heerlijk lijkt me dat.
1: Ja, vergeleken met gisteren was het echt heerlijk. Toen was het gewoon echt lekker koel. En nu is het gewoon een beetje broeierig, dus nu is het niet zo lekker.
0: Nee, oké, goed.
1: Maar nog steeds 18 graden.
0: 18 graden broeierig. Hey, wat zijn je plannen voor vandaag?
1: Ik ga verder rijden. Ik ga nog verder de natuur in. Ik ga een plateau over. Althans, dat is de bedoeling. En ik ga op zoek naar sneeuw.
0: Je gaat op zoek naar sneeuw?
1: Ja.
0: Het wordt steeds leuker. Hoe ziet de omgeving? Ja. Neem ons eens even mee. Als je nu om je heen kijkt, wat zie je?
1: Ik zie water, ik zie rotsen, ik zie bomen. Ik zie toevallig nu een auto, dat is vrij zeldzaam hier. Dan zie ik er meer. Ja, vooral heel veel bomen en rotsen.
0: Oké.
1: Okay. En water, heel veel water.
0: Oké, okay. Water, bomen, rotsen, natuur, het is vrij cool. Zit jij in Noorwegen?
1: Ja.
0: In één keer goed?
1: Ja, dat klopt. Yes. Ja, in één keer goed.
0: Ja, mooi. En waar in Noorwegen precies?
1: Nou, ik zit nu op een heel klein eilandje, Huglo.
0: Huglo?
1: En dat is een eilandje met 96 inwoners en dat ligt vlakbij Bergen.
0: Aha, ja, dat is wel weer bekend.
1: Ja, dat is, ik kwam toevallig per ongeluk bij langs. Ik heb een app geïnstalleerd. Dan kun je bij boerderijen of restaurantjes kun je dan gratis staan. En dan word je dan geacht een maaltijd te nuttigen of iets in de winkel te kopen. En deze kwam ik tegen. Ik dacht, oh, dat ziet er wel leuk uit.
0: Zo, wat hoor ik voor beesten op de achtergrond?
1: Ja, er zit een schaap. En ze hebben ook allemaal van die schreeuwende papegaaien. En ze hebben paardjes en geitjes en heel veel vogels.
0: Papegaaien?
1: Ja.
0: In Noorwegen?
1: In Noorwegen. Op een eiland, ja.
0: Hè? Papegaaien die zitten toch op van die warme eilanden, zou je denken, of niet?
1: Ja, maar dit zijn gewoon wel in een hok, hoor. Dus niet wilde papegaaien.
0: Okay.
1: Nee.
0: Ben jij Scandinavië-ganger?
1: Ik heb in Lapland gewerkt en ik heb Laplandse rendierhonden. Dus ja, ik hou wel van Scandinavië. Ja.
0: Jij hebt in Lapland gewerkt?
1: Ja.
0: Wat heb je gedaan?
1: Geleden. Met sledehonden gewerkt. Dus midden in de winter.
0: En wat de sledehonden, wat
1: ja,
0: heb je gedaan?
1: De honden verzorgd en tochten georganiseerd met mensen, met de toeristen. En heel veel sneeuw scheppen, want ja, er lag toen echt heuphoog sneeuw. Ja, gewoon dieren verzorgen. Dus dat heb ik 6 jaar geleden gedaan, net voor coronatijd. En toen werkte ik dus in Lapland, toen in Nederland corona uitbrak. Dus toen was het allemaal heel spannend van wat gaat er gebeuren.
0: Ja, we hebben de mensen die nou radio luisteren trouwens via televisie, die zien een prachtige foto van twee honden. Dat zijn jouw honden?
1: Ja, dat zijn mijn honden. Ja.
0: Wauw,
1: ja.
0: Prachtig.
1: Het zijn Laplandse herders. Ja, Laplandse rendierhonden zijn het.
0: Ja.
1: Dus die zijn helemaal in een element hier. Die kunnen heel slecht tegen de warmte. En ik kan ook heel slecht tegen de warmte. Dus ik dacht, we gaan lekker naar Noorwegen.
0: Dan heb je het hartstikke goed uitgekozen. Hoe lang blijf je daar nog?
1: Nog een 2 weken, denk ik. Dus eigenlijk eerder zat van Ben, maar dat denk ik niet.
0: Je hebt de tijd aan jezelf, zeg maar.
1: Ja, ik moet 13 juli weer aan het werk. Dus dan moet ik terug zijn. Dus dan,
0: Dus
1: tot die tijd heb ik. Dus ik ga nog richting de Trollstigen. Die wil ik nog rijden. En dan ga ik denk ik weer langzaamaan afzakken naar Nederland.
0: Juist, nou tot die tijd zou ik zeggen, geniet van het schitterende uitzicht. Dank voor je verhaal. En doe die schapen en die papegaaien de groeten van ons, zou ik zeggen. Want hij wil echt meekletsen, hè?
1: Ja, ze zijn er echt allebei. Dat ging de hele nacht door. Dus dat was een beetje iets minder grappig.
0: Hey, leuk om je even gesproken te hebben, Nicole.
1: Oké, succes.
0: Fijne vakantie.
1: Dank je wel.

0: Diana Spyro, Material Lover en daarvoor Riek Schuring, wat een geluk. Ik kreeg zojuist een appie en dan word je wel loor of het is. De boswachter van de week, Jaap Kloosterhuis, hij stuurde onderwaap wordt warmte en natuur. En dat is nou zo gek. Jaap, goedemorgen.
1: Ja, een beetje keurde heb je. Ik zat in de auto, Marcel, dus vandoor een beetje
0: Kloor.
1: Weinig woorden.
0: Maar de boodschap is duidelijk. Ja.
1: Dat wil me zeggen, ik ken de Nijomien met die weer. Hè. Ik zal er ook wel even over mouten hebben, over de warmte van u.
0: Ja, want
1: wie
0: zit te staan en te poesten met een kander? Ik heb mazzel dat ik waakplek heb met airco. Ik heb het thuis ook redelijk cool, dus daar heb ik geluk met, zeg maar. Wie zit er voor over te steen? Nou zit dat met de natuur.
1: Ja, dat is ook gewoon een beetje steen en poesten, zeg maar. En eigenlijk hetzelfde een beetje waar wie dan een beetje suikdegen nog drinken. En een beetje in de schaduw zitten. Nooit te veel down. Dat is gewoon een beetje rustig aan. Een beetje tropisch tempo aannemen. Zeg. Tropisch weer is, maar ook een tropisch tempo aannemen. Dus gewoon een beetje rustig aan down. Ja. En genoeg drinken. En wachten tot het over is. En dat doet een daaier in het wild. Feitelijk ook. Ja, zo daaier. Denk bijvoorbeeld even aan Reen. Die zustoenheid. Die ben actief aan de randen van de dag, zeg maar. Als het een beetje koeler is en verdres linkse bereiking op een rustige plek in de schaduw te wachten. Zo weinig mogelijk inspanning. Dan neemt de temperatuur naar het touw, zeg maar. En hoorzen doen er ook die dekken, zeg maar. Daar zijn het hoge gras. En gewoon zo koel mogelijk en rustig mogelijk de warmte duwen. Als toen daar is dat een holgroep, kanien bijvoorbeeld, of vos, of das, die blijft natuurlijk onder de grond zitten. Door is de temperatuur een stuk constanter en die wachten het gewoon af.
0: Ja.
1: En vogels? Want ja, ik zit in het Lauwersmeer, dat is vogelparadijs natuurlijk, dus we hebben vooral over vogels. Maar die veranderen ook zo'n beetje hun dagritme. Ben de smorgens en s'avonds wat actiever. En proberen overdag ook zoveel mogelijk te schoenen en rustig aan te doen. Vogels die kennen over het algemeen net even makkelijker over hogere temperaturen, omdat ze van zichzelf al net even hogere lichaamstemperaturen hebben. Maar door is het ook zo van om rustig aan te doen. Kijk, en als wie toevallig even nice rustig aan dan, wat gebeurt er dan direct? Dan loopt hij zwart voort van de kop over.
0: Ja.
1: En dat kan een vogel nooit. Die transpireert nooit, zeg maar. Dus was er dan zust, is misschien wel een sign. Er zit zo'n vogel, die zit nou voor apengaten zo'n beetje met de snorvel wie open te hijgen en te steen en de vleugels die hangen een beetje over. Dat ik denk van nou die gaat binnenkort dood. Dat zult er nooit best doen. Maar dat is die vleugels uit mijn koor, dan koelen zij dus een beetje af. En dat transpireren doen ze eigenlijk net als een hond door te hijgen. Dus er is ook wel vogels die kennen die keel, dat trilde allemaal. En dat is een manier om zo snel mogelijk die warmte kwijt te worden, zeg maar.
0: Dus dat is heel normaal, en daar volgens gewoon zeuk te maken.
1: Nee, er is er geen zeuk over te maken. En de vogels die kennen wat dat betreft best veel hebben, maar die zwaaien dus via de. Nou, die rook met warmte kwijt via de slijmvliezen.
0: Ja.
1: En er is nog een vogel, ik ben eigenlijk wel meer ooievoors bijvoorbeeld, en ragers, die hebben nog een trucje. Er was wel vogelpoep, daar zat hij wit, ja.
0: Ja.
1: En dat komt dat vogels die poep en pies, zeg maar, dat hebben ze gecombineerd in boodschap. En dat witte, dat is het ureum, dus dat is hoe zij urineren, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Maar wat ze nooit voor de deur, dat het hoogst in warm is, en ragers ook, dan schieten ze zichzelf over de band neer. En dat vochtige, dat verdampt. Dus dat kost energie, dus dat koelt al af. En omdat er ook blauw door die band neerloopt, koelt dat uiteindelijk, als ze de band afkoelen, koelt dat ook de rest van het lichaam af. En dan blijft er van het weer daarover. Nou, wit, dat weer koelt zonlicht. Dus in het kurt komt het erop neer dat houden warme periodes, als we dat nou hebben, dat de natuur er wel erin komt. Maar ze hebben het allemaal even zwolder. Dus net als we in de winter een extra vorstperiode hebben, ja. Dan is de natuur ook zwolder. Maar uiteindelijk komen de meisjes er wel
0: doorheen.
1: Volom. Dus
0: heel
1: veel mensen ook. Genoeg drinken, nooit te warm, nooit te drank maken. En volom.
0: Oproep is duidelijk. En dat, wat die ooievoors over de banden, laat dat maar mooi bij ooievoors.
1: Dat wordt maar zeggen.
0: Dankjewel, Jaap. Goed weekend.
1: Bye bye. Beste, bye.
0: Ja, de hitte. We hebben er allemaal last van. En de natuur. Ja, die redt zich er ook weer met. Het is net een rollercoaster. Toch? Danny Vera.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan!
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam. Renew.
3: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via Spoorwegmuseum.

0: www.zandvoortmuseum.nl.
1: Half tien in Stad en Ommeland, het Leerse Nijs met Mark Mogema.
2: Goedemorgen. Oprichter en voormalig fractievoorzitter van de Stadspartij in Groningen, Amroet Seybold, wordt niet vervolgd voor verduistering. In september 2024 nam Seybold vanwege zijn gezondheid na 14 jaar afscheid als gemeenteraadslid. Na zijn vertrek deed de Stadspartij aangifte tegen hem wegens vermeend misbruik van de partijkas. Zo zou Seybolds promotiekosten onrechtmatig met de bankpas van de partij hebben betaald. Ook werd hij door de partij beschuldigd van creatief boekhouden. Het Openbaar Ministerie heeft onvoldoende bewijs gevonden en heeft de zaak geseponeerd. Tot 11 uur vanavond geldt opnieuw code oranje in onze provincie. Het wordt weer warmer dan 30 graden. In combinatie met de hoge luchtvochtigheid kan dat gevaar opleveren voor de gezondheid, aldus het KNMI. Naast de hittewaarschuwing geldt vanaf 9 uur vanavond ook code geel wegens kans op zware onweersbuien. Die kunnen gepaard gaan met grote hagelstenen en windstoten tot 100 km per uur. Een fietser is gisteravond rond 11 uur zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Herenweg in Groningen. Na de aanrijding ging de automobilist er vandoor. Even later trof de politie de auto aan in Haren. De bestuurder is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Een boodschappenbezorger heeft gisteravond 3 kwartier vastgezeten in een lift in een appartementencomplex in Leek. De bezorger was onderweg naar de tweede verdieping toen de lift er ineens mee ophield. Omdat de storingsdienst niet bereikbaar was, alarmeerde de brandweer. Die wist hem uiteindelijk uit de bloedhete lift te bevrijden. De bezorger kreeg water van de brandweer en kon daarna weer verder met zijn werk. En gisteren, op de heetste 26 juni ooit in ons land, is de TT Assen van start gegaan. Harjo Kiel uit Onstwedde komt al sinds 1978 bij de TT. In de afgelopen 16 jaar haalt hij gecrashte coureurs van de baan. Nog nooit eerder maakte hij zo'n warme TT mee.
3: 76 heb ik niet met Max. Ik ben in 78 pas gekomen. Maar 76 wordt ook zo warm, best wel. Maar nee, zo warm als dit is... Zoals die cameraluur uit Spanje, die zegt, dit is wel heel erg.
2: Meer nieuws op rtwnoord.nl en in onze app.
1: Dankjewel Mark. Krijgen we nog het weer van Harma.
4: Droog is de zon, er is bewolking en met een zwakke tot matige noordwest- tot noordoostenwind wordt 26 graden op de Wadden en 29 tot 32 graden verder de provincie in. Loten van om en vannacht vanuit het zuidwesten regen en onweersbuien. Mogelijk vergezeld van hogel, zware windstoot en lokaal wateroverlast. In buiten doet de zon weer gouden best. Het wordt ook weer flink warm. 26 tot 29 graden, op de Wadden 23 graden en de om vooral in het oosten van de provincie buien, mogelijk met onweer.
1: Begon het naar het WK voetbal. Guster belde ik namelijk met Tjalling de Boer, geboren Grunniger. En hij is al voor de 5e mol op een WK. Ga je met een vooruitblik op de wedstrijd tegen Mexico. En Frits, die is nogal op de camping in Assen.
5: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
6: Mijn koffer?
5: Ja, we gaan op wereldreis.
6: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rockledice.
5: Op Rockledice.
6: Van 24 tot en met 28 juni.
5: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprockledice.nl.
6: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
9: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
10: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
11: Nu mega opruiming bij
12: Meertens Meubelen.
11: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
13: De koffie staat klaar.
14: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
15: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.

0: Katrina and the Waves, Love Shine Light. Die gaan we weer naar Frits. Die is nog altijd op de camping van de TT in Assen. Ja. Nou, knap gezellig door zo voor mij.
1: Ja, hartstikke gezellig hier. Doe eens net ontbijt achter de rug, hè?
2: Ja, heerlijk. Ja.
1: Vast.
2: Hartstikke lekker.
1: Ligt het er ook in, denk je?
2: Dat denk ik wel, ja. Ja, dat zijn om te minuten goed. Ja, moeder de best doen om te maken en dan houdt het weer uitspijt natuurlijk.
1: Een bodempje ligt er nou weer in. Nou kennen we weer.
2: Het
1: fundament is er nou de rest.
2: Ja, zo is dat. Gaat wel weer door.
1: Je vertelde me, je stond hier altijd ook met de buurt, nu Westerharen, over Riesel is dat.
2: Ja.
1: Ben dat een beetje schiere mensen?
2: Jazeker. Ja, dat ben een hartstikke schiere lui. Dat past wel bij Grunners.
1: Ja. Hetzelfde slagvolk ook.
2: Ja, een beetje zoals een slagvolk in de rode. Die wilden ook wel gaan een beetje feesten en zo. Maar ja, dat past wel.
1: Nou, dan gooi ik eens even door mijn licht opsteken. Geniet nog even van de TT met z'n allen. Gooi ik even naar de buurt. En ik ben er even een rondje over de camping lopen, Marcel. En er staan allemaal verschillende nationaliteiten hier zo. Ik heb al Duitsers zijn hier. Hij is trouwens met zijn kuul begonnen. Dat is wel even mooi om te vertellen. Ik heb ook nog Chang gezien. Daar ben ik al heel zet onderweg om hier te komen natuurlijk. Maar wat bijzonder is, er ben hier ook Engelsen. En dat zucht er toch bijzonder, Udo. Zo'n Engelse motorfiets met stuur aan de andere kant. Dat blijf ik toch een bijzondere uitvinding vinden. Ja. Daar hebben ze me verteld, ik moet hier Hans hebben. Wel eens Hans.
3: Ja,
1: nee, doe best. Daar hebben die buurt nou verteld. Want Hans, jullie stonden ook al jaren hier.
3: Ja, 3 jaar nog, man.
1: 3 jaar?
3: Bij Jan de Berre hebben we 30 jaar gestaan.
1: Ja, maar op de TT bedoel ik.
3: Ja, ja. 33 jaar.
1: En wat is het mooie van hier op de TT staan? Drink.
3: Visboom.
1: Bier drink.
3: Ja, zeker.
1: Nou, ik begreep, vorig jaar, jullie staan altijd een beetje som met de mensen nu met de Grunnigen, zeg ik maar eventjes, hè?
3: Ja, klopt. Al jaren.
1: Al jaren. En is die vriendschap hier ook ontstaan nou?
3: Ja, eigenlijk wel, ja. Zeker weten. Maar daar gaan we al heel lang mee om. Ja, mijn stem is een beetje minder.
1: Ik was denk je stond hier nou wat langer, of niet?
3: Ja, dat klopt, ja.
1: Nou, begreep ik, Pojo terug, had je net een nieuwe tent kocht.
3: Ja, klopt.
1: Wat is er mee gebeurd?
3: Die is over de snelweg gewaaid.
1: Hoe dat zo?
3: Ja, harde wind, hè. Het was helemaal mis, was helemaal kapot.
1: Hoe had dat ding net kocht, net neerzet?
3: Ja, 800 euro.
1: En dan hing je hier in het verkeersbord?
3: Ja, klopt, ja. Maar we hadden hem goed geshot, maar blijkbaar niet goed genoeg.
1: Nou, goed genoeg.
3: Nee.
1: Gooi je zelf ook naar de Westie toe, naar de baan, of niet?
3: Nee. Ik heb last van mijn been. Ik blijf hier, hoeveel heb ik?
1: Gewoon lekker voor de sfeer. Sfeer, ja. En omgeving.
3: Juist. Ik ben hier gewoon drie dagen een beetje vis maken. Een beetje dom lullen.
1: Nou, dan gaat hij goed af.
3: Ja, nee.
1: Ik snap wel dat ze jou aanwezig hebben. Maar wat is de lol ervan? Van, ik zei dat al, met allemaal nationaliteiten hier, andere mensen. Ontmoet je ook nieuwe mensen hier?
3: Nee, eigenlijk niet zo heel veel.
1: Niet?
3: Maar we hebben een motorclub, maar dit is ook een vriendenclub. We kunnen allemaal goed met elkaar. Maar dit jaar zijn er een paar minder. Maar vorig jaar waren we met 30 man of zo. Maar door de warmte zijn er een paar minder meegegaan dit jaar.
1: Ja, hoe was die gisteren?
3: Goed te doen. We laten het zwembadje vol doen. Goed te doen. Beetje wind erbij.
1: Enig idee hoe warm het was?
3: Ik denk 37 graden, denk ik. Zoiets.
1: Het is wel warm, hè?
3: Ja, dat is. Maar je kunt wel klagen, maar dat helpt niet.
1: En dan heb je van de gerstennaad om een beetje af te koelen?
3: Ja, dat hebben we genoeg bij ons. 1400 blikken.
1: Zal er nog weer wat mee terug, of niet?
3: Ja, en dit jaar denk ik wel.
1: Ja, omdat je wat minder bent?
3: Ja. We hebben zelf een aantal blikjes meegenomen, maar we hebben minder mensen. Dus ik denk dat we dit jaar, maar vorig jaar hadden we te weinig, hebben we er wat bij opgehaald. Dus.
1: Dat moet je niet hebben, hè?
3: Nee. Je kunt beter 10 graden over hebben, maar één te weinig.
1: Nou, dat bedoel ik. Geniet er nog even van.
3: Doen we.
1: En goed drinken, hè?
3: Ja, dat doen we.
1: Goed voor hydratatie, zo mag ik zeggen.
0: Heel goud. Beste tip, Frits.
1: Dat dacht ik.
0: Goed drinken. 1400 blik. Succes door zo.
1: Yo.
4: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
5: Deze week Anne-Marie Zuidema. My Son.

0: titeloos en geweldige muziek. Queen, Another One Bites the Dust. We gaan het hebben over het voetbal. Ja, en ik wou net al uitlaten, Petra en ook de Mark, want ik vergis me hier, want ik zei van Nederlands elftal, die moet tegen Mexico. Ze keek me alle boy aan.
1: Ik zat meteen te googlen.
0: Ze gewoon no Mexico en ze speelden tegen Marokko. Ja. Dat was hem inderdaad. Het lag een beetje aan de baan, denk ik. Maar het Nederlands elftal is dus deur. De knock-out fase. Daar de wedstrijd van het Nederlands elftal is eergisteren gespeeld tegen Tunesië in Kansas City. Is toen keek Petra aan.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja. Goed, hè?
0: Is het eruit gewoon of is wakker gebleven?
1: Nee, ik ben wakker gebleven. Alleen in de eerste 7 minuten, ik zat eerst op de wc, dus toen had ik hem gemist. En bij de tweede was ik op de afstandsbediening gaan zitten, dus had ik ook gemist.
0: Serieus?
1: Ja, maar die andere heb ik wel gezien.
0: Oké, mooi. Nou ja, goud. Esten wel keken in ieder geval. Ook knap. Tjalling de Boer, een geboren Grunniger, hij is intussen verhuisd naar Utrecht. Hij is op dit moment, net als heel veel andere mensen, ook in Amerika. En hij maakt op dit moment zijn 5e WK met. Ik sprak hem guster, nou zien ontbijt. En ik vroeg hem hoe het was in Kansas, nou de overwinning van Oranje op Tunesië.
2: Ja goed, het is wel slecht weer, maar... Voor de rest is het helemaal prima. Echt een prachtige dag gehad gisteren.
0: Ja.
2: Erg. Mensen in Kansas City waren zo ontzettend gastvrij. Het is echt, ja, echt heel gaaf.
0: Wij hebben de ogen hier in Nederland uitgekeken van de beelden die we daar zagen. Zoveel oranje. Maar we hoorden ook veel mensen zeggen, 80% van de mensen in het oranje is gewoon Amerikaan. Zag jij dat ook?
2: Dat klopt, ja. Ja, absoluut. Absoluut.
0: Ze hebben oranje helemaal omarmd.
2: Ja. Je ziet dat er elke keer meer oranje komt inderdaad. Hè. Volgens mij 15.000 de eerste, 20.000 de tweede en nu 22.000 geloof ik. Dus
0: ja.
2: Nee, echt prachtig. En wij liepen op een gegeven moment gisteren even voor de stoet uit. Om te kijken of we een mooi plekje konden vinden vanuit de hoogte. En toen stonden een aantal mensen helemaal in het oranje op het balkon. En wij vroegen van, kunnen wij op het balkon komen? Ja, kom maar. En we hebben op dat balkon gestaan. We hebben die hele stoet voorbij zien trekken. Dat is echt zo fantastisch.
0: Ja, dan krijg je hem denk ik nog meer mee dan dat je er zelf in loopt. Ja, ja. Hey, het is jouw 5e WK al. Waar was jij allemaal bij?
2: Ik was bij het WK in Frankrijk in 1998. Toen is het eigenlijk echt begonnen. In 2006 in Duitsland. In 2010 in Zuid-Afrika. 2014 Brazilië. En nu dus in 2026 in Noord-Amerika.
0: Ja, hoe is deze, hoe moeten we het noemen? Ziekte, hobby, gekkigheid ontstaan?
2: Ja, kijk, ik hou van voetballen. Hè. En met 3 vrienden gaan we ook elk jaar sowieso maken een voetbalreisje. Naar een stad of naar een toernooi, zoals in dit geval. En ja, die sfeer rondom Nederlands elftal is zo fantastisch. Echt allemaal, iedereen is vrolijk en goede sfeer op de tribunes. En ja, dat is gewoon leuk. Dat werkt heel aanstekelijk inderdaad.
0: Ja, dat geloof ik graag. Was jij vaker in Amerika geweest trouwens?
2: Ja, ik ben een aantal keren in Amerika geweest.
0: Ja, en jullie zijn met de auto hebben jullie nu met z'n drieën dus ook gezegd van... joh, we gaan er een complete roadtrip van maken. Dat klopt, hè?
2: Ja, klopt, ja. We zijn, vorige week in Houston begonnen. En we zijn in 6 dagen tijd zijn we gewoon naar het noorden getrokken. We hadden ook niks geboekt of zo. We hadden zoiets van, joh, we zien het wel. We zijn gewoon naar het noorden gereden en meestal bij motels overnacht. En ja, je merkt ook een hele leuke reactie van mensen. Wat doe je hier in ons plaatsje? En dan vertel je dat je het Nederlands team volgt. En dan vinden ze allemaal, wow, soccer, oh, great.
0: Leuk.
2: Dat je zo'n team volgt, dat vinden ze allemaal prachtig.
0: Ja, ja, nou is het soccer in Amerika is wel aan een opmars bezig. In Mexico zijn ze veel meer voetbalgek. Want daar moeten we nu naartoe. Ga jij ook naar die 16e finale tegen Marokko? Voor ons is dat 3 uur 's nachts, van dinsdag op woensdag. Dat zal daar rond 1 uur of 5 in de middag zijn.
2: Ja, anders had ik al in de auto gezeten. We hebben nog even gewacht hier. We gaan zo rijden, want we moeten in 3 dagen 1750 kilometer afleggen. Dus
0: zo.
2: Een behoorlijke trip voor de boeg.
0: Ja.
2: Maar het voordeel is, het is daar wel mooi weer. Dus het is daar 36 graden en zonnig.
0: Heerlijk, dan heb je iets heel zonnigs om naartoe te rijden. Jullie hebben kaarten dus, begrijp ik hieruit.
2: Wat zei je?
0: Jullie hebben al kaarten.
2: Ja, we hebben al kaarten inderdaad. En daarna zit het er helaas op. Dat, ja, het aantal vrije dagen is natuurlijk ook beperkt. We hadden 2 weken uitgekozen om deze 2 weken te doen.
0: Dus, ja,
2: het zal wel met pijn in het hart zijn als Nederland wint en dat we afscheid moeten nemen.
0: Want,
2: het is zo gaaf om mee te maken.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Dat lijkt mij fantastisch. Ja, ja, een onvergetelijke reis nu al. Komende dinsdag of woensdag is dat dan tegen Marokko. Jij hebt ze van heel dichtbij gezien. Wat verwacht jij voor komende woensdag?
2: Ja, gisteren was het natuurlijk een hele aparte wedstrijd. Hè. Ten eerste stond er al niet zoveel meer op het spel, omdat Nederland al in de volgende ronde zat. Dus, en als je dan na 7 minuten al met 2-0 voor staat, ja, dan snap ik ook dat er iets van gemakzucht optreedt. Dus dat is wel jammer dat de 10-10-10 die op de tribunes gezongen werd, dat niet gehaald werd. Nee. Maar op zich, ik denk wel dat ze goed in het toernooi zitten. Maar wel kwetsbaar zijn achterin. Want ze geven echt wel te veel kansen weg, heb ik het idee. En tegen grotere landen en ook tegen Marokko kan dat best nog wel lastig worden.
0: Ja, maar geef ons nou wel even, sluit even positief af. Wat gaat het worden woensdag?
2: We gaan winnen.
0: Kijk, heel goed, Jalling. Dankjewel. Anders is die 1700 kilometer ook zo jammer die je nu voor de boeg hebt.
2: Precies.
0: Hey, groet aan de vrienden daar. Heel veel succes. Goede reis. En schreeuw ze naar die overwinning. Leuk dat je in de telefoon kwam.
2: Joe, dankjewel.
0: Hoi.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 10 uur.
15: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het in het NOS Journaal.
16: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
17: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
18: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
19: Mijn koffer?
18: Ja, we gaan op wereldreis.
19: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rockledice.
18: Op Rockledice van 24 tot en met 28 juni. Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprockledice.nl.
19: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
1: Ga nu naar Koken en Bonen.
9: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
1: Ga nu naar Koken en Bonen.
9: In het stadshart van Appingedam.
10: Radio Noord.
20: Noord en Ommeland.
21: Met Marcel Nieuweweg.
22: In het derde uur van Noord en Ommeland speelden we straks de weekquiz. Petra Herderbeer steekt door. En is Reinder Smit hier voor deze dag in de geschiedenis.

0: precies 7:07. En we gaan nog deze dag in de geschiedenis. Vandaag met collega Reinder Smit. Reinder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan daarmee zo'n filmpje heel terug in de tijd. Naar 27 juni 1999. Het was de dag dat de 11-jarige Jessica Laven spoorloos verdwenen.
1: Ja.
0: Tragisch verhaal met een bijzonder gunners randje.
1: Ja, precies. Ja,
0: maar
1: ja.
0: Eerst heb ik gekeken naar Andernijs. Van deze dag in de geschiedenis, de 27 juni. Wat gebeurde er zoal?
2: Nou, er zijn een paar collega's, oud-collega's binnen Jorg. Onze collega radiopresentator Mark Wiers.
0: Jorg.
2: Kijk. Ja, 53 alweer.
0: Jongen nog.
2: Ja, jongen, scheur op, zoals dan zo'n geven. En vandaag 59 worden. Wilfred Gené.
0: Ook al collega.
2: Ja, precies. Ja, ja, voor mij was een collega een tijd lang. Ik waakte bij Oog, de omroep van de stad. En daar waakte hij ook als rechtenstudent. We waren allemaal vrijwilligers en zo. En er waakte heel veel, riep Rut en Grun, Durrel, Koring. En Gené, dat word ik nog wel. Dat was een bijzonder type en zo. En dan had je een uitzending en die werd een week lang voorbereid. Met draaibouwen en weet ik wat allemaal. En dan ging de camera aan en Gené presenteerde. En die legde de draaibouw vol en die ging daar worden zelf zin in. Nou.
0: Toch een talent wat hem verbracht heeft.
2: Dat talent wat daar hem verbracht heeft. Ja, die sprong op een of andere manier sprong het eruit. Het was wel lastig om met ze om te waken natuurlijk.
0: Ja.
2: Dat, ja, maar goed, dat heen met dat soort types. Hè? Dat ging ook de hele andere kant op valt natuurlijk. Hè? Er zijn nog wel veel meer mensen die doorwaakt hebben. Die zich of dan nog met lange boord en lange hoor door de stad schroeven. En die sloop op een bankje en zo. Dus het ging alle kanten op, hoor. Ja, dat soort gedrag en dat soort talent.
0: Ja.
2: Maar bij ons is het helemaal goud gewoon. Zo.
0: Wilfred had het knap door. Nou, gefeliciteerd. 59 dus.
2: Ja, precies. Schudt ook weer op. Jong.
0: Ja. Ja. Wat gebeurde er in Del Ciel in 1990?
2: Nou, er gebeurde eigenlijk niks. Ja. zoals zo volk. Ook is een bouw overschreeuwd. De alle projecten en zeggen maar zoeken die in Del Ciel of de Eemshoom zullen komen. Dat is tientallen jaren lang is door aantrokken om allerlei fabrieken en bedrijven de noord-out te krijgen. En ja, dat zo'n polycarbonaatfabriek kom, genoemd Xantar in Del Ciel.
0: Ja.
2: En dan ben ze de nom in de provincie zo. En ben ze jaren met bezig geweest. En dan ben natuurlijk weer volop tegen geprotesteerd. En op een gegeven moment, dat is deze dag in de geschiedenis, vaar 100 miljoen zolder investeerd. Want toen is de stekker eruit getrokken. Hebben ze gezegd, nou jongens, dit is zo'n gedoe. Wie gewoon die fabriek nooit in Del Ciel bouwen? Het spul wordt gewoon markt tegenwoordig, hoor, dat polycarbonaat. En dat gebeurt in Limburg door Sobie, dat grote bedrijf, Gemmelot.
0: Ja.
2: En voor de rest gewoon in China. Dat gaat allemaal wat makkelijker.
0: Zo.
2: Ja.
0: Ja.
2: En in Del Ciel en Eemshoorn, ja, het is allemaal goudkomen. Het is tegenwoordig volle en drokke ballen door zo. Dus een beetje lange oren, maar het is allemaal goudkomen door.
0: Gebeurde er nog meer deze dag?
2: Ja, dat is een tragisch verhaal natuurlijk, wat ik u de stopel gehoord heb. Jessica Laven in Noord-Holland, die gooit Noord zwembad touwt. Het was mooi weer, mooie zomer. Ze rookte een fietssleuteltje kwijt. En er komt een kerel aan in die helptuur. En ja, dat was de verkeerde. Dat was Michel Stoks, een vrachtwagenchauffeur. Geboren in België. Noor zijn TBS-behandeling hier in de Van Mesdag. Woonde in Assen. En die man die had tientallen jaren 70, 80, 90, heel Europa deurreden.
0: Dus hij zat al in de kliniek?
2: Hij had al in de kliniek zijn, ja.
0: Ja. En wat zat het nog
2: voor? Voor het seksueel misbruik van 7 of 8 kinderen.
0: Zo.
2: Ja, geen mogelijk. Ze hebben nooit kunnen bewijzen hoe veel het er waren. Dat was heel lastig in die tijd. Maar ze hebben voor een aantal zaken hebben ze hem in 81 oppakt. En tussen 81 en 87 hebben ze vastzien. Onder andere in de vermisdag en is doorbehandeld. Maar de voornoemste les die je doorleerd hebt, dat was dat er nooit meer een getuige levendig achter moest lopen. Dus toen is zijn modus operandi veranderd. En misbruikte de kinderen nooit alleen, maar hij maakte ze ook dood. Dus hij ontvoerde die Jessica Laven en die werd een paar dagen later hier in Nijenschans langs de snelweg teruggevonden dood.
0: Zo.
2: Ja.
0: Hoeveel slachtoffers het Laven of het Stoks maakt?
2: Ja, dat weten ze nog altijd nooit. Hij is uiteindelijk pakt omdat van Pogetugen die aan hem zijn in Nijenschans zijn, bij de plek waar het wegje gevonden was. En een compositietekening is gemaakt op grond daarvan is ze oppakt. En ze konden hem linken aan Jessica Laven en nog 2 kinderen in Duitsland. Dus door is ze veroordeeld. Maar toen hij een keer dood was, hij is ook om tragisch deze manier zelf om het leven kwam. Toen ja, kwam de vrolen bleef me eigenlijk komen van kinderen die overleden of die dood vermoord zijn. Laat het gewoon zeggen wat het is.
0: Ja.
2: En waarvan ze ook denken dat hij het doen heeft. Dus wie weet het nooit precies. Het is bewezen van draaien, maar het kan ook dat er wezen.
0: En hij had het dus... Hij had het metnomen zijn graf in, zeg maar.
2: Daar had het metnomen zijn graf in, ja. Het is onvoorstelbaar, hè? Het is een hele andere tijd. Die tijd, zeg maar, een vrachtwagenchauffeur die ging van huis.
0: Ja.
2: En die kwam weekloten terug en woorde West was de wolgen.
0: Als het een idee, kust op de telefoon, kost hem niet checken. Kust, nee, social nee, media, een hele andere wereld.
2: Heel andere wereld.
0: Was toch onder de radar bliem en door het hij... Ja,
2: misbruik van mogelijk.
0: Precies, dat is de juiste bewoording.
2: Ja, en vandaag de dag, ja, ik kan me hier vergissen, maar ik denk dat dit soort zaken tegenwoordig veel en veel moeilijker is. Makkelijker voor de politie om op te lossen. Ze is veel meer om te zuigen natuurlijk. Al die digitale sporen, die TomTom, die tankpas, camera's, routeplanner. Dat is allemaal nodig gewoon voor mensen op welk moment ben. Ja. Dus ik denk dat dit tegenwoordig minder voorkomt aan vrouwen. Maar ja, zeker weet je het nooit.
0: Wat had het nee. positieve wezen aan dit verhaal?
2: Ja, de vooruitgang. Laten we dat eruit horen.
0: Het is geschiedenis. En dat is nooit altijd heel vrolijk. De dag dat de 11-jarige Jessica Lavin spoorloos verdween. Was aftekend door Reinder Smit. Dankjewel, Reinder.
2: Graag gedaan.
0: En een goud bekend.

0: noom van de zanger is net zo mooi als het strand waar hij over zingt. Barry Manilow. Over het strand door in Rio, Brazil, de Copacabana.
1: Noord en Ommeland,
2: weekquiz.
0: Gewoon naar de weekquiz. Ja, Rio, Brazil, temperaturen. Het is een beetje net als hier, zeg maar.
2: Ja, net als hier.
0: Ja, Hoornse Plas of Copacabana. Ja. Oh, Portnaat. We hebben de hele week er al met de markt, namelijk weercodes van het KNMI. Die worden afgegeven als waarschuwing voor het weer.
2: Ja, ik dacht, daar moet ik wat mee.
0: Ja.
2: In de wake quiz.
0: Ja, of het allemaal een beetje mee. Wat voor codes er allemaal ben. Dus de vraag deze toe bedacht is, Petra.
2: Ja, ik dacht, hou je het inderdaad bij. Weet je wat op dit moment de weercode is of de kleurcode? Ik dacht, nou, dat, als je dat weet, dan kun je daar dus een mooie prijs mee winnen.
0: Een parasol.
2: Ja, parasol. Ja, hier staat paraplu, maar jij denkt...
0: Als de zon schijnt, dan kun je ze gebruiken als parasol.
2: Ja, zeker.
0: En als het regent, is een paraplu.
2: Ja, nou...
0: Dus, twee voor de prijs van één.
2: Precies, en dat wil je winnen. Nou, weet jij dus wat voor kleurcode het op dit moment is?
0: Dan moet je bellen met 0531-288.
2: Ik heb het moeilijker gemaakt. Ik dacht, doe A, B, C, D.
0: Zo.
2: Ja.
0: Gewoon drie mogelijkheden maar varen.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Als je denkt dat het A is.
2: Code groen.
0: B.
2: Code geel.
0: C.
2: Code oranje.
0: D.
2: Code rood.
0: Wat voor code is het op dit moment? 0531-288. Mensen kunnen bellen, mag ze ook hebben?
2: Oh, dat mag ook wel hoor.
0: Ja,
2: hoor, ik zit hier toch.
0: Als je het gooie antwoord weet, dan is die parasol voor you.
2: Ja. A. Code groen.
0: B.
2: Code geel.
0: C.
2: Code oranje.
0: D.
2: Code rood.

0: quiz.
1: Ja, gewoon weer naar de weekquiz. En Lisbeth, die app net nog hebben, die zegt van... Hey Marcel, 2 voor de prijs van 1 paraplu, parasol. Maar kun je hem ook als windschaam gebruiken, dat ding?
0: Ja,
1: 3 voor de prijs van 1. Lisbeth, dank je wel voor de tip. Er wij verschrikkelijk veel belt, Petra.
0: Alle lijnen vol, allemaal appjes.
1: Ja. En dan kennen we maar 1 de eerste wezen. En dat is Dipmol. Ellie Bima, Oudam. Ellie, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, mooi.
2: Hoi.
1: Wat is de temperatuur, Oudam?
2: Dat was al nice. Bij ons in de kamer is nou 23,9.
1: Oké, dat is nog redelijk te down, toch?
2: Ja, we hebben airco aan, hè?
1: Ja, dat scheelt. Dat is wel lekker inderdaad.
2: Heerlijk is dat.
1: Ja, dat is heerlijk inderdaad. Kist een beetje tegen de warmte?
2: Jawel, ik zwaait wel, maar kennen dat tegen. Ja, dat
1: op zich is dat een goud teken, hè, als zwaait, want dan koelt het af. Dus mensen die nooit zwaait, die hem nog warmer, zeg maar.
2: Ja, dat klopt zo. Daar ga ik ook van de week wat van lezen en zo. Dat is ook niet goud, hè? Dat je niet zwart kunt
1: zeggen. Nee, daarom. Nee, dus hartstikke goud. Nee. Het liep me gewoon een beetje minder met al die plekken overal, maar lekker blijven zwart.
2: Ja, daarom. Ach, en een beetje in hoek zitten blijven, dat wil toch wel. En rustig aan, dat lukt wel, ja. Huh?
1: Radio aan en gewoon alle rust.
2: Ja,
1: dat is het allerbeste. Ja.
2: Ja, zeker weten.
1: Hey, en nou, Petra die had net bedacht, wat voor code is het op dit moment? Wat een vaar keuzes. Wat is gewoon je antwoord, dings toe?
2: Oranje.
1: Oranje, ik kijk even naar de jury.
0: Ja, helemaal goed.
1: Dat is helemaal goud. Gefeliciteerd, Ellie.
2: Oké, dankjewel.
1: Dat is toen zo'n geweldige 3-in-1 windschaben paraplu parasol opstuurt, Christ.
2: Oh, kijk eens aan, dat is hartstikke mooi.
1: Dat is mooi, hè? Ja, het is nou code oranje en nou hebben we ook alweer code geel. Voor vanavond vanaf 9 uur is afgegeven, omdat het dan eventueel kan gewoon onweren.
2: Ja, klopt. Ja, ja. Maar ik had net al een beetje op de weer. Had het net al over met regen. Maar nou ja, dat zullen we dan ook wel weer. Met
1: regen? Nou al?
2: Ja, daar stond ik een beetje op mijn telefoon net. Dus dat ligt misschien ook woorden, wat ik ook nooit. Maar dat zullen we dan ook wel weer.
1: Dat zullen we wel weer. We kunnen er ook niks aan veranderen. En we moeten het gewoon laten komen zoals het is.
2: Zo is.
1: Mooi. Okay. Ellie, doe blijf lekker in huis zitten. Doe dus rustig aan. Maar ook kisten elke nog verteld. En dat is toen de weekquiz van Nest.
2: Ja. Moet ik even aan de telefoon blijven? Of Petra?
1: Ja.
2: Oké, is goed.
1: Blijf maar even hangen. Dan gaat Petra alle administratieve handeling met die regel.
2: Is goed.
1: Ellie, dankjewel. Goed weekend.
2: Mooi. Oké.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Renew.
5: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Halfelmen, stad en ommeland. Het leerste ijskring van Mark Bogelba.
9: Goedemorgen. Volgens de provincie bieden de nieuwe stikstofplannen van het kabinet perspectief voor vergunningen en woningbouw. Dat schrijft de provincie in een reactie op de gisteren gepresenteerde plannen. Tegelijkertijd beseft de provincie dat de maatregelen grote impact hebben op de landbouw, industrie en verkeer. Daarom wil het provinciebestuur in gesprek blijven met de landbouwsector en andere betrokken partijen. Volgens de nieuwe plannen moet de landbouw in 2030 bijna een kwart minder stikstof in de vorm van ammoniak uitstoten. Een fietser is gisteravond rond 11 uur zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Herenweg in Groningen. Na de aanrijding ging de automobilist vandoor. Even later trof de politie de auto aan in Haren. De bestuurder, een 53-jarige man uit Haren, is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Een oldtimer is gisteravond in botsing gekomen met een motor op de Strandweg in Kropswolde. De motorrijder raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De oldtimer liep schade op door de aanrijding. Tot 11 uur vanavond geldt opnieuw code oranje in onze provincie. Het wordt weer warmer dan 30 graden. In combinatie met de hoge luchtvochtigheid kan het gevaar opleveren voor de gezondheid, al is het

0: Enemy. Naast de hittewaarschuwing geldt vanaf 9 uur vanavond ook code geel wegens kans op onweersbuien. Die kunnen gepaard gaan met grote hagelstenen en windstoten tot 100 km per uur. En gisteren, op de heetste 26 juni ooit in ons land, is de TT Assen van start gegaan. Harjo Kiel uit Onstwedde komt al sinds 1978 bij de TT. En is de afgelopen 16 jaar had hij gecrashte coureurs van de baan. Nog nooit eerder maakte hij zo'n warme TT mee. En niet alleen hij.
1: We hebben ook twee jongens uit Singapore op de post. En die zeggen ook, nou zo benar is het bij ons in het land ook niet. Hoor. Zoals het nou is. Is dit wel normaal?
0: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
2: Dankjewel Mark. Krijgen we nog het weer van Harma.
3: Vandaag is de zon, er is bewolking en met een zwakke tot matige noordwest- tot noordoostenwind wordt 26 graden op de watten en 29 tot 32 graden verder de provincie in. Loten vanom en vannacht vanuit het zuidwesten regen en onweersbuien. Mogelijk vergezeld van hoge, zware windsteun en lokaal wateroverlast. En buiten door de zon weer gouden best. Het wordt ook weer flink warm. 26 tot 29 graden, op de watten 23 graden en daarom vooral in het oosten van de provincie buien, mogelijk met onweer.
2: Frits is fot. Oet Assen, hij is weer onderwegs naar onze provincie. Onderwegs naar Sebaldeburen, waardoor is namelijk Trekker Trek alweer de 28e editie.
4: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
5: Hey! Waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
7: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
9: Hotel Faber in Hoge Zand, natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
7: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
11: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
12: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
11: Wijzerweg Groningen.
13: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.

0: goud bij het weer verdorven. Alle nummers even draaien. Hot Town Summer in the City. Joe Cocker hier op Radio Noord. 38 minuten over 10. Frits is terug van Utrecht. Hij is weer in onze provincie. Sebaldebuun, Trekker Trek. Alweer de 28e editie. Emseronhoven Noordocht om het af te gelassen in verband met weer. Of zeker door de Sebaldebuun. Wat er ook gebeurt, het gaat hier deur.
1: Nee, het gaat deur. Hè. Het gaat voor de omzet van de horeca, zullen we maar zeggen. Ja. Abel Hurt, ja, wie stond te kijken in de schaduw van in de zon. Ik heb net met de auto gekeken. Het is nu 29 graden hier zo. Hoe warm is het bij jou op de boon inmiddels?
2: Ja, dat kan ik zo niet inschatten, maar ja, ik denk toch wel een graad of 30 ondertussen al. Ja.
1: Publiek staat allemaal wat onder de parasol, wie ook. Trekker Trek. Voor de einde grunnige die we in de provincie hebben, daar denkt Trekker Trek, wat is dat?
2: Ja, dat is eigenlijk boerentrekkers. Is voornamelijk, die zetten we voor een sleepwagen neer. En ja, dan proberen ze zo ver mogelijk te komen. Het mooiste is een full pool, dat is 100 meter dat ze dat halen. En als u het niet kent, zou ik zeggen, ga er eens heen.
1: Ja, dan moet je nou weer eens bal de buurt wezen. Van ja, een sleepwagen erachter. En er zit gewicht op, daar gaat steeds verder naar voren, dat het steeds zwaarder wordt en in de grond gooit.
2: Ja, klopt. Ja, dat gewicht dat gaat steeds verder naar voren. En hoe verder naar voren, dan zitten ook pinnen onder. En hoe verder, dan gaan die pinnen zwaarder dieper de grond in. Dus dan wordt het steeds lastiger om hem vooruit te krijgen.
1: Door naar te kijken, naar een trekker. Ja, daar zit vast. Vier beelden ronddraaien, komt geen meter meer vooruit.
2: Nee, precies. Nee, en dan hebben onze vlaggers die vlaggen hem dan af. Dus dan dat de baan niet helemaal vernield wordt.
1: Ja, van, het is warm, we zitten net al eventjes. Heb je nog last van met die trekkers, dat ze minder vermogen hebben bijvoorbeeld?
2: Ja, dat durf ik zo niet te zeggen of we precies minder vermogen. Maar ja, hij wordt droger, dus dan ga je wat meer spinnen. Dus dan, ja, het zou zijn inderdaad dat ze wat minder ver komen, maar ja.
1: Van was die boon ook gehouden hebben? Liefst een beetje nat natuurlijk.
2: Ja, het mooiste is dat het een beetje vochtig blijft. Maar wat lastig met deze temperatuur, maar we proberen met spruittanks en proberen het allemaal nog zo goed mogelijk te houden.
1: Gisteren van alles en nog wat aflast. Vandaag ook nog weer bij ons code mag dat al zeggen? Dus een quiz alweer, ja toch? Code oranje. Heen er nog over Noordacht om het night te down, om het af te zeggen?
2: Uiteindelijk als je in andere delen van het land hoort inderdaad dat ze het wel doen. Ja, het leven in de Groningen was natuurlijk eerst code geel en de rest oranje. En toen kwam het op laatst, werd het allemaal nog wat zwaarder. Maar ja, we hebben allemaal parasols hier neergezet, waterpunt, zonnebrand kan je krijgen. Dus we denken om onze bezoekers en we proberen te adviseren om uit de zon te blijven.
1: Gewoon deur gewoon. Welke klasse is er nou bezig, weet je dat zo?
2: Volgens mij nu de 2,6 standaard en de, ja, ik dacht de 9 ton.
1: De 9 ton, dat zijn de trekkers dan, hè?
2: Ja, dat zijn de trekkers inderdaad. Dus op gewicht is dat ingedeeld.
1: En ik ben gewoon de standaard trekkers. Van wie kent van televisie ook wel. Dat ben van die hele grote machines. Er komt helemaal de lucht in aan de voorkant. En dat bloost en dat duurt. Maar dit zijn de gewone huistuin- en keukentrekkers.
2: Ja, dit is eigenlijk de standaard. Dat is eigenlijk vanuit uit de fabriek zoals ze geleverd worden. Zo rijden ze hier ook. Dus dat mag je niet. Bij sport bijvoorbeeld zetten ze er allemaal turbo's op. Ja, dat mag in deze klasse mag dat niet.
1: Dus in heel Noord-Nederland is er nou geen trekker meer te vinden. Ben allemaal hier.
2: Nou, daar ga ik wel een beetje van uit.
1: Ter Houlo, is nog? Is nog feest van ons?
2: We gaan uit van een uurtje of 7 dat ze bezig zijn. En dan daarnaast aansluit de feest, hebben we een bandje. Dus dat belooft een gezellige avond nog te worden.
1: En dan morgen de boom weer opruimen, hè?
2: Ja, zoveel mogelijk als kan. En anders de rest nog maandag. Maar dat gaan we zien.
1: Is hier nou vanaf wel terecht, Marcel? En in de schaduw? Ah, dat is best gedaan.
0: Is het goud gedaan. Dankjewel. Duidelijke tol, doorzoot voor het Sebaldebuun. Dankjewel, Frits. Ja, en dat gebeurt allemaal in onze provincie. Ik hol van grunnen. Toch? Birdie.

0: Jeopardy. We gaan de geschiedenis in van Grun. Ditmaal gaan we terug naar de 17e eeuw. En dat doen we zo met Marlotte Akkermans. Ze maakt een podcast over de historie van de stad. Ik heb haar aan de telefoon, Marlotte. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij was laatst in het Openluchtmuseum. We hebben het natuurlijk over Warfum. En daar kwam jij iets tegen met een bijzonder verhaal, hè?
1: Ja, dat is echt heel leuk. Ik kom regelmatig in het Openluchtmuseum, maar ik zie toch elke keer weer iets nieuws. En deze keer viel me op dat daar, of dat viel me op, dat las ik nu, dat daar een gasthuis staat. Dat is eigenlijk een soort kleine woning. En die komt oorspronkelijk uit de stad, maar die is herbouwd in Warfum. Dat is het Vrouw Fransens gasthuis. Dat is in 1668, dus eind 17e eeuw, gebouwd aan de Battengang in de buurt van de Rademarkt. En in 1969 is die volledig afgebroken en steen voor steen in Warfum weer opgebouwd. Dus daar kun je hem nu weer bekijken.
0: Wauw. Dat is op zich al een bijzonder verhaal, dat hij daar helemaal afgebroken is en dan weer opnieuw opgebouwd. Maar dat gasthuis stond dus ooit in de stad. En wat weten wij over dat gasthuis en over die vrouw Fransen?
1: Ja, vrouw Geertruid Fransen heette ze. En zij heeft dat gasthuis gesticht in de 17e eeuw, achter haar eigen huis. En het waren 7 eenkamerwoningen, dus 7 kamers in dat huisje. En daar werden vrouwen opgevangen, alleenstaande vrouwen of vrouwen die arm waren. En daar werd dan voor gezorgd. En ja, eigenlijk had vrouw Fransen maar 1 regel in dat huisje, namelijk dat er 4 schilderijen moesten hangen van haarzelf, haar overleden man en haar zoon en dochter. En tot 1939 is dat vrouw Fransens gasthuis dus in gebruik geweest. En op dit moment is het een rijksmonument en staat het dus in Warfum, maar wel een heel bijzonder huisje.
0: Ja, hangen die schilderijen daar nog in dat huisje?
1: Ja, nee, volgens mij niet. Maar dat vind ik een goede vraag. Daar heb ik dus niet helemaal goed op gelet. Moet ik de volgende keer even doen.
0: Ja, dat is goed. Komen we daar in een volgend gesprek op terug.
1: Ja, dat lijkt me goed.
0: Hey, het idee van die gasthuizen, want je gaf al aan, hè, voor alleenstaande vrouwen, voor arme vrouwen. Die hadden geen geld om het te betalen.
1: Nee, dat klopt. Dus dat was inderdaad gratis. De kost en inwoning was gratis. Soms werkten mensen ook voor hun inwoning. Want ja, je moet je realiseren dat er eigenlijk nog geen uitkeringen waren, geen toeslagen. Dat hele sociale vangnet in die 17e eeuw bestond nog helemaal niet. Dus als je geen inkomen had of weinig inkomen, dan was je dus afhankelijk van particuliere initiatieven zoals dit soort gasthuizen.
0: Ja, waren er nog meer initiatieven in die tijd, toch?
1: Ja, zeker. Ja, want je kon aan de zuidzijde van de Martinikerk ook brood en boter halen bij het boter- en broodhuisje als je te weinig geld had. En bijvoorbeeld het Rode Weeshuis aan de Rode Weeshuisstraat is ook een voorbeeld van zo'n initiatief. Dus dat kwam steeds meer op in die 17e eeuw.
0: Allemaal te horen in de nieuwe podcast die online staat, die te horen is. En de volgende keer horen wij of die schilderijen ook nog hangen in het Geertruid Fransen gasthuisje. Mooi, dankjewel Marlotte, fijn weekend.
1: Bedankt, hetzelfde, doeg.
0: Ja, en Sergej die komt net op inwandelen. Die gaat ons dan mee vertellen waar hij gaat down in Noord-Ommeland tot 2 uur. Hier is Paul Jan.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Het is 11:05. Sergey in het Veen neemt het stokje over.
1: Heel graag.
0: Wat ga je dan, Jan?
1: Nou, hij is wel zin in een dikke ijsko. Met dit weer.
0: Hele dikke.
1: Ja?
0: Ja.
1: Dat kind gaat mooi zeker in Blimlust. We gewoon bel met Matthij. Op zien dat in de jaren ze begonnen met een ijsko-kar. En we zijn nu 4 jaar verder. Ze hebben gekeken hoe het met de zorgen staat.
0: Of verrek, de vrolijke heeft 4 jaar geleden nog gehad, Leuvig.
1: Ja, daar kwam hij ook bekend voor.
0: Ja.
1: En hij doet het nog altijd, dus kijk nou het met de zorgenstijd. Ja, en we hebben voor vandaag op vinyl hebben we een tropische keuze.
0: Ja,
1: tropische verrassing.
0: Ik ben er al uur. Dat is gewoon heel simpel. Ik heb 2 plaatjes. Nou, dat is duidelijk.
1: Typically tropical met, hoe spreek je dat ook al uit?
0: Barbados.
1: Barbados.
0: Sandy.
1: Ja, dat is kant 2. Wie draait kant 1? Barbados of...
2: Ticket to the tropics.
1: Moeilijke naam.
2: Ja, nee, maar jij zei vanochtend dat je voor die van mij ging. Maar nu
0: nee,
2: dat,
0: ik heb die andere nog niet zo. Ja, ik vind die Sandy veel mooier.
2: Ja.
0: Maar hartstikke mooi hoog stemmetje, die Joling.
2: Jij kijkt
1: naar het plaatje. Ja, het hoesje. Dat is wel een mooi hoesje ook, hè?
0: Nou, dan ga ik voor het hoesje van Sergey. En voor het nummer van Peter.
1: Ja?
0: Jongens, Holm op Noord. Veel plezier. Ik ga het weekend in. Ik wens je Abmol een prachtig mooie dag. Hier is Daniel Loos.

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Bij mij. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets staat. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 11 uur.
9: Citydijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Nitos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
10: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
11: Raamdecoratie op maat gemaakt.
12: Timpweg.
11: Eigen productie- en montagedienst.
12: Timpweg.
11: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
13: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
12: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
14: Radio Noord.
15: Noord en Ommeland.
16: Met Sergej in het Veen.
17: Matthijs is 18 jaar en zit nu al 5 jaar in het vak als ijsverkoper. Luid dus van Verhol van Vandoor komt van Sean Kiewiet.

0: Sarah Bareilles met Love Song in Noord- en Ommeland. Het is warm, het is benauwd. Echt weer voor een dikke ijskoop, vraagt het Marcel net ook al. Die had er zeker wel zin in. En veel mensen, want je hebt maar even voor een ijskoopkar te staan. En ja, je zucht een dikke rieger staan. Allemaal mensen die wat verkoeling opzuigen. Martijn van Duinen, nu te zuren, was nog maar 13 jaar toen het bedocht om met een ijskar rond te gaan rijden. En was daarmee dus op 13-jarige leeftijd wel een heel jonge ondernemer. Inmiddels zijn we 5 jaar verder, zitten dus 5 jaar in het vak en nog altijd met zijn kar op pad. Martijn, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Nou, dit is echt weer om goede zaken te doen voor jou, hè?
1: Ja, zeker. Het is echt prachtig weer. Voor sommigen zelfs een beetje te warm, maar voor een ijsje kan het altijd.
0: Ja, want het ijs kan natuurlijk niet tegen warmte, maar jouw kar is goed geïsoleerd.
1: Ja, ik heb van die grote koelementen en die kunnen, met dit weer zou ik zeggen 6 uur, maar met 24 graden wel 8 uur koel houden.
0: Oké. Dus dat moet je wel goed in de gaten houden ook.
1: Ja, dat wel.
0: Ja. We spraken je 5 jaar geleden ook eens in de uitzending, toen je echt met je onderneming begon. 13 jaar was je. Had je toen kunnen denken dat je 5 jaar later nog steeds in het vak zou zitten?
1: Nee, zeker niet. Ik dacht eigenlijk, dat gaat nergens heen. Dat niemand gaat een ijsje van me kopen.
0: Ach.
1: En het was toch echt een gigantisch succes gelijk al. En dat is nog steeds geweldig.
0: En waarom denk je dat het meteen zo'n succes was?
1: Ik denk, het is natuurlijk een deel, ik denk van vroeger, voor de oude mensen. Vroeger zag je dat vaak, een ijsfiets hier rondfietsen. Ik denk ook dat, het is een nieuw ding. Ik fiets langs mensen hun deur, dus ze hoeven niet naar mij toe te komen. Dan is het veel makkelijker om een ijs te halen.
0: Zeg maar. Dus jij fietst door de straat en dan ga je aan een bel luiden of zo en dan komen mensen naar buiten?
1: Ja, ik heb een hele grote bel en dan schreeuw ik, zeg ik ijsjes, heerlijke ijsjes. En dan komen mensen inderdaad naar buiten.
0: Ja, dat klinkt wel heel ouderwets inderdaad, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: En hoe kies je dan de buurten uit waar je naartoe gaat? Heb je ook een beetje zo'n antenne eigenlijk, zo'n interne antenne, dat je denkt van dit is wel een buurt waar ze van ijsjes houden?
1: Ja, ik probeer dus altijd heel Zuidhoorn te doen, niet in één dag. Ik doe dan Zuidhoorn opdelen in meerdere buurten. En dan ga ik al die straten langs en dan ga ik dat doen totdat ik klaar ben voor die dag, of dat ik ze allemaal heb gehad. En dan de volgende dag pak ik nieuwe straten.
0: Oh ja.
1: Zo kom ik eigenlijk overal langs en krijgt iedereen de kans om ijs te halen.
0: Ja, hoeveel kilometer fiets je nou op een dag?
1: Dat weet ik echt niet. Het is best wel, het is meer dan ik denk. Ik zou zeggen sowieso wel 20, want je fietst alle straten door. Je fietst niet een stukje rechtuit, je fietst echt alles.
0: Ja. Ja. Hey, 5 jaar geleden, toen ben je ermee begonnen. Wat was nou eigenlijk voor jou echt de reden om met zo'n kar op pad te gaan?
1: Nou, ik wou toen wel werken en ik wou een baantje. Maar toen mocht je, ik weet niet of het nu nog steeds is, vanaf 13 nog niet werken bij de Albert Heijn of zoiets. Maar ik mocht wel een eigen bedrijfje starten.
0: Ja.
1: En ik had het ergens gezien of gelezen van vroeger waren er weer van die ijskarren die rondreden. En ik dacht, ik kan het toch wel proberen. Ik ben nu te jong om bij de Albert Heijn te werken of ergens anders te werken. Mm-hmm. Waarom probeer ik het niet zelf?
0: Ja. Nou, je bent nu 5 jaar verder. 13 plus 5 is 18. Dat betekent dat je aan je autorijbewijs toe bent. Misschien heb je hem al.
1: Zeker.
0: Je hebt hem al. Zit er dan ook iets groters nog op de planning? Een echte mooie ijskoopwagen?
1: Ja, ik zit er zeker aan te denken. En dan vooral, dan kan ik ook bijvoorbeeld naar Grijpskerk, Buitenpost, kan ik het hele gebied, eigenlijk wat allemaal in de buurt is, ook pakken. Dan kan ik heel gemeente Westkwartier eigenlijk wel rondrijden. Dat zou heel mooi zijn. En dan hou ik voor in het dorp nog steeds de oude bekende bakfiets.
0: Ja,
1: maar dan voor buiten het dorp een bus.
0: Een mooi busje, ja. Ben je daar al naar op zoek of zijn het allemaal nog wilde plannen in je hoofd?
1: Ik ben wel een beetje aan het kijken, maar het wordt zeker nog niet dit jaar. Dat zou dan echt volgend jaar of het jaar daarna worden.
0: Nou, hou ons dan vooral op de hoogte. Nu moet je het nog op je oude vertrouwde ijsfiets doen. Waar kunnen we je bijvoorbeeld vandaag vinden voor een lekker ijsje?
1: Oude vertrouwde ijsfiets. Vandaag zou ik dus op weg gaan, alleen ik heb een lekke band.
0: Oh nee toch. En de kar zit al vol of dat niet?
1: Nee, dat nog niet.
0: Okay.
1: Ik ben nu. Ik was net bezig met de band fixen. En dan ga ik daarna sowieso nog wel even door het dorp. Dat Dat moet zo gedaan zijn.
0: Dus inwoners van Zuidhoorn, spits de oren. Want als je een bel hoort en Martijn hoort schreeuwen van lekkere ijsjes, dan weet je hoe laat het is. Dan is het tijd voor verkoeling. Dus jij zit nu bij een emmer water en een binnenband en wat plakkers en wat lijm.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, het zal vast niet de eerste keer zijn, Martijn. Maar ik wens je er heel veel succes mee. En verblijd de mensen vandaag maar weer met een lekker ijsje. Want dat doe je al 5 jaar. En dus met groot succes. Mooi dat we even met je hebben kunnen spreken. En misschien tot over 5 jaar weer.
1: Ik hoop het wel.
0: We noteren het. Over 5 jaar bellen we gewoon weer. Martijn van Duinen, dankjewel. Hey. En succes met de banden plakken.
1: Dank u wel.
0: Yo, mooi.
1: Hey.

0: Repeat it, Martin Garrix en Ed Sheeran worden verantwoordelijk voor deze ploort. Nou, weer een stukje romantiek zo op de zaterdagmorgen. Want ja, het verhaal van vandaag in de ontmoetingsrubriek is wel een heel bijzonder verhaal. Als je vrijgezel bent en je ziet iemand voorbij lopen waarvan je denkt, nou, ik zie wel wat in die. Ja, stap je er dan zomaar op af? Of is dat toch nog een beetje te spannend? Is die drempel net wat te hoog? Voor John Kiewiet was er zo'n 16 jaar geleden geen seconde twijfel toen Alexandra voor de eerste mol zag op Koninginnedag in Assen. En wat deed je? Hij stapte op haar af. En precies een jaar later, ook weer op 30 april, trouwden ze al. Dat ging snel. Weer een ontmoetingsverhaal waar we meer van willen weten. En daarom hebben we John aan de telefoon. Mooi, John.
1: Mooi.
0: Als ik dat zo lees, John, dan bist u echt wel een man van deurpaken.
1: Ja, je moet niet aarzelen.
0: Nee, hè?
1: Als je denkt, daar is de mooie bijwezen. Ja. Het is wat te loord wezen.
0: Dat kan zeker. Neem ons eens mee naar die dag. Koninginnedag in Assen, zo'n 16 jaar geleden. Wat gebeurde er allemaal?
1: Nou, ik was toen bedrijfsleider van tandartspraktijk met tandtechnisch laboratorium. En mijn collega die zei van, wat was met de Koninginnedag dan? Ja, ik denk dat ik naar de stad ga. Ah, nee, jongen, Assen is ook mooi. Nou, ik zei, daar word ik nog nooit hoor. Maar ja, gelukkig ben ik wel met hem metgegaan. Dus we waren door op het kleintje bij de koppelpeer. En toen zag ik een hele leuke dame op het terras lopen. Met een blaadje, een oranje hoedje af. Ik zeg tegen Richard, ik zeg, door ga ik met hoe deed. Hij zei, dat denkst u zeker? Ik zeg, jawel. Ik zeg, let maar eens op. Dus ik, ze stond net even niks te doen. Ik luik naar het zou. Ik zeg, vind jou een leuke vrouw? Ik zeg, wil je een keer met me uit eten? Oh, zegt ze, dat wil ik wel hoor. Nou, ik zeg, geef je nummer maar even.
0: Ja.
1: Ja. En zo, nou, zo eerst nog zoiets van, zou ze niet nummer geven, maar ja, toen stond ze een beetje te kieken. Ja, waar is ze nou blijven? En ze had bedacht van, oh, dat wil zo weer zo'n kerel weg met kroontjes. Er hoort toch niks meer van. Maar ja, ik heb weer de volgende dag of soms heb ik nog weer beld. Om de afspraak te maken om eten te gaan. Nou, daar hebben we de week door op doen. En de phone die sluit gewoon gelijk over.
0: Ja, maar er was dus geen moment van twijfel bij die. Er was echt het geval van doorgoding met Oedeet.
1: Ja, nou ja, dat was eerst puur op het uiterlijk natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja, maar dat was dan een geval wat die zelf ook overkwam?
1: Ja,
0: dat je
1: zeker.
0: Dat zo zeker wist?
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ah. Ik bedoel, ik ben gewoon 15 of 16, 17, 18 jaar meer, dus ik weet niet wat we zelf wilden.
0: En
1: iedereen die zei in onze omgeving, ja, je kent hem nog maar een jaar of je kent hem nog maar een jaar. Is dat niet te vroeg om dan al te gaan trouwen? Ja, ik zeg, als het gevoel goed is, waarom moet je niet wachten?
0: Ja, en het was wel een directe aanpak. Bist altijd een beetje van de directe aanpak West?
1: Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Nooit twijfelen en als je twijfelt niet inhalen.
0: Nee, heel belangrijk. Dat eentje dat kwam er ook al snel aan en door sloeg de vonk over, zei je?
1: Ja, ja. Ja, er komt vaak niet meer elkaar in gesprek. En ze had direct wel een beetje dezelfde interesse als ik. En dezelfde humor en dezelfde muziek. En,
0: Maar je hebt in ook al een behoorlijk iets achter je, een behoorlijk leven al achter de rug. Is het in nooit stoer om wat op te bouwen? Of heb je dat nooit zo ervoren?
1: Nee, dat heb ik nooit zo ervoren. Ik wil eerst, ik had ook een hele langdurige relatie. Ik doe nog een relatie uit, maar dat was helemaal niks. En ik wil eerst gewoon, dat zie je al in blijven. Maar ja, als je dan aan de zorgen, moet je denken van, nou, dat kunnen we wel eens wezen. Ja, dan moet je er maar.
0: Ja, en dat heeft gedaan. Wat vond je nou zelf zo mooi aan Alexandra, innerlijk en uiterlijk?
1: Nou, ze is inmiddels ook een beetje older natuurlijk. En ik ben ook wel older geworden. Maar op dat moment, ja, vuil ik toch wel een beetje vuurrumpstrol in. Een beetje een Europees uiterlijk. Ze is beroemd, ze is van Franse afkomst, de vuurouders. En ik vouwde eigenlijk direct dat het goud zat, en zij ook.
0: Ja, en wat vindt Alexandra zo mooi aan die, John?
1: Ja, dat is al het zenuw, maar ze erin belt.
0: Heb je het er nog nooit over
1: gehad? Nou, gewoon zoals ik ben, zeg ze. Ik viel ook gelijk voor jou.
0: Ja. Maar ze hebben nooit gezegd van, oh John, waar is toch mooie ogen?
1: Oh ja, dat sowieso.
0: Dat wel, hè?
1: Dat sowieso. Ja, ja, ik heb wel mooie ogen. Net nog licht correctie. Ja, dus u bent nog mooier. Man.
0: Een keer weer een tikje tegen. Ja, zo is het ook. John, ja. een mooi verhaal. Je bent ook trouwd. En Joor Loter, dat was ook al in kwestie van deurpakken en de kampioen.
1: Ja, daar heb wel wat fouten in oren, hoor. Want gemeentehuis moesten allemaal dingen geregeld worden.
0: Oh.
1: De ambtenaar. En, ja, het was op Koninginnedag, dus dat is een feestdag. Dus gemeentehuis was ook dicht. Maar ja, bij 12 uur mijn kring dat we op twee dagen op straat ben.
0: Dat was een speciale dag voor jou, dus dat ging me wel voorstellen.
1: Ja, dan ben we hier in Fries ben vertraat. En we hebben soms aan het bruiloftsfeest bij de paalkoepel aan het Zwolterse Meer.
0: Oh,
1: nog
0: okay.
1: Met Piet Leenbeek op de piano, met Jenny Meijnema op de sax. John Hayes was de nauwe draai op mijn dood, jammer genoeg.
0: Ja.
1: Ja, maar dat is een geweldig mooi feest ook.
0: Ja, nou en het feest van jou gaat gewoon nog deur.
1: Het feest gaat gewoon nog deur.
0: Gaat gewoon nog deur. En,

0: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
1: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt.

0: het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Het is 11:30. Hoogste tijd dus om naar het laatste nieuws uit stad en ommeland te gaan. Op rij gezet door Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Medeoprichter en voormalig fractievoorzitter van de Stadspartij in Groningen, Amroet Seybold, wordt niet vervolgd voor verduistering. In september 2024 nam Seybold vanwege zijn gezondheid na 14 jaar afscheid als gemeenteraadslid. Na zijn vertrek deed de Stadspartij aangifte tegen hem wegens vermeend misbruik van de partijkas. Zo zou Seybolds promotiekosten onrechtmatig met de bankpas van de partij hebben betaald. Ook werd hij door de partij beschuldigd van creatief boekhouden. Het Openbaar Ministerie heeft onvoldoende bewijs gevonden en heeft de zaak geseponeerd. Volgens de provincie bieden de nieuwe stikstofplannen van het kabinet perspectief voor vergunningen en woningbouw. Dat schrijft de provincie in een reactie op de gisteren gepresenteerde plannen. Tegelijkertijd beseft de provincie dat de maatregelen grote impact hebben op de landbouw, industrie en verkeer. Daarom wil het provinciebestuur in gesprek blijven met de landbouwsector en andere betrokken partijen. Volgens de nieuwe plannen moet de landbouw in 2030 bijna een kwart minder stikstof in de vorm van ammoniak uitstoten. Gisteren, op de heetste 26 juni ooit in ons land, is de TT Assen van start gegaan. Harjo Kiel uit Onstwedde komt al sinds 1978 bij de TT en is de afgelopen jaar bezig om gecrashte coureurs van de baan te halen. Nog nooit eerder maakte hij zo'n warme TT mee.
4: 76 heb ik niet met Max. Ik ben in 78 pas gekomen. Maar 76 wordt ook zo warm, best wel. Maar nee, zo warm als dit is... Zoals die camera uit Spanje, die zegt, dit is wel heel erg.
3: Afgelopen nacht was er een explosie op de camping bij de TT. Daarbij is een 53-jarige man gewond geraakt. En tientallen mensen moesten de camping tijdelijk verlaten. De politie gaat niet uit van opzet. Het Prinsentheater aan de Noorderbuitensingel in Stad sluit vandaag voor de allerlaatste keer de deuren. Vanaf september hebben de voorstellingen en tentoonstellingen namelijk een nieuwe onderdak, Kunstencentrum Tumult aan de Sint-Janstraat. Sinds 1984 deed het Prinsentheater dienst als cultuurhuis, nadat eerder de S. van der Veenschool en het Prins Klaus Conservatorium er zaten. Vanmiddag wordt feestelijk afscheid genomen van de theaterzaal met een speciaal programma. En het Nederlands elftal bereidt zich voor op de volgende ronde van het WK. In de nacht van maandag op dinsdag speelt Oranje in Mexico tegen Marokko. En geboren Groninger Tjalling de Boer is in Amerika en reist Oranje overal achterna. Het levert mooie reacties op van de lokale bevolking.
5: Ja, je merkt ook hele leuke reacties van mensen. Wat doe je hier in ons plaatsje? En dan vertel je dat je het Nederlands team volgt. En dan vinden ze allemaal wow, dat je zo'n team volgt. Dat vinden ze allemaal prachtig.
3: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
2: Mark, dankjewel. En iets na 12 uur dan hoor je weer met een nieuw bulletin. Zometeen kijken we ook even op het busstation in de stad. Het heeft even geduurd, maar het wordt geopend. Frits Emmelkamp die is daar naartoe en is daar straks ook bij. En wat voor weer we daarbij hebben, nou volgens mij is het heel benauwd, ook een beetje bewolkt. Maar Harma die heeft er natuurlijk echt verstand van.
6: Vandaag is de zon, er is bewolkt en met een zwakke tot matige noordwest tot noordoostenwind wordt 26 graden op de watten en 29 tot 32 graden verder de provincie in. Loten van om en vannacht vanuit het zuidwesten regen en onweersbuien. Mogelijk vergezeld van hogel, zware windstoot en lokaal wateroverlast. In buiten de zon weer gouden best, het wordt ook weer flink warm. 26 tot 29 graden, op de watten 23 graden en de om vooral in het oosten van de provincie mogelijk met onweer.
7: Nu mega opruiming bij
8: Meertens Meubelen.
7: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
9: De koffie staat klaar.
10: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
11: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
12: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
11: Check werkenbijwagenborg.com.
13: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
8: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
13: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
11: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
9: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
14: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
15: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Radio Noord.
16: Ben voor kaart naar Joe. Been married.

0: did you come from Cotton Eye Joe?
1: Ja, probeer maar eens stil te zitten bij deze plaat Rednecks Cotton Eye Joe. Het is ons overigens wel gelukt. We gaan eens even naar het busstation in stad. Dij is open, het even duurt, maar nou is er open dus. Frits, doe is erbij. Is het echt een beetje een feestje door?
2: Nou, luister maar even met, hè. De muziek die draait al. Ik stond te kijken naar drie dommers op stelt. Mijn hele grote jurk. Ik zei net al, je zult er bijna onder gaan staan voor de schaduw. Maar ik denk niet dat dat gewaardeerd wordt. Bas ten Berge, u bent van ProRail trotsman, denk ik.
3: Absoluut trots. Dit is een hele mooie dag vandaag. Wij hebben het busstation geopend. Dus wij en iedereen die hier aan gebouwd heeft, wij zijn super trots.
2: We staan op de plek waar vroeger voor de mensen uit de provincie het postsorteercentrum stonden. De tuin van Groningen. Hier stonden de treinen opgesteld. Het is niet meer te herkennen.
3: Nee, grappig dat je dat de tuin noemt. Want die tuin hebben we verplaatst, hè, om het station mogelijk te maken. Dus treinen staan nu opgesteld vlakbij Haren. De Vork heet dat nu. En dit is inderdaad niet meer te herkennen. We hebben vorig jaar het nieuwe station geopend na de zomer. En nu het busstation.
2: De openingshandeling is geweest. Ja, dat is op radio wat lastig te zien. Maar hoe ging dat in zijn werk? Van, dat was een momentje, dat kun je niet nog een keer doen.
3: Dat klopt, dat kan je niet nog een keer doen. We konden met alle mensen die erbij aanwezig waren nog één keer door de nieuwe bustunnel lopen. Vanaf de stationsweg door de tunnel hier naar het busstation. Maar dat moet je vanaf morgen niet meer doen, want morgen rijden hier bussen. En dan is het geen terrein meer om te wandelen of te fietsen.
2: Ja, dan rijdt Beurde hier van de sokken. Het is een groot project geweest, jaren aan gewerkt. Is het allemaal gegaan zoals het bedoeling was?
3: Wat zeg je, Tim?
2: Is het allemaal gegaan zoals het de bedoeling was?
3: Het is gegaan zoals de bedoeling is als je naar het eindresultaat kijkt. He, wat hier gebouwd is, wat wij vroegen om te leveren voor treinen, voor bussen, dat is precies gegaan zoals de bedoeling is. Maar het duurde wel langer. Alleen dan moet je wel bedenken wat we allemaal hebben meegemaakt in de afgelopen jaren. Dat begon met corona, toen lagen we echt helemaal stil. Daarna hebben we best wel veel last gehad, de aannemers voornamelijk, om materialen te krijgen. Misschien kan je nog herinneren, het Suezkanaal dicht, daarna oorlog met Oekraïne. En dat heeft bouwen Nederland, heeft dat heel veel tijd gekost. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat we hier toch terecht zijn gekomen.
2: Maar eigenlijk hadden we hier al 2-3 jaar geleden moeten staan?
3: 3 jaar geleden was het oorspronkelijke plan om hier te komen. Dat werd al behoorlijk snel verlaten toen we met de bouw bezig waren. Uiteindelijk vorig jaar die enorme grote buitendienstzending gehad. Misschien weten mensen dat nog, hè? Dat was bijna 2 maanden lang geen treinen. Maar toen is een hele grote klap gemaakt om alles te bouwen hier. Daarna moesten we nog een beetje doorwerken aan dit busstation. Dus we zijn nu een jaartje verder. Nou, nu zijn we wel zo goed als klaar.
2: En toen was u druk aan het bouwen, toen vloog het in de fik.
3: Ja, dat is maar wat. Want dat was, je kan er nou om lachen, maar dat was triest. Het gebeurde door iets heel kleins. En we staan nu bij dat buschauffeursgebouw. Het dak daarvan was totaal verdwenen. Uiteindelijk moet ik zeggen dat het meeviel. Er moest veel hersteld worden. We dachten dat het erger zou zijn, maar we hebben toch nog vrij snel kunnen herstellen.
2: Het grote verschil met het huidige busstation is natuurlijk, het ligt aan de achterkant, niet meer aan de voorkant. Dus je moet, als je met de trein komt, nu de andere kant op als je de bus wil pakken. Maar ook een groot verschil, nu staan alle bussen naast elkaar. Je kan er voorlangs lopen naar je goede lijn die je hebben moet. Dat is hier even anders. Het is een soort ovaaltje waar de bussen omheen staan. Waarom is daarvoor gekozen?
3: Nou, klopt, het is een ovaaltje of een cirkel. En de mensen die zijn alleen maar in het midden. Dus dat betekent dat je nooit een busbaan hoeft over te steken. Je hoeft nergens meer op te letten met oversteken. Je komt vanuit de stationstunnel de trap op. En dan ga je naar de bussen die je wil hebben. Dus het is sowieso duidelijker, maar vooral ook veiliger.
2: Wat is er als misgegaan in de oude situatie, hè?
3: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb in de tijd dat wij hier zaten niet meegemaakt dat er wat is misgegaan. Misschien is het wel gebeurd in de oude situatie, maar dat weet ik niet.
2: Het is nu klaar, u heeft feest. De stemming zit er goed in. Maar wanneer gaat hij de eerste bus rijden?
3: Die gaat morgen rijden, zondagochtend. Dus alle luisteraars wil ik echt nog even op het hart drukken. Let op als je met de bus moet. Je loopt niet meer naar de voorkant, maar je loopt nou de stationstunnel in. En dan ga je de trappen omhoog. En daar is dit nieuwe busstation.
2: Is de hele ombouw van Groningen, het hoofdstation, is dat nu klaar? Of begint morgen ook het volgende project alweer?
3: Nou, als je hier een beetje om je heen kijkt, zie je dat er nog wat gebeurt. Maar de grootste dingen zijn nou wel klaar, hoor, van dit station.
2: De gemeente heeft besloten dat de Oosterpoort, de muziektempel, die komt hier niet. Al aan het zoeken naar een nieuwe invulling, of is dat de afdeling niet?
3: Nee, wat er aan de Zuidplein, het nieuwe Tulaplein, wat daar gaat gebeuren, is echt aan de gemeente. Voor ons is het wel heel belangrijk, omdat het een hele mooie nieuwe toegang wordt naar het station. En wij zijn ook wel een beetje in spanning van, hey, als dat plein af is, dan is het hier nog mooier dan het nu al is. Dus daar kijken we wel naar uit.
2: Wie wordt de nieuwe buurman of buurvrouw?
3: Ja, dat willen we ook graag weten natuurlijk. En misschien hebben we nog een feestje.
2: Kijk, u hebt er wel zin in. Het is dus nu geopend, Sergej. De eerste bussen die rijden nog niet. Ik had Birdie even gebeld. Hoewel, ik zeg, de bussen rijden hier niet. Ik zie ons expeditiebusje de tunnel uitkomen rijden. Ik geloof niet of dat nou helemaal de bedoeling is. Maar ik had Birdie nog even gebeld. Die zit op de TT in Assen, dus die is er vandaag nog niet bij. Maar ik heb wel een andere chauffeur gevonden. Dus die ga ik eens even vragen hoe het hier werkt.
1: Die is net zo leuk als Birdie.
2: Minstens zo
1: leuk als Birdie. Nou, dus jij blijft nog even op dat feest. Horen we het volgende uur het vervolg daarvan. Frits, dankjewel.

gespeeld. De Rolling Stones. Deze maand verscheen hun nieuwste album, Foreign Tongues. Voor dit nummer gaan we iets verder terug in de tijd. 1968 kwam deze uit. Jumping Jack Flash, de Rolling Stones. Hoorde je hier zo vlak voor 12 uur. Het moment dat je het laatste nieuws uit het hele land hoort. En natuurlijk uit de stad en Ommeland. Mark Bogema is al druk bezig met het samenstellen van het bulletin voor zometeen. Tot die tijd nog Climie Fisher met Love Changes.

0: Os gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: SS, veel score, ja. Maar nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
12: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
13: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
16: Nu het nieuws van 12 uur.
17: Levi van Eck met het NOS Journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
18: En we gaan meteen door met het laatste nieuws uit stad en ommeland. Dat krijgen we van Mark Bogema. Mark, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Na jaren bouwen opent dit weekend het nieuwe busstation in stad. Op het stationsplein wordt dat vandaag groots gevierd met een openingsfeest. Het nieuwe busstation bevindt zich aan de zuidzijde van het hoofdstation. Bas ten Berge van ProRail legt uit wat er zoal nieuw is.
20: Het is een ovaaltje of een cirkel en de mensen die zijn alleen maar in het midden. Dus dat betekent dat je nooit een busbaan hoeft over te steken. Je hoeft nergens meer op te letten met oversteken. Je komt vanuit de stationstunnel de trap op en dan ga je naar de bussen die je wil hebben. Dus het is sowieso duidelijker, maar vooral ook veiliger.
19: Morgen vertrekken voor het eerst bussen vanaf het nieuwe busstation. Dat betekent ook dat vanaf morgen de op- en afrit van het Emma-viaduct bij de Parkweg dicht is voor auto's. Dit om drukte daar te voorkomen, want per dag komen daar vanaf morgen namelijk zo'n 500 bussen langs. Een fietser is gisteravond rond 11 uur zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Herenweg in Groningen. Na de aanrijding ging de automobiliste vandoor. Even later trof de politie de auto aan in Haren. De bestuurder, een 53-jarige man, is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Bewoners van de Schipsloot in Loppersum mogen toch kiezen voor nieuwbouwwoningen vanwege aardbevingsschade. Dat schrijft Dagblad van het Noorden. Bewoners van de Schipsloot kwamen in actie omdat hun buren uit de middenstraat een nieuw huis konden laten bouwen en zij niet. En dat terwijl de woningen in hetzelfde huizenblok staan. Volgens de Nationaal Coördinator Groningen had dat onder meer te maken met de hoge kosten voor nieuwbouw. Na protest van de bewoners zijn de plannen toch gewijzigd. Of de huizen aan de Schipsloot daadwerkelijk gesloopt worden, of dat bewoners alsnog kiezen voor versterking, dat moet nog blijken. Medeoprichter en voormalig fractievoorzitter van de Stadspartij in Groningen, Amroet Seybolt, wordt niet vervolgd voor verduistering. In september 2024 nam Seybolt vanwege zijn gezondheid na 14 jaar afscheid als gemeenteraadslid. Na zijn vertrek deed de Stadspartij aangifte tegen hem wegens vermeend misbruik van de partijkas. Zo zou Seybolt promotiekosten onrechtmatig met de bankpas van de partij hebben betaald. Ook werd hij door de partij beschuldigd van creatief boekhouden. Het Openbaar Ministerie heeft onvoldoende bewijs gevonden en heeft de zaak geseponeerd. Het was gisteren de warmste 26 juni ooit in onze provincie. Het vorige record van 31,3 graden werd ruimschoots verbroken. De hoogste temperatuur werd gemeten bij het weerstation in Nieuw-Beerta. Daar werd het 35,5 graden. En ook bij de weerstations in Lauwerzorg en Eelde werd het oude temperatuurrecord verbroken. En tot 11 uur vanavond geldt opnieuw code oranje in onze provincie. Het wordt weer warmer dan 30 graden. In combinatie met de hoge luchtvochtigheid kan het gevaar opleveren voor de gezondheid, aldus het KNMI. Naast de hittewaarschuwing geldt vanaf 9 uur vanavond ook code geel wegens kans op zware onweersbuien. Die kunnen gepaard gaan met harde wind en hagelstenen van 2 tot 5 centimeter. Meer weer op rtvnoord.nl en in onze app.
2: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
3: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
22: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
23: Raamdecoratie op maat gemaakt.
24: Timpweg.
23: Eigen productie- en montagedienst.
24: Timpweg.
23: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
25: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
26: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
27: Mijn koffer?
26: Ja, we gaan op wereldreis.
27: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
26: Op Rokkeldijs.
27: Van 24 tot en met 28 juni.
26: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
27: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
28: Radio
29: Noord en Ommeland.
30: Met Sergej in het Veen.
18: Een zuidtocht naar Handa over de Poes van Stefan. Een tropische keuze in Vandaag op Vinyl. En Harma, daar hoor je zo met het weer.

0: Jennifer Lopez, Ain't It a Funny. Nou, het is zo warm, dat is zeker ook nooit grappig meer. En als ik het goed begrepen heb, stonden ons nog wat onweersbuien te wachten vernoemd. Als mijn nooit al te gek wordt, Harma. Maar het kan wel wat verkoeling brengen, hè?
1: Ja, het is op dit moment alleen nog die hoge temperatuur. Tenminste, het is vooral ook de hoge luchtvochtigheid. In gisteren hadden we er nog niet zo vreselijk veel hinder van. Maar dan was het natuurlijk snikheid. En ja, het is vandaag de hoge luchtvochtigheid die ons paard speelt. Op dit moment 60-70%. Die hebben eigenlijk niks te downen. Je begint aan alle kanten nog wel te zwaaien. En de temperatuur, ja, qua temperatuur moet je op dit moment wat meer in het noorden van de provincie weten of op de Waddenrootschaal, 26 graden. Op dit moment bewolkt, benaad 15 kilometer zicht, 4,5 uur de zon en start een zwakke noordwestenwind. En in Slochteren inmiddels alweer een tropische dag, 31 graden op de thermometer en de barometer staat tussen 16 millibar. Ja, vandaag is het snikheid, maar wordt misschien net nog tropisch. En door tussen deur en de door hebben we het met vernomen en het eerste deel van de nacht alvast stevige regen en onmisbuien. En door zit inderdaad wel weer het complete recept in met alles wat ellende op kan leven. Dus hoop me inderdaad dat er een beetje touw gaat vallen. Maar overdag in dreug, noem in mijn nachten dan zeg ik, nou vooral mijn noem zeg ik dan nog weer een aantal buien in het oosten van de provincie. Met kans er op onweer. En morgen in dreug, ja, dan is het begin volgende week gewoon een stuk frisser. Een stuk aangenomen, om zo maar te zeggen. Met wat licht wisselvallig weer. Maar dan kunnen we wat dat betreft echt wel een beetje lien. Nou, vanmiddag er zit op dit moment weer een bui boven het westen van Nederland. Die gaat over Friesland. Die schampt ons. Ik denk nooit dat we door regen van gaan kriegen. Schroeft in noordoostelijke richting weg. En door achteraan hebben we vanmiddag op Nijmegen weer flink wat zon. En loopt de temperatuur verder op richting 29 tot 32 graden. Op de Wadden zo'n 24, 26 graden. Ja, en vanom om een uur of acht met nog altijd nu wat zon is het een grootje of 30. Den loten vanom, ik denk vanover een uur of 10, komen we in de gevolgen zon. Buien. Met kans op met onweer natuurlijk. Regen en onweersbuien met kans op hoge, zware windsteun. Dat kan schade opleveren. Lokaal wordt er overlast. En op nooit een andere plek is het altijd weer verschillend houden of dat het uitpakt. Maar het is wel oppassen gebloond. Want door die hoge temperaturen van overdag is een extra voedingsbron voor toch wel zwaar weer. Vannacht uiteindelijk de nightlegere temperaturen van 20 of 21 graden. Maar ook nog wel weer een flink benade dag. De zon doet gouden bij 26 tot 29 graden. Op de Wadden 24 graden. Loter in de middag in Oom, vooral in het oosten van de provincie, een aantal buien. Mogelijk met onweer. Wat meer naar het westen trouw, liet het droog te blijven. Morgen een droge dag. Regenmatig zon 22 tot 24 graden. Dinsdag kans op een buitje, 22 graden. En woensdag donderdag geregeld zon. Op donderdag weer kans op bui. En de temperatuur 23, 24 graden. En dat is heel aangenomen.
0: Dat is een heel verschil in de doord, heel aangenomen. Ja. Die onweersbuien die er aan zit te komen vanochtend en vannacht. In welke gedeeltes van de provincie moet je door het meeste rekening mee doen?
1: Nou, zoals het nou ligt, dan komt het vanuit het zuidwesten volledig over ons heen. Mm. En het is nooit zo van, het is altijd wel van, op de een of andere plek is het wel wat heftiger qua wind of qua hoogel en dat soort dingen. Maar we kriegen het front eigenlijk compleet over ons heen. Dus ja, er valt overal in ieder geval regen.
0: Dus tuinstoelen vastbinden of in de schuur zetten.
1: Ja, die winden, hè. Beetje dat is weer het probleem waarschijnlijk. Ja, ja, ja, precies. Oppassen vernoem.
0: We gaan het zijn en we binden in heel geval woordschouwd. Nou ja, misschien wordt het din. Misschien valt het met. We gaan het allemaal
1: Ja, we gaan het hopen dat het zou valt.
0: Harma, bedankt en een goed weekend, hè.
1: Goed weekend.
0: Mooi. En van Harma naar Linda van de Frank Boeien Groep.

0: Alex Warren met de Fever Dream. Het is tijd om de zuikmachine weer even een flinke slinger te geven. Maar voordat we dat doen, komen we nog even terug op 2 weken geleden. Toen deden we een oproep voor Erika, voor de hond Max van haar vader. Haar vader is al wat op leeftijd en wil het hondje Night zo geen kwiet, maar om draaimol de deur uit te gaan met het hondje, dat werd hem net wat te veel. Dus kwam de oproep hier in Noord- en Ommeland. Wel kan zo eenmaal per dag één met hondje uit, zodat het hondje gewoon bij het boosje kan blijven. Daar zijn heel wat reacties op komen, hebben we gehoord van Erika. Inmiddels een paar mensen bereid gevonden om Max uit te laten, appten ze naar ons. En allemaal mensen uit de buurt. Dankjewel voor de oproep en iedereen voor het reageren. Nou, dat was dus het bericht van Erika. Tiet dus om vandoor weer nije oproep te down. En dan down we nooit zomaar voor iemand. We down het voor een dyer, weer een dyer hier centraal in de zuikmachine. Het gaat dit keer nooit om een hond, maar om een poes. En poes, zo heet ook de poes van Stefan Scheffer. Inmiddels is de poes 17 jaar en heeft handdoeken nodig. Stefan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, waarom heeft poes handdoeken nodig?
1: Nou, poes die heeft keurig netjes zijn kattenbak. En daar doet hij overdag, gaat hij daar ook keurig netjes wandelt hij daar naartoe.
0: Wat netjes?
1: Alleen poes zijn zicht, want in het donker wordt wat minder. En ik weet niet of hij niet beter naartoe durft te lopen of dat hij het niet haalt. Maar er lag op een gegeven moment een keer voor de wasmachine, was een handdoek, was uit de wasmand gevallen.
0: Ja.
1: En daar doet hij, s'nachts doet hij daar, deed hij daar zijn plas, deed hij daarop.
0: Oh, bah.
1: Dus het is eigenlijk voor poes om de nacht door te komen, zoeken wij, handdoeken, mag een gat in zitten, mag een rafel hebben, maakt niet uit.
0: Nee.
1: Maar die leggen we dan op de grond, zodat hij s'nachts ook zijn behoefte kan doen.
0: Met die ene handdoek die toevallig door poes werd uitgekozen, heb je dat zelf nog wel op tijd ontdekt toen je wilde afdrogen?
1: Ja. Kijk. Nou, die lag voor de wasmachine en dat was wel duidelijk dat hij hem gebruikt had.
0: Ja, dus, dat ruik je dan, hè?
1: Die ging het vuilniszakje in.
0: Het heeft een heel kenmerkende geur, de kattenurine.
1: Juist. En daarom hebben we ook wel een hoop handdoeken nodig. Want die gooien we natuurlijk niet in de wasmachine en gaan we nog een keer gebruiken. En daarom zoeken we ook oude met een gat erin, met een rafel eraan. Handdoeken die mensen gewoon
0: die toch wel weg mogen.
1: En normaal gesproken weg zouden gooien.
0: Ja. En waarom denk je dat poes juist een handdoek heeft uitgekozen?
1: Ik denk enerzijds omdat het heel makkelijk is voor hem en aan de andere kant, als hij het gewoon op de vloer zou doen, dan blijft het liggen en een handdoek neemt het op natuurlijk, dus dan heeft hij er zelf ook geen last meer van.
0: Ja, het is maar een geluk dat hij niet het vloerkleed heeft uitgekozen.
1: Nou ja, precies. En die heeft hij in de bijkeuken waar hij s'nachts, dat is al ondertussen 7 jaar, zijn vaste plek. Die kent hij ook uit zijn hoofd, waar al staat en ligt en dat soort dingetjes. En dat doet hij keurig.
0: Ja. Ben je met dit verhaal al naar een dierenarts geweest? Of dit gedrag normaal is bij een wat oudere kat?
1: Ik heb hem op internet opgezocht en het is heel normaal. Dat als ze ouder worden, dat ze slechte zicht krijgen in het donker. Mijn vrouw die heeft ook een kat gehad, die had dat ook. Die kreeg het op zijn 15e. Nou, hij ondertussen op zijn 17e. Ja. Dus dat is in die zin heel normaal. Ik ben er dan ook niet bij naar de dierenarts geweest, omdat het is gewoon bij oudere dieren kan het gebeuren.
0: Kan het gebeuren, ja. En daarom ben je dus nu op zoek hier via Noord en Ommeland naar handdoeken. Handdoeken die eigenlijk toch weggegooid gaan worden, of omdat ze versleten zijn, of omdat de kleur niet meer zo mooi staat in de kastjes. Daar ben je naar op zoek. Hoeveel handdoeken gaan er dan door op zo'n dag?
1: Als het compleet badlaken is, om het zo te zeggen, dan knippen we hem in stukken natuurlijk. Maar hij doet het 1 of 2 dagen, doet hij met een deel of een hele handdoek, afhankelijk van hoe groot hij is.
0: Ja, dus je hebt best een aantal nodig.
1: Ik heb best een aantal nodig, ja. Klopt.
0: Nou, we gaan voor je.
1: Voor de informatie nog, het loopje van de kat. De kat heeft, sinds dat hij een half jaar is, heeft hij nog maar 3 poten. Dus dat maakt het natuurlijk ook moeilijker om de kattenbak nog in te komen.
0: Ja, nou, dat is wel een doorzetter, die poes van jou.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Ja. Ja, nou en inmiddels al 17 jaar, heeft nu wat probleempjes met het plassen en de weg naar de kattenbak. Dus we gaan op zoek naar handdoeken voor poes. Heb ik nog één vraag, Stefan, en dat is, waarom heet de poes poes?
1: Nou,
0: kon je niet een leukere naam verzinnen of een originele naam?
1: Nou, volgens zijn paspoort heet hij officieel Diego. Alleen mijn vrouw, die heeft ook een poes en die heet Joep.
0: Ja.
1: Dus we hebben nu Joep en poes, dat klinkt mooier bij elkaar.
0: Ja, ja, zeker. Nou, maar dan is dat ook weer helemaal helder. Ja, mijn tante die heeft ook een kat en die heet ook Poes. Dus vandaar dat ik dacht van toevallig. Ja,
1: ja nee, deze was gewoon uit logica geboren.
0: Ja, precies, op zo'n manier. Nou, we gaan voor je op zoek, Stefan. Dus oude of ja, wat versleten handdoeken die in elk geval nog bruikbaar zijn voor de poes van Stefan. 050-3188-288. Je komt uit de stad, hè? Moet het ook een beetje in de buurt zijn? Of ben je bereid om een stukje te rijden?
1: Een stukje rijden is geen enkel probleem. Nou. Dat komt helemaal goed. Pakken we de auto en dan kun je het ophalen.
0: Je hebt het gehoord. Dat is geen enkel probleem om even een stukje te gaan rijden. Dus ook als je verder weg woont in de provincie, laat dan gewoon van je horen. 050-3188-288. Bellen of appen. Petra, die zit voor je klaar en neemt alle reacties in behandeling. En dan hoop ik eens even dat we gauw iets van ons kunnen laten horen.
1: Dat hoop ik ook. Daar wordt Poes heel blij van. En wij natuurlijk ook.
0: En jullie natuurlijk ook. We gaan ons best doen. Dankjewel voor het verhaal. En we hopen op goed nieuws snel binnenkort aan je te kunnen melden. Stefan, dankjewel. Goed weekend.
1: Goed weekend. Hoi. Dankjewel. Hoi.

0: Anne-Marie en Shania Twain met Unhealthy. Nou, het warme weer, Petra, is misschien ook wat unhealthy. Dus daarom moet je een beetje de verkoeling opzoeken.
1: Ja, nou ja, dat lukt hier wel. In de, ja, aan de studio.
0: Zeker,
1: het is hier gewoon koud.
0: Ja, je hebt het koud, hè?
1: Ja, maar jij had het dan weer warm.
0: Ja, maar toen kwam ik ook net van buiten.
1: Ja.
0: Jij zat hier al een paar uur met Marcel. Maar goed, het is op zich goed uit te houden hier. Maar het is toch buiten erg benauwd. Tenminste, vind ik. Maar goed, dat duurt nog even een paar dagen. En dan is het volgende week weer...

0: stuk koeler. Dus mocht je er last van hebben, dan kan je daar alvast naar uitkijken.
1: Ja, jij wil een bruggetje maken naar vandaag op vinyl, denk
0: nou,
1: ik.
0: Nou, ik wil eigenlijk nog eventjes teruggaan naar de oproep die
1: ja,
0: we net
1: Ja, dat wou ik net zeggen. Je moet even kort houden, want er wordt weer gebeld.
0: Oh, sorry. Ja, ik zag jou heel veel bellen. Er was voor ons buiten de uitzending weinig ruimte voor een gesprek.
1: Ja.
0: Dat betekent dat er veel gereageerd werd op de handdoeken voor Poes van Stefan.
1: Ja, klopt. We kregen een belletje uit Uithuizen. Mevrouw Boerma heeft daar een hele zak vol staan.
0: Oh.
1: En ook uit Vlagtwedde werd gebeld. Mevrouw Zijlstra heeft even geteld. Een stuk of 13.
0: Zo.
1: Dus, en er werd, ja, het is nu weer opgehangen, maar ik heb het nummer opgeslagen. Dus ik bel zo even terug, degene die net belde.
0: Nou, wat een service.
1: Ja, dus de belletjes komen binnen. Dus ik denk dat Poes wel even vooruit kan met de handdoeken.
0: Nou, wat goed zeg. Ja, nou, en de Poes hoopt nog heel wat jaartjes door te kunnen. Inmiddels wel 17 jaar. Maar gaat gewoon nog door. Dus ja, zoveel mogelijk handdoeken zijn gewenst. Dus heb je nog wat liggen in de schuur? Of heb je net een leuke nieuwe kleurencollectie uitgekozen? En kunnen de oude nu wel weg? Nou, denk dan even aan de Poes van Stefan. En laat het even weten. 050-3188-288. En dat nummer, hoe makkelijk kunnen we het maken, is ook te gebruiken natuurlijk om jouw favoriete plaat door te geven voor vandaag op vinyl.
1: Oh, mooi bruggetje.
0: Dank u. Een tropische dag. Dus dacht ik, een tropische plaat. Daar wist je ook wel iets bij te vinden.
1: Ja,
0: hè? Welke tropische plaat heb jij bedacht?
1: Die heb ik toevallig liggen. Dat is heel grappig, want wij hebben hem nu dubbel in de studio liggen. Want jij hebt hem meegenomen en ik ook.
0: Oh ja.
1: Nou. Ik had hem gewoon, want ik vind dit zo'n mooi nummer. En dan heb ik het over het nummer van Gerard Joling.
0: Ja?
1: Ticket to the Tropics.
0: Oh.

0: gefocust op... Zo gefocust op Gerard. Nou, daar is een mooie keuze. Daar moet ik dan wel echt tegenop gaan boksen.
1: Ja, doe dat maar eens. Want, maar goed, jij wil indruk maken met jouw hoesje, denk ik.
0: Ja, ik kan me herinneren, we hebben een tijdje terug ook deze plaat als optie gehad. En daar kan je gewoon niet tegenop. Dus ik ben even flink in de platenkoffer gedoken. En echt een mooie tropische plaat meegenomen. Die wij, Petra, en onze generatiegenoten ook nog wel kennen uit onze jeugd. Maar dan in een totaal andere versie. Dit is het origineel van Typically Tropical... Nou, ik weet niet hoe ik...
1: Barbados?
0: Barbados, juist. Ja, moeilijk man, dat Engels. Ja, hij zegt het ook, Barbados.
1: Ja, maar wel... Nou, wij zeggen Barbados. Net als de Venga Boys zeg ik ook gewoon Venga Boys.
0: Oh ja.
1: Die gingen naar Ibiza trouwens.
0: Ja.
1: Praat ik nu door jouw plaatje heen?
0: Ja, met Coconut Airways.
1: Nou, ik moet zeggen, dit is ook best een leuk plaatje.
0: Zou je niet
1: hoor.
0: Door mijn plaatje willen?
1: Oh, okay.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik vind dit ook wel een leuk plaatje eigenlijk.
0: Nou.
1: Maar ik ga toch voor Gerard Joling.
0: Ja, je moet niet je eigen plaat om zeep gaan helpen natuurlijk.
1: Nee, want dat hoesje vind ik ook mooi. Trouwens, als je
0: is
1: de tv
0: ook,
1: aan hebt.
0: Ja, jij hebt daar een zeer jeugdige Gerard Joling. En ik heb gewoon een... Dit is gewoon een fotomodel die ze op
1: de hoesje... Je hebt daar een blote mevrouw.
0: Nou ja, in badkleding. Een mevrouw in badkleding. Mooi gebronste huid, prima. Maar dit is gewoon een fotomodel.
1: Ja, nou goed. Welk plaatje wil je horen? Want het gaat natuurlijk om de muziek.
0: Juist.
1: En je kunt je keuze doorgeven naar nummer 050-3188-288. Appen of bellen. Maar de foto, als je het hoesje wil zien... staat dus ook op de Facebookpagina van Radio Noord.
0: Nou, en vergeet het dan ook vooral niet te liken. We gaan op zoek dus naar jullie favoriete tropische plaat... Gerard Joling of Typically Tropical. En deze plaat, Petra, had ook prima gekund...
1: Welke?
0: Casey met zijn Sunshine Band.
1: Oh.
0: Come to my island. Daar zal het ook vast lekker warm zijn.
1: Ja.
0: En waar het ook lekker warm is, dat is denk ik op het busstation. Het nieuw geopende busstation in de stad. Vorig uur was Frits er ook. Maar het was daar zo gezellig en er was er zoveel te bepraten... dat hij er nog een uurtje is gebleven. Hem hoor je zo na dus Casey en de Sunshine Band.

0: ja, en als je naar Thailand Island wil, dan ga je natuurlijk met de bus naar Lauwersoog. En die bus die vertrekt van het zojuist pas geopende busstation in stad. En het was er vorig uur al heel gezellig. Dus Frits, jij bent er nog even een uurtje blijven hangen.
1: Zeker, nou blijven plakken kan ik beter zeggen.
0: Ja, warm hè?
1: Het is wel warm. Ja, ik ga er niet omheen draaien. Meestal ben ik niet zo van dat soort dingen. Maar het is hier inderdaad wel warm. Dat asfalt, dat helpt natuurlijk ook niet mee. Maar gelukkig is er een overkapping. Daar zit ik heerlijk onder. En waar is hij nou gebleven? Want ik heb hier al aardig wat mensen gezien. Ik had natuurlijk het vorige uur al de grote directeur van ProRail. En even kijken, waar is hij nou gebleven? Want gedeputeerde Evert-Jan Bennema van de provincie, die liep hier ook steeds rond. Ik denk, die wil vast ook wel even wat erover vertellen. Nou, die is denk ik weggesmolten van de beste man. Die liep in volledig driedelig pak hier rond. Chapeau daarvoor. Maar nou ja, net op het moment dat je dan nodig bent, dan is hij blijkbaar toch nog vertrokken. Nou ja, ik kan hem geen ongelijk geven. Maar ik had het over dat ik een buschauffeur ging spreken. Een chauffeur die minstens zo leuk is als Birdie. Ik weet niet of ik dat helemaal waar kan maken, maar dat ga ik aan jou beoordeling overlaat. Hij staat in elk geval naast mij. Ik heb begrepen, jij hebt morgen min of meer de primeur hier.
2: Van de allereerste 300 van het nieuwe hoofdstation.
1: Lijn 300.
2: Maar dat is niet de eerste bus.
1: Nee, maar daar hebben we die over. Jij bent de eerste chauffeur die lijn 300 hier gaat rijden. Naar Emmen gaat hij, geloof ik.
2: Ja, naar Emmen inderdaad. Klopt.
1: Internationaal, dus ook direct.
3: Ja, klopt.
1: Jij bent buschauffeur. Heb je al een proefrondje gereden?
2: Nee, nog niet. Dus morgen wordt ook mijn allereerste keer. Dus dat is dat wordt spannend. Maar ik denk dat het goed gaat. Ik heb er vertrouwen in. Het ziet er goed breed uit. De tunnel is breed. Sommige chauffeurs denken dat het wel stijl is, maar er ligt nu geen ijzel, gelukkig.
1: Nou, ik ben net wel even de tunnel doorgelopen. Het is inderdaad wel een aardige helling die erin zit.
2: Ja, klopt. Dus ik denk dat het meestal goed gaat. Onze elektrische bussen die trekken goed snel op.
1: Misschien wel te snel, dat je burn-out doet in die tunnel.
2: Ja, dat zou kunnen. Nee, dat zijn mijn plannen niet voor morgen. Maar ik denk dat het over het grote... Het gaat altijd goed, denk ik. Ja, en anders zijn er altijd nog dingen die kunnen toegevoegd worden. Zoals een pekelsysteem of een verwarmde tunnelbak.
1: Maar je sorteert nu eigenlijk al voor op winterellende. We staan hier met 8, 39 graden.
2: Nee, het gaat... Er zijn altijd oplossingen te bedenken als er dingen niet goed gaan. En we gaan gewoon eerst een maand kijken hoe het gaat. En dan kunnen er altijd nog kleine aanpassingen gedaan worden. Om het allemaal nog gesmeerder te maken dan dat het er nu al uitziet.
1: Grote verschil is natuurlijk, nu staan de bussen allemaal naast elkaar. Je kunt, ik zei het eerder ook al, je kunt er voor langs lopen. Dan kun je kijken welke bus je hebben moet. Ja. Dit staat allemaal in een soort, ja, letterlijk een eilandje. Come to my island, nou ik ben er al. Rijdt dat voor jullie als chauffeurs ook anders?
2: Ja, ik zou zeggen van wel. Want je moet bij het oude hoofdstation telkens opletten wanneer de passagiers oversteken. En nog op het laatste moment mensen die mee willen. En dan wordt er dus een bus stilgezet. Terwijl andere bussen er gewoon ook langs willen. En nu is het gewoon een stuk overzichtelijker. Je kruist geen fietsers, geen voetgangers, niks. Dus het wordt een stuk veiliger en dus ook een stuk sneller. Want je kan gewoon direct die tunnel inrijden aan die kant. En aan de andere kant gaat het ook veel sneller dan dat het nu in de huidige situatie is.
1: Het is eigenlijk een hele grote rotonde.
2: Ja.
1: Het lijkt maar wel een soort Engels, vliegveld.
2: Hè? Wel Engelse rotonde, want we gaan wel...
1: Ja, je rijdt de andere kant om, dat is waar. Ja. Dat wordt de eerste dag misschien wel even wennen. Kijk je er naar uit? Is dit iets? Ja, dat klinkt misschien een beetje als beroepsdeformatie, maar is dit iets waar je als buschauffeur waar je op verheugt?
2: Ja, ik heb wel heel veel zin in morgen, stiekem. Ja, ja, het lijkt me heel leuk om hier rondjes te rijden. Ja.
1: En in het chauffeursverblijf wordt daar ook over gesproken? Van, oh, dit is al bijna kloren.
2: Ik ben dus nog niet zo heel lang chauffeur hier, dus ik weet niet wat precies allemaal rondgaat hier. Maar het oude trambankje is meegenomen.
1: Het voelt al wel vertrouwd dan, ja, voor de oude garde.
2: Ja, zou ik zeggen van wel.
1: Hoe laat gaat jouw bus morgenochtend?
2: 6:06, wees er allemaal bij.
1: Lijn 300 naar Emmen.
2: Lijn 300, ja.
1: Nou kijk, een goede rit alvast. Ga je de mensen nog speciaal welkom heten in de bus?
2: Ja, zou ik dat voor jou doen?
1: Nou ja, ik ben er niet bij, kan ik je nu al verzekeren. Maar misschien een speciaal woord van welkom van het historisch moment?
2: Laten we dat zo afspreken. Dan ga ik daar even op broeden vanavond.
1: En dan zien we dat op de socials morgen voorbij komen.
2: Gaan we zien.
1: Of niet.
2: Ja, of niet.
1: Goed, even succes nog even. Je bent ook voorlichting aan het geven aan mensen, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Ik loop ook stage bij het OV-bureau. Dus ik van alle kanten weet ik iets. Een beetje van alle kanten.
1: Wat is nou de meest domme vraag die vandaag aan jou gesteld is? En dan heb ik niet de vragen van mij, van het publiek.
2: Domme vragen bestaan niet.
1: Oké, okay, heel goed antwoord. Je zou ook bij communicatie kunnen gaan werken dus.
2: Dankjewel.
1: Ik ben nog wel even benieuwd wat het publiek vindt. Meneer?
4: nog een buschauffeur nodig.
1: Heb je nog een buschauffeur nodig? U bent buschauffeur?
4: Ja.
1: Echt waar?
4: Ja, zeker.
1: Waar is uw uniform dan?
4: Nou, ik ben nu vrij. Ja, maar normaal gesproken werk ik bij Cubus.
1: Zoals ze dat zo mooi zeggen, doe best reinen.
4: Ja, zeker.
1: Nou, vertel, van, ik vroeg het net al even aan je collega, maar die bent u wel rond geweest?
4: Nee, ik ben nog niet rond geweest.
1: Is er überhaupt al iemand rond geweest?
4: Ja, afgelopen zaterdag hebben ze proef gereden. Afgelopen zaterdag hebben ze echt vanaf hier door de tunnel heen en zo even de stad in. Even de normale route hebben ze gewoon gepakt.
1: En wat verwacht u ervan?
4: Ja, ik denk dat het wel een heel mooi iets is. Het zal, denk ik, de route wordt wel heel mooi.
1: Je zit direct op de stationsweg hier vanaf hier?
4: Ja, je krijgt, er zitten verkeerslichten, hè, dus je krijgt wel de verkeerslichten geven je wel voorrang.
1: Ja, wij maar wachten. Alleen, ja. We zitten in die bus natuurlijk.
4: Nou ja, of als jullie voor het station langs rijden, dan moeten jullie wel wachten, ja. Ja.
1: Maar ik vroeg het net, van, is dit nou iets wat onder chauffeurs leeft?
4: Ja, zeker. Ja. Vooral de verhuizing van het oude gedeelte naar het nieuwe gedeelte.
1: Oh, het verblijf?
4: Ja, dat ook, natuurlijk. Kantine is ook belangrijk voor de chauffeurs. En ik denk dat dat wel een... dat ziet er wel goed uit hier.
1: Maar trambankjes mee, hoorde ik al.
4: Trambankje?
1: Dat hoor ik. Een trambankje was mee naar het oude, van het oude naar het nieuwe?
4: Een trambankje?
1: Nooit gezien.
4: Nee, ik weet niet wat een trambankje is. Ik heb die tijd niet meegemaakt met de tram. Nee.
1: Nou, hij volgens mij ook niet. Maar blijkbaar is dat een... misschien is een strafbankje. Heb je er nog nooit op gezeten?
4: Dat zou kunnen. Nee, daar heb ik nog nooit op gezeten. Nee.
1: Hij heeft morgen de ochtend de primeur door de eerste lijn 300 te rijden. Heb je toevallig ook zo'n soort primeurtje?
4: Nee. Ik heb volgende week gewoon vrij. Dus ik loop in de ziektebed. Dus dat is even...
1: Rijdt even niet. Je bent even uitgereden.
4: Ja. Ik zit met mijn schouder. Dus het lukt even niet.
1: Dat stuurt wat lastig, denk ik.
4: Ja. Ja, vooral zo'n bus. Die stuurt wat zwaarder. Maar voor de rest gaat het prima, hoor.
1: Maar dan toch even kijken dus vandaag.
4: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik wou afgelopen dinsdag al kijken. Maar toen had ik... Eigenlijk had ik afspraken. Maar afgelopen dinsdag was het echt voor de chauffeurs. Dat ze even konden kijken. Echt ook even door de tunnel heen. Maar ik denk dat de uitdaging door de tunnel heen... Dat nog wel even... Dat echt...
1: Maar de bocht of de helling? Want dat is wel een aardige helling, dacht ik.
4: Nee, die helling lukt wel, maar de bocht wordt wennen, denk ik. Want je krijgt hier dat het verkeer elkaar wel moet kruisen. Want het verkeer vanuit de tunnel moet linksaf. En het verkeer vanaf hier gaat linksaf de tunnel in.
1: Dus het was wel een dingetje.
4: Het gaat om elkaar heen. En dat is daar natuurlijk net zo.
1: Aan de andere kant, bij het MF-viaduct. Ja. Maar goed, dat duurt allemaal nog even voordat de insnijding in het MF-viaduct gemaakt wordt.
4: Nou, volgens mij gaan we wel vanaf daar van de week het...
1: Maar de ombouw van het MF-viaduct, dat duurt nog even. Dat is het volgende project.
4: We komen hier straks wel, als je vanaf de Parkbrug komt, ga je wel bij het viaduct, ga je hier al langs. En dan zit je daar ook al met een kruising die je elkaar moet kruisen. Want dan komt het verkeer vanaf deze kant komt.
1: Het wordt wel een uitdaging. Moeten we opletten dus?
4: Ja, het wordt wel opletten voor de chauffeurs. Ik denk dat het wenningsproces dat even goed moeten wennen aan elkaar.
1: Ik zou zeggen, succes met herstel.
4: Ja, dankjewel.
1: En dan zien we u binnenkort ook door die tunnel vliegen dus.
4: Zeker, ik hoop het. Ik hoop zo snel mogelijk.
1: Nou, ik hoop het ook. Ik heb het wel gezien hier, Sergej. Ik ga eens even wat andere tropische activiteiten opzoeken. Want heb je het over warmte en hitte, dan kom je al snel in Zuid-Amerika uit. En wat kunnen ze in Zuid-Amerika heel goed?
0: Dansen.
1: Nou.
0: Oh, ga je dansen?
1: Ik niet.
0: Nee. Eerst maar lekker de coole auto in, Frits. Heb je mee leven aan toe, denk ik.
1: Ja.
0: En iedereen wordt dus nu een letterlijk warm welkom geheten in de bussen die vertrekken vanaf het nieuwe busstation in stad. En is door Nightingale een lightje overmokt? Ik dacht het wel, hè? Birdie.

0: in de bus. Dankjewel, Birdie. Welkom in de bus. Ja, twee tropische platen in vandaag op vinyl. Deze van Typically Tropical. Ook een mooie natuurlijk, daar ga ik voor. Maar Petra kwam met deze van Gerard Joling. Ook prachtig, hè? Lekker met Gerard op zo'n tropisch strand.
1: Ja, en er zijn heel veel mensen die van deze hoge stem houden.
0: Ja, want wat is de tussenstand? Waar moeten we rekening mee houden?
1: Nou, hou dit moment rekening met sowieso wel 2/3 van alle stemmen voor Gerard.
0: Dus wil jij toch Typically Tropical met de Coconut Airway naar Barbados, dan moet je daar nog even flink op gaan stemmen. En denk je van, nou doe mij Gerard maar. Dan zit je al goed, maar iedere stem telt natuurlijk, hè?
1: Ja, er werd ook gebeld van, mag ik ook 5 keer op Gerard stemmen? Heb ik niet meegeteld zelfs, hoor.
0: Nee, we doen het wel eerlijk. Maar goed, als je met 3 mensen in huis zit, dan mag je wel 3 keer stemmen natuurlijk. Ja. Nou, 050-3188-288. Nog 1 plaatje, een zomersplaatje. Leuk, van Jannes, laat de zon maar schijnen. En daarna hoor je dus de grote winnaar van vandaag op vinyl. Het wordt in elk geval een tropische plaat. Maar welke, dat bepaal jij. 050-3188-288.

0: Jannes met Laat de zon maar schijnen. Er wordt goed naar hem geluisterd in ieder geval. En wij luisteren ook goed naar alle stemmen die binnenkomen, Petra. Voor vandaag op vinyl, Gerard Joling stond voor op Typically Tropical. Mm-hmm. Is dat zo gebleven of is er toch nog iets veranderd?
1: Ja, ik kan zeggen, wij gaan met Gerard naar de tropics.
0: Ja, we gaan allemaal een kaartje kopen en dan stappen we gezellig met Gerard op de boot naar een warm tropisch eiland. De grote winnaar dus van vandaag op vinyl.

0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
9: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
12: Nu mega opruiming bij
13: Meertens Meubelen.
12: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
14: de koffie staat klaar.
15: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
16: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
13: Pannenpop.
3: Blijenberg.nl.
14: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
16: Radio
17: Noord en Ommeland.
18: Met Sergey in het Veen.
19: Nog een heel uur te gaan met Noord en Ommeland. Straks Jan Boonstra met een autovraag. En voor Harma Peursum draaien we Comment ça va van de Shorts.

0: De vrolijke fluiters van de Jake Giles Band Centerfold hier in Noord en Ommeland. Ja, we starten de muziekrubriek weer eens even op. Muziek, daar praten we elke week over, want muziek heeft wat bijzonders. Het kan ja, een bepaalde herinnering oprouwen, maar het kan je terugbrengen naar een bepaalde tijd of naar bepaalde mensen. Muziek, dat heeft iets met een lach en een troon te maken. Vandaag draaien we deze van The Shorts. Come on, Saba. En deze plaat, hoe vrolijk deze plaat ook klinkt en ook is natuurlijk, is dit ook zeker een plaat met een lach en een traan voor Harma Peursen uit Olpekel. Harma, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hoi.
0: Ja, waarom is deze plaat van The Short zo belangrijk voor die?
1: Die is zo belangrijk voor mij, omdat mijn papa in 83 is overleden. En ze kwam net die plaat uit. Ja. En die moest zat in de treuren, moest het wij aanhouden. Mijn mama, ik en mijn zus. En iedereen die met over de vlauwen kwam. Kijk eens, wat mooie ploten. Wat mooie ploten, zei je. Ja, ja, ik zeg dat is ook zo. Ja, van als ze nee zei, ze dan, nou, kost een beter. Nou, ja, ja, papa, het is gewoon mooie ploten. Hij vond het mooi dus en nou, dat was dat gewoon goud. Ja. En in die tijd, nou ja, die ploten, de oom die zengel maar hem op, zei je. Nou, ik zeg die oom, ik zie hem op. Dus die heb ik ook nog in huis en die heb ik ook hier liggen. En ja, die brengt gewoon, als ik huil soms dat plootje heur, die komt er nooit zo voet met op. Maar die, ja, die brengt oren waar er een ring bij mijn oog, zo van, ja. Ja, mocht ze zwijgen, daar staan. Dan nooit meer mocht zwijgen. Nee, voor ons, voor mij vooral.
0: Nee, want hoe oud was je zelf toen je voordat hoe die kwam?
1: Ik was 18 of 19, ik weet niet meer precies. En hij was 49.
0: Wat jong, veel te jong.
1: Ja, ja, dat was eigenlijk, ik wil nooit te dramatisch doen, want het is natuurlijk ook om zijn leden. En, maar toch, hij was papa en mama voor mij, dus
0: en,
1: ja.
0: En hoe zit dat in, dat er zowel een vader als moeder voor die was?
1: Nou, ik zal verder nooit in detail treden, maar gewoon de omstandigheden brachten het zo dat hij gewoon de hele rol vervulde van papa en mama tegelijk, zeg maar. Ja. Gewoon, dat is gewoon een ding. En dat deed je nooit in busleven en nooit in rieschool. En dan ook nog een dochter opvoeden. Nou, ik was natuurlijk de braafste, dat kist ik wel voorstellen. Dus er waren nog zoveel waken aan. Maar ja, die voeden ons op in alles, zeg maar. Ja, en dan, dat was gewoon, ja.
0: En dan ben je 18 jaar en dan kreeg je het bericht dat er uit kwam is. Hoe is dat gewoon, hoe is dat bericht bij die binnenkwam?
1: Ik was op stage in Veendam, mooi deed ik. Ja, in Veendam. En zo werd ik er nooit al bel. Van haar man moest er roze in komen, van papa is ik. Nou, ik hoorde dat wel aan de tonatie van de zinnen, van de woorden. Nou, dit is nou gewoon zo ik van, dit komt gewoon uit. Dit is gewoon rechtgevallen. Dus ik wou ook nog meer oud ik toegekomen ben. Maar ik ben toegekomen en toen kwam ik toe. En toen lag hij door in de slop komen. Op de grond, op een matras. Van dat moesten ze natuurlijk zo snel mogelijk regelen. En toen was ik ook nog zo, in alle emoties, stapte ik over die man in. Doordat ik een hals had eruit overvalde, wel stap nou over een man die overleden is. Maar ja, ja, daar waren de emoties natuurlijk. Nou, in ieder geval, het gebeurde zo. En nou, door lachen. En ik kon hem niks meer vertellen. En nou, niks meer veroveren.
0: En hoe heb je dan uiteindelijk de draad weer op kunnen pakken? Want dit is wel een hele ingrijpende gebeurtenis, West.
1: Nou, ik had gewoon een hoop live mensen om me taal. En ik had nou, net verkeerd. En die man, die vriend, heeft me heel laag gehouden opvang. Heel laag houdt. En gewoon live mensen om me taal. En ja, zelf kijken van, hoe gooi ik nog verder zonder om, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk jarenlang heel moeilijk geweest eigenlijk.
0: Ja. En ik heb begrepen, maar ja, Gusten was zijn staafdag.
1: Ja, ja, ja.
0: Stuist u er nog alle jorden bij stil? Of hou zucht dat er nou hoort?
1: Nou, over het algemeen ontvoel ik de dood. Ze natuurlijk 26 juni is overleden en 1 april even nog die graaf inbracht. Ik stond er wel bij stil, maar het heeft geen invloed meer op. Het is geen drama daar, moet ik het zo zeggen.
0: Nee,
1: ook omdat hij dat zelf leven wil zo. Kijk, ik heb een kettentje om mijn hals. En als ik ben buschauffeur. Hij was ook buschauffeur. En mijn zoon is ook buschauffeur trouwens. Dat ik er ook nog een bij zijn. En dan zit ik wel eens in momenten dat ik denk van... Nou, daar pak ik even zijn hand. En aan de kaart hoor ik stuur vast. En dat is wel net zo handig natuurlijk. Anders valt die passagiers zo helemaal onwennig. En dan zei ik, moest me hier in mij helpen. Want ik word even nou zit. Hoe doe ik dit? Ja, en hoe voel ik... Ja, redden me eigenlijk in de situaties van... Nou, ja, dan is het er gewoon voor mij. Dus hij is over het algemeen is altijd bij mij. Dus ik... Zijn staafdag is zijn staafdag en er is een dag om zo'n zon. Ja. Maar gewoon een vreselijke dag.
0: Er is nog altijd het geval dat er gewoon nog alle doen Bidi is. En, ja. En de drof ze ja. Ook eigenlijk Bidi met dat kettentje natuurlijk. Ja. Ja. En dit nog even voor we het nou naar touw gaan. Dat is die ploot van de shorts, Comment ça va. Dat was ja, vlak voor dat Oetiet kwam. Echt zijn favoriete ja. Ploot. En wat ik ja. Net een beetje van die begreep, Harma. Waren jullie er wel een beetje flauw van? Ach, alweer die ploot. Ja, hij kan er geen genoeg van kriegen.
1: Nee.
0: maar hoe gaat het in verder? Want dan is Oetiet kom en die ploot. Het is nog altijd een grote hit. Je hoort hem nog altijd voorbij komen.
1: Ja, ja.
0: Hoe luister je er nou nog? Vind je nou nog steeds zo'n vervelende ploor? Of hoe zit dat?
1: Nee, Jan, ben je eigenlijk de rom wel verplicht om ervan te gaan om. En dat gevuilen ons gewoon vast.
0: Ja.
1: Zo van, ja, nee, het is nou een geval. Maar het is nou een ploortje van, ach ja, het is ook eigenlijk wel gewoon een hele mooie ploortje, papa. Maar ja, nou kan ik het nooit meer vertellen.
0: Nee, maar hij had wel gelijk.
1: Nee, hij had wel gelijk. Het is een mooie ploortje. Ja. Maar als hij 100 keer op een dag heurt, dan denk ze ook wel van, oh man.
0: Ja, nou, een keer moet nog wel lukken toch, Harma?
1: Ik zal het ook met al veel gevallen luisteren en ook met lagen.
0: Ja.
1: Nou, misschien is het ook wel aan mijn stem dat er ook al wat troontjes doorkomen. Maar, ja.
0: Dit heeft gewoon een bijzondere betekenis. En dat is ook het mooie van muziek. Daar ploot een keer je altijd nog hem opzetten. En dan komt er voor elk weer een ander verhaal boom. En bij die is dat dit verhaal. En ik wil je bedanken, Harma, dat je dat aan ons verteld hebt. En dan gaan we er ook op een andere manier naar luisteren. Met die verhaal hem in het achterhoofd.
1: Dit man. En dit vind ik ook een soort van eerbetoon aan de zeg maar.
0: Ja, nou, dat is mooi zegt, Harma.
1: Jawel, hè, Jan.
0: We gaan er even naar luisteren. De shorts met Comment ça va. Harma, dankjewel. En een goud weekend, hè.
1: Jullie ook.
0: Dankjewel. Mooi.

0: above.
1: Son milieu, Dark Before the Dawn, hier in Noord en Ommeland, waarin nu weer een mooie prijs te winnen is. Wekelijks geeft Jan Boonstra, onze autokenner, natuurlijk een mooie bon weg voor de wasstraat. Waar ook de bodem bij zit. Eigenlijk alles wordt meegenomen. Het is een heel uitgebreide bon. Dat is nog altijd een gewilde prijs. Daarom zijn de vragen vaak wat pittig, want we geven het niet zomaar weg. Zo is het toch, Jan?
2: Ja, dat is ook zo. We hebben de lat nog wat hoger gelegd deze week.
1: Ja,
2: dus
1: ja.
2: Het is echt wel... Ja.
1: Hey, maar voor we gaan beginnen met de vraag, Jan. Er komt hier van Petra nog een vraag, ook over haar auto. Ik zeg nou,

0: Ja. Nou ja, dat heb je vaker met die ding.
1: Oh.
0: Ja.
1: Maar niks aan de hand.
2: Maar het is een beetje gekomen nu met de warme dagen. Want daarvoor heb je nooit problemen gehad.
1: Nee.
0: Oké. Okay. Juist met het warme weer.
1: Ja, tenminste, dat was jouw conclusie, hè? Zeggen. Ja,
2: ja, dat dacht ik, ja.
1: Ja.
0: Nou ja, dan kun je toch gewoon beter de auto laten staan. Als het koud wordt, dan ga je weer rijden. Dan ben je ook een probleem af.
1: Nee, Jan.
2: Ik heb er nooit zo over nagedacht.
1: Ja. Nou, ik heb geen airco, dus dat, ja, kan dat best doen.
2: Maar kan het warme weer invloed hebben op bijvoorbeeld een accu, Jan?
0: Ja, zeer zeker. Ja, het warme weer is eigenlijk dezelfde vijand als de vorst.
2: Oh?
0: Dat wordt onderschat. Ik las van de week toevallig een verhaaltje over... het contact tussen het wegdek en die de hele dag in die brandende zon ligt en je banden van de auto alleen al. Dat is natuurlijk met deze temperatuur veel erger als 's winters.
2: Ja.
0: Dan heb je weer een ander contact. Maar goed, uiteindelijk in Spanje rijden ze altijd met deze temperaturen. En in Frankrijk rijden ze ook altijd met deze temperaturen. Dus het is ook een kwestie van wennen, weet je wel.
2: Ja, maar een auto kan toch niet wennen, of wel?
0: Nou, ik denk de problemen die we opgeschoten krijgen, zeg maar, dat die vrij nieuw zijn bij deze extreme omstandigheden. Ja. En een Spanjool of een Fransoos die altijd met 30, 40 graden leeft, ja, die heeft er wel eens vaker meegemaakt. Ik denk dat het een beetje zo zit.
2: Ja.
0: Nou, dat kan niet.
2: Nee, maar wat je zei, dat vind ik wel apart, Jan. Want dus, ja, in de winter weet ik, en koude temperaturen is natuurlijk niet goed voor een accu. Maar te hoge temperaturen dus ook weer niet.
0: Nee, te hoge temperaturen. Ik kan het best, het kan wel zo gek worden dat accu zegt gewoon van... ik hou er helemaal mee op. Dat kan, ja.
2: En dan sta je stil.
0: Ja, dan start hij echt niet, hoor.
2: Nee. En kan je hem dan wel weer opladen of is de accu dan gewoon echt dood?
0: Nou, als een accu, dat is net als in de winter, hè, want in de winter weet ik het 100% zeker, als het 1 graad vriest, een accu gemiddeld 40% inlevert van zijn capaciteit. Ja, kijk, als je dan een accu hebt die eigenlijk 60% is, dan start hij nooit weer. En eigenlijk is dat in de zomer precies hetzelfde.
2: Ja. En kunnen wij onze accu misschien ook nog beschermen tegen de warmte? Zijn daar trucjes voor of is het gewoon een gegeven?
0: Nou, ja, dat is wel leuk dat je dat zo zegt. Maar kijk, als je tegenwoordig de accu wordt wel beschermd tegen de kou. Dan zie je ook vaak dat een accu gewoon ingepakt onder de motorkap zit.
2: Ja.
0: Maar ik heb er ook nooit op gelet. En als ik zo nadenk, ik heb hem nog nooit gezien dat hij beschermd wordt voor de warmte. Nee.
2: Nee, hè?
0: Ik heb nooit een accu met paraplu gezien, bij wijze van spreken. Voor de warmte.
2: Ja, je kan de accu ook mee naar binnen nemen, in huis natuurlijk. Maar ja,
0: je kan auto ook binnen zijn. Ja, dat klopt.
2: Ja, dat is ook zo, ja. Dat is misschien nog makkelijker, ja. Maar goed, ja, dat is dus iets waar je ook rekening mee moet houden. Kan je bijvoorbeeld ook je accu even laten testen van wat is de conditie van mijn accu?
0: Ja, dat is natuurlijk wel een hele goeie. Kijk, dat is net als met de airco. Kijk, iedereen die komt natuurlijk in deze periode te zeuren over zijn airco. Mijn airco werkt niet. Maar diezelfde airco, die kun je gewoon ook in januari, februari laten testen. Ja. En dan heb je nu geen probleem. Een accu kun je gewoon 100% testen, zowel voor de winter als voor de zomer. Is hij goed of is hij niet goed?
2: Ja.
0: En alleen, zolang die het doet... Ja, dan geeft iedereen die zegt van het is goed, die 200 euro hou ik mooi in de zak. Ja, totdat je staat. Weet je wel, dan denk ik, ga ik hem nou maar wel vervangen. Weet je, dat is ook, ja.
2: En hoe lang gaat een accu gemiddeld mee, Jan?
0: Nou, het ligt er een klein beetje aan hoe die gebruikt wordt. Normaal gesproken moet een accu toch wel 3 tot 4 jaar mee kunnen. Ja.
2: Oké, nou Peter, dan moet je even op je accu kijken of er iets van een datumstempeltje of stickertje op staat.
1: Ja, zal ik eerst even kijken waar de accu zit.
2: Ja.
0: Ik zie ook in de kleur van een auto, hoor.
2: Is dat zo?
0: Ja, met rode auto's dan gaat het meestal een beetje wat sneller.
2: Ja. Nou ja, wat denk je wat voor kleur ze heeft?
1: Ja.
2: Nou Jan, we zijn weer een boel wijzer geworden. Maar ja goed, we willen ook nog een mooie prijs winnen. Heb je nog een leuke vraag?
0: Ja, om op de accu terug te komen natuurlijk. Kijk, wij als mensen hebben natuurlijk ook ideale omstandigheden. Maar

0: Eigenlijk bij de accu, wat is de temperatuur, de ideale temperatuur van een accu om zo goed mogelijk te functioneren? Is het A rond de 5 graden, is het B rond de 10 graden of is het C rond de 20 graden?
1: En dan hebben we het over Celsius, denk ik, hè?
0: Celsius, ja. Helemaal goed.
1: Helemaal goed. De vraag is duidelijk, Jan. Dus de optimale buitentemperatuur voor de accu. Waar voelt jouw accu zich het prettigst bij? 5, 10 of 20 graden? Mooie vraag en mooie info, Jan. Dank je wel daarvoor. Een goud weekend, hè?
0: Dank je wel.
1: Yo, mooi, mooi.
2: Hoi.
1: Nou, en denk jij het juiste antwoord te weten? Bel of app dan nu even 050-3188-288. En misschien val jij wel in de prijzen.

0: Nick Kamen met I Promised Myself. We gaan eens kijken of iemand het juiste antwoord weet op de pittige autovraag van Jan Boonstra. Eens even kijken waar wij terechtkomen. Oeh, we komen uit in Oostwold. Daar woont Marjan Hamstra. Hallo Marjan.
1: Dag, goedemiddag.
0: Ja, jij hoorde de vraag van Jan over de accu. De optimale buitentemperatuur voor een accu. 5, 10 of 20 graden. Wist jij het antwoord meteen?
1: Nou, ik dacht 20 graden.
0: Dat is een gokje dus.
1: Wel een beetje, maar ja. Ik denk 5 is te koud, heb je altijd een probleem. En een beetje een gok.
0: Ja, dus je hebt niet even gauw op internet gekeken. Het is echt een pure gok.
1: Het is puur een gok.
0: Nou, Marjan, ik mag je van harte geluk wensen, want je hebt goed gegokt. We gaan hier voor je klappen. Het is inderdaad rond de 20 graden.
1: Oh, nou, dat is mooi.
0: Niet te warm en niet te koud. Ben jij iemand, Marjan, die alles een beetje bijhoudt van de auto? Van hoe lang zit de accu er al in? Of met onderhoud?
1: Nou, eerlijk gezegd, niet erg geëmancipeerd, maar dat doet mijn man eigenlijk.
0: Oh, nou makkelijk toch?
1: Ja.
0: Ja, ja. En breng je met jouw gewonnen wasstraatbon wel zelf naar de wasstraat? Of mag jouw man dat ook even voor je?
1: Nee, dat doe ik zelf wel.
0: Dat doe je zelf. Ik vind het altijd een huidje.
1: Nou, ik vind dat ook geen probleem. Ik vind het wel leuk.
0: Ja, precies. Ja. Nee, ik vind het altijd mooi. Dan gaan van die lichtjes aan als dat schuim zo op je voorruit komt. Ja, ik vind het altijd heel gezellig.
1: Daarom.
0: Misschien kunnen jullie het met z'n tweeën gaan doen. We gaan in elk geval jou de bon toesturen, Marjan. Heel veel plezier ermee.
1: Nou, heel hartelijk bedankt.
0: En dankjewel ook voor het meespelen.
1: Hè. Ja hoor, graag gedaan.
0: Fijn weekend.
1: Ja, nou, dankjewel.
0: En had jij het antwoord ook goed, maar kwam je er niet door? Nou ja, geen nood. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Spelen we het spel gewoon nog een keer. En zometeen gaan we lekker dansen met Frits. Die is op Rokkeldijs in Wavum. En we beginnen alvast een beetje de heupjes los te gooien met de Benga Boys to Brazil.

Annemarie Zuidema Meissen is deze week Gronings goud en terecht. We blijven ook even bij muziek uit eigen provincie. Fries Wolma en Henny Dolsma, die hebben ook een mooi ploortje mocht zo. Wie zingt Soul of the Light? En Din, ja, we hebben het al beloofd. Gewoon weer kijken bij op Rokeldijs in Wavem. Waar Frits volgens mij ook al de Polonaise inzet het. Dat hoor je dus zo. MUZIEK

0: Wie zingt Soul of the Light? Friese Wolma en Henny Dolsma. We gaan hem kijken in Wavenby op Rokeldijs, waar Frits zelf ook onderdeel is geworden van de parade. Hallo Frits, hoe gaat het
1: dan? Ja, hoi. Ja, tegen wil en dank moet ik eerlijk zeggen hoor. Ik ben namelijk op weg naar, of op zoek eigenlijk naar de grote organisator achter op Rokkelthuis. David Kloosterhuis is dat. Ik heb een adres gekregen, daar bleek hij niet te zijn. Hij was aan de andere kant van het dorp van Warfum. Nou is Warfum gelukkig niet heel groot. Maar wel volledig afgezet voor de parade die je achter mij voorbij hoort komen. Dus daar doorheen rijden, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Nou, gelukkig dankzij een hele welwillende verkeersregelaar mocht dat toch. Dus toen was ik ineens per ongeluk onderdeel van de optocht geworden. Alleen, ja, ik heb dus nog steeds de man die ik hebben moet niet gevonden. En het enige wat ik van hem hoor is dit. En uiteindelijk een voicemail. Dus daar komen we niet heel veel verder mee, vrees ik. Maar gelukkig staan er tijdens het langste route wel heel veel mensen. Ja, dit gaat hem niet worden. David, de groeten als je de voicemail straks afluistert. Er staan wel heel veel mensen langs de route. En ja, die zitten allemaal te genieten. Argentinië is nu aan het dansen voor ons. Goeiedag meneer. Aan het genieten?
2: Ja, mooie temperatuur erbij, ja.
1: Argentinië staat nu voor ons. Ze hebben zelfs de temperatuur meegenomen.
2: Wat hebben ze meegenomen?
1: De temperatuur.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, maar die mensen hebben geen last van, hè?
1: Nee, ze hebben gewoon lange mouwen en alles.
2: Ja, daarom. Maar ik denk dat ze blij zijn dat ze kleed weer uit hebben. Het is hier wel warm, maar een ander klimaat, hè? Dus dat denk ik wel.
1: De luchtvochtigheid is hier weer anders.
2: Ja, als je gewoon niet op mijn naam komt, je hebt gelijk.
1: Op Rokkelthuis, wat is dat? Kun je dat gevoel eens beschrijven?
2: Nou, ik heb hier 25 jaar gewoond, dus ik had altijd gasten in huis en zo. Maar ik woon al heel lang op een andere plek, dus ja, dat blijft toch als herinnering, blijft dat er wel bij.
1: Welke landen heeft u allemaal al over de vloer gehad?
2: Och, goh, dat moet ik hem denken hoor. Mexico, Indië, ja, verscheiden. Ik weet al zoveel, ik heb jaren gedaan, dus ik kan er niet meer goed bijhouden hoeveel landen op dat geweest zijn.
1: Dan was u een gastgezin dus?
2: Ja, ik was gastgezin, ja.
1: En ging dat altijd in het Engels of ook met handen en voeten?
2: Nee, ik heb ook wel mensen gehad dat ging met handen en voeten hoor. Die uit Indië kwam en zo, dat was echt ongelooflijk.
1: Die spraken geen Gronings?
2: Nee, echt maar. Die spraken geen Gronings meer.
1: Maar wel mooi, denk ik, om die mensen hier over de flauwen te hebben.
2: Ja, zeker. En Amerika heb ik ook nog gehad. Dat was ook leuk. Maar ja, tuurlijk is dat is gewoon, daar neem je hele week vrij voor.
1: En hoor je daar dan ook contacten aan over? Of is dat Noordaard Festival West is ook gehoord?
2: Nee, daar, ik heb er geen contacten aan over om. Maar, nee.
1: Nou, dat ze zegt, nou kom ik hier naar India.
2: Nee, of Amerika of zo. Nee, dat is dan niet overblijf. Maar.
1: Jammer.
2: Ja, maar ja, maar liefst dan ieder jaar krijg je weer nieuwe gasten. Dus dan blijf je bezig.
1: Je woont nou niet meer in Wavum dus?
2: Nee, ik woon in Bad Nijs-Gaantje.
1: Oh, dat ben je in de richting?
2: Ja, daarom. Maar mijn kinderen woont hier nog, dus doe maar op.
1: Ah, ik kreeg er nog wel iets van meer.
2: Ja, zeker. Ik kreeg er wel wat van meer, hoor.
1: Nou, kijk. Concordia komt net langs.
2: Ja.
1: Sluit me er wel mee af.
2: Ja, oké. Dankjewel.
0: Nou, mooi man, Frits. Het klinkt heel gezellig daar. En treffen we dat dit jouw laatste bijdrage is van vandaag. Kan je daar nog even een lekker drankje drinken. En je ogen te kost geven aan al die mooie dansculturen die daar voorbij komen. Op deze nieuwe editie van Op Rokkeldijs door in Wavum. En als je er nooit bent, dan kun je ook gewoon blijven zitten. Want we gaan hier zo ook verder met Café Martini. Kan beter zeggen Beach Café Martini. Stefan Kosters, hallo.
3: Hallo. Ja, nou de airco die staat hier lekker te brullen binnen.
0: Ja.
3: Maar wil je buiten zitten, onder de parasol mag dat natuurlijk ook, hè?
0: Ja, natuurlijk.
3: Ja.
0: Het terras is geopend.
3: Ja, en
0: is daar ook
3: hier
0: bediening met deze temperaturen?
3: Ja, natuurlijk. Wel met het hitteprotocol in de hand. We doen lekker rustig aan.
0: Ja.
3: Want, ja, dat,
0: en als je te druk doet, word je daar ook op gewezen door het personeel?
3: Ja, zeker. Ja. Je moet gewoon eventjes geduld hebben. Je krijgt vanzelf een lekker drankje met of zonder alcohol. Dat mag je helemaal zelf eten bij dit weer. En in de tussentijd, ja, dan moet je gewoon maar genieten van al het leuks wat hier voorschotelen.
0: Want wat schotel je ons voor?
3: En wat dacht je van de winnaar van een prachtige bokaal?
0: Ja, het is alweer de laatste zaterdag van deze maand.
3: Dat betekent dat er die bokaal eruit gaat op deze zaterdag. De bokaal die de maandwinnaar van onze pubquiz krijgt. Gaan we straks spelen. Dus iedereen die daar kans op wil maken, even goed opletten vanmiddag. Want hij kan zomaar van jou zijn en misschien nog wel veel meer prijzen. Wie zal het zeggen? Wat hebben we dan nog meer? Natuurlijk heel veel zomerhits in de jukebox. We hebben heel veel bezoek vanmiddag. Het wordt gezellig druk.
4: Oh.
3: Bezoek? Ja.
0: Oh.
3: Ja, niet één, niet twee, niet drie, niet vier, maar vijf gasten komen zometeen langs.
0: Wat druk.
3: Een hele band. De band Mama Mafia.
0: Oh, leuk.
3: Ja, dat is zeker leuk. Ja, ruim een jaar geleden waren ze ook al te gast. Nu zetten ze een heleboel op zijn kop. En ik verwacht dat ze dat vanmiddag ook wel gaan doen. En natuurlijk, ik heb hem hier voor me liggen. De Noord 9.
0: Oh, ook vandaag weer?
3: Ja, ja, ja. En ik weet dat jij daar de hele week op zit te wachten. Nou, blijf vanmiddag lekker luisteren, Sergej. Want ik ga je helemaal bijpraten over nieuwe muziek uit Groningen.
0: Tot nu graag horen, maar ja.
3: Oké, nou, dan vertel ik je alvast twee nieuwe binnenkomers.
0: Oh, ja?
3: Ja, en Birdie, die stond... dat zeg ik niet.
0: Nee.
3: En Birdie, die stond 6 weken al bovenaan. Gaat het hem een 7e week lukken om zijn zomerhit op 1 te houden in de Noord 9? Het zal volgens mij een record zijn.
0: Ja. Het is wel een man van records natuurlijk, hè?
3: Dat zeker, ja. Nou, we gaan erachter komen. Zometeen in Café Martini.
0: Nou, leuk. We gaan allemaal luisteren. En dan sluiten wij Noord- en Ommeland af met ook een gezellige feestplaat. Een beetje gezellige zomerse feestplaat om alvast in jouw café-stemming te komen.
3: Heel goed. Ja, gaan we de Polonaise lopen?
4: Zou wel kunnen.
0: Ja, een langzame Polonaise.
3: Oké.
0: Een beetje hopsen. Dat lijkt me heel gezellig.
3: Prima.
0: Veel plezier zo met Stefan tot 6 uur in Café Martini. Noord- en Ommeland meldt zich volgende week. Petra wordt bedankt. Marcel wordt bedankt. Goud weekend. En tot kiek. Mooi.
3: Mooi.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 2 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de 2 zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. Ja, 21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja 21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja 21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
11: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
12: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
13: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
14: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
15: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
14: Wijzerweg Groningen.
16: Radio Noord.
17: Café Martini.
18: Met Stefan Kosters.
19: Goedemiddag en fijn dat je erbij bent op deze tropische zaterdag. Uiteraard vandaag veel zomerrits, zoals Sausalito Summer Night. Maar eerst brengen we een bezoek aan van het

0: Ja, heerlijke muziek. Vandaag ook op Noord, Diesel en Sassolita Samanite. En daarvoor het toepasselijke nummer van Jan Smit, Als de plaknacht verdwijnt. Goedemiddag, je luistert naar Café Martini. Iedere zaterdag tussen 2 en 6 op Noord.
1: Ja, welkom. Kopje koffie?
0: Nou, lekker. Iemand anders hier die nog een bakje wil?
2: Lekker, man. Koffie.
0: Nou, gaan we regelen. Gaan we voor je inschenken. We moeten natuurlijk goed drinken met dit weer. Stel ik je in de tussentijd dat we heel veel te doen hebben vandaag. Zo gaan we de pubquiz spelen om mooie prijzen. De laatste van deze maand alweer. Ja, dat wil zeggen dat we extra veel prijzen gaan uitdelen. Nou, ik ga je precies vertellen wanneer dat is. Kun je ook nog kans maken. Veel zomerse muziek vandaag in de jukebox. En het wordt straks gezellig druk in ons café. Want de mannen van Mama Mafia komen zo langs met nieuwe muziek. En ik heb al wat mogen horen en kan alvast verklappen. Dit wil je niet missen. Ja, en over nieuwe muziek gesproken, uiteraard vandaag een nieuwe Noord 9. De hitlijst van Noord, je kent hem wel. Deze week wel wat wisselingen hoor. We hebben niet één, maar twee nieuwe binnenkomers bijvoorbeeld. Ik ga je zo helemaal bijpraten. Tot 6 uur ben je meer dan welkom. Tot 6 uur is dit Café Martini.

0: laatste drok met dit weer. Dat is een beetje de boodschap, hè, van Don't You Worry About A Thing. Incognito hoor je op Noord. En daarvoor de vrouw die eigenlijk altijd een hit scoort als het WK voetbal gaande is. Shakira. Je hoort daar samen met Burna Boy en Die Die.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Van zaterdag 27 juni 2026. Jaargang 13, week 26 alweer. De afgelopen weken stond Burdy natuurlijk bovenaan onze hitlijst. Gaat hem dat een zevende keer achtereenvolgens lukken? Dat is de grote vraag. De nummer 1 van deze week, daar moet je namelijk nog even geduld voor hebben. Want die hoor je natuurlijk vlak voor 6, zoals iedere week. We tellen uiteraard af van 9 naar 1. Met op 9 deze week direct al een nieuw binnenkomer. Toevallig ook nog eens deze week. Gronings Goud op Noord. Je gaat haar daarom extra vaak horen. Annemarie Zuidema. En terecht, want My Son is een prachtig, heel persoonlijk nummer geworden.
3: Dit nummer gaat eigenlijk over de geboorte van mijn zoon. Hij werd 6 jaar geleden geboren. En dat veranderde mijn kijk op de wereld en op mezelf enorm. Het krijgen van een kind is, of het ouderschap is enorm spiegelend. En als een baby naar de wereld kijkt, dan ziet hij overal wonderen. En dat was voor mij een herinnering om altijd de schoonheid in de kleine dingen te blijven zien. Dus het is sowieso een ode aan het ouderschap en aan de verwondering. Maar bovenal ook gewoon aan mijn zoon. Want zoals de aarde om de zon draait, draait mijn wereld om hem. Dus hij is my son.
2: Nieuw in de Noord 9.

0: Ja, zomerse muziek natuurlijk van Lost Frequencies en Head Down. En daarvoor hoor je een nieuwe binnenkomer in onze Noord 9. Op 9 deze week Annemarie Zuidema en My Son. Ja, code oranje of niet, Café Martini is gewoon altijd geopend. Zelfs met dit weer. Maar je hebt het vast gemerkt, het is vandaag ook warm in de stad en de ommeland. Kunnen we helemaal niks aan veranderen, gaan we niet eens proberen. Maar we kunnen het wel draaglijk maken met heerlijke muziek.
1: De Jukebox.
0: Vandaag heb je daarom de keuze uit de 3 grote foute zomerhits. Welke van de volgende platen wil je horen? Laat me weten via 050 3188 288.
2: Nummer

0: De Jukebox.
1: Ja, uiteraard. Bij Code Oranje heel veel zomerritsen in de jukebox. En jij mag bepalen welke plaat we laten horen. Stuur even een appje naar 050-3188-288. Optie 1, als je voor Ozone gaat met Dragon Stadium T. Hoor je liever Lost Ketchup met de Ketchup Song? Optie 2. Of ga je hun liefste voor die laatste? Optie 3, Jody Benal en Kussie Kunnel. Nou, denk maar heel eventjes na. 050-3188-288. Optie 1, Draco staat in T. Optie 2, de Ketchup Song. Of ga je voor Kussie Kunnel? Optie 3, 050-3188-288. Maar wacht zeker niet te lang hoor. Want de uitslag in de jukebox hoor je al naar Billy Ocean.
2: De jukebox.

0: Altijd leuk, hè? De muziek uit Groningen. Beesmaal en Christophe Groen. Ik zing. En op dit moment is het 31 graden bovenop de Martini-toren. Ja, de verwachting is dat er nog wel 1 of 2 graadjes bij komen. En daarna wordt het wat koeler in stad en ommeland. Tenminste, dat is de verwachting. Maar ja, tot die tijd is het nog altijd code oranje. En daar hoort zomerse muziek bij.
1: De Jukebox.
0: Ja, en daarom had je de keuze uit foute zomerrits uit het verleden. Wat dacht je van Ozone, Draco staat in tij. De Ketchup Song van Last Ketchup. En je kon ook stemmen op Cassie Knof van Jody Benal. Kon, zei ik al, want de lijnen zijn gesloten. Dankjewel voor het doorgeven van alle die mooie platen.
2: Ik wil graag nummer 3 horen. Groetjes, Inge.
0: Ah, Inge, dankjewel voor het stemmen op Jody Benal. Maar helaas net niet genoeg stemmen. Een andere plaat, een andere zomerse plaat heeft gewonnen. Ga ik aan je laten horen. Mocht je het dansje nog kennen, doe hem rustig mee. Last Ketchup en de Ketchup Song.
1: De Jukebox.

0: hou je van pina coladas? Altijd even uitkijken, hè, met alcohol en tropisch weer. Nou, gelukkig was dit een muzikaal drankje. De pina colada song van Rupert Holmes hoor je op Noord. Waar trouwens tijd is voor een update in onze hitlijst.
1: De Noord 9.
0: Met op 8, de hit van Falcon Hill, staat trouwens al 6 weken in de Noord 9. Falcon Hill is het pseudoniem van singer-songwriter Jelle de Valk. En Jelle schreef eerder liedjes voor en met Jason Staal bijvoorbeeld. De Nieuwe Lichting en ook Zonder Henk. En als gitarist doet hij een beetje de wereld, maar vooral heel Nederland rond met verschillende acts. En sinds 2 jaar richt hij zich volledig op zijn eigen repertoire. Nou, al die ervaring neemt hij mee in zijn nieuwe single Can't Change.
2: Het komt er eigenlijk op neer van, je kunt van alles veranderen, maar eigenlijk... je kunt van alles willen veranderen, maar eigenlijk kun je maar 1 ding veranderen. Dat is je eigen perspectief en je eigen verwachtingspatroon. En soms is het maar beter om de dingen een beetje los te laten.
1: Nummer 8.

0: Doko, Breaking My Heart. Een heel leuk duet van Elton John en Kiki Dee. En daarvoor de nummer 8 in de Noord 9 van deze week. Falcon Hill en Can Change. Nou, de rest van de Noord 9 hoor je natuurlijk zo meteen. Hè, na het NOS-journaal van 3 uur. En dan wordt het ook gezellig druk hier in Café Martini. Want de band Mama Mafia komt zo hun nieuwe single langsbrengen.
1: We spelen weer Klauk.
2: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste Grunnige van 2026.
3: Er is veel score, ja. Maar
4: waarom?
2: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
1: op TV Noord.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe compact campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
16: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
17: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 3 uur.
18: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
19: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
20: Van Uffelen. Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken.
6: En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
6: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
22: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
23: Mijn koffer?
22: Ja, we gaan op wereldreis.
23: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
22: Op Rokkeldijs. Van 24 tot en met 28 juni. Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
23: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
24: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
25: Blijenberg.nl.
26: Oh, die van die deuren.
25: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
27: Radio Noord.
28: Café Martini.
27: Met Stefan Kosters.
0: Goedemiddag. En bij deze temperaturen gaat het aantal zomerhits natuurlijk per uur flink omhoog. Hier is Alvaro Soler, El Mismo Sol.

0: is eigenlijk altijd goed. Hè? De muziek van Olivia Newton-John en Physical. Nou, de zomer is nog maar net begonnen. En nu is volgens mij wel al duidelijk wat de zomerhit van dit jaar gaat worden. Welke plaat dat is, dat hoor je zo na een update in onze eigen hitlijst.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Met nu op 7 nieuwe muziek. De nieuwe van Christine Landman. Ontzettend jong is ze. 17 jaar nog maar. En ze volgt op dit moment de opleiding muzikant in stad. Ja, in die opleiding gaat ze gewoon met gemak afronden. Zeker als je haar nieuwste hoort. En die heet Heel Misschien.
3: Nou, dat gaat dus ook een beetje over dus die nostalgie en zo. Mijn relatie was dus uitgegaan. Misschien ken je het wel, dat je dus steeds die twijfel hebt van... moet ik hier nou in blijven? Of heb ik wel het goede besluit gemaakt? Dus daar gaat het liedje over.
2: Nieuw in de Noord 9.

moet je vergeten. Want ik wou verder zonder jou. Zonder jouw leven.

0: Mis je ook, ik wil je zien. Nee toch niet, of wel misschien. Wel misschien, heel misschien.
1: Nieuw in de Noordeigen. Christine Landman en heel misschien deze week op 7. Zometeen natuurlijk weer een update in de Noordnegen. Maar nu eerst de zomerhit van dit jaar. Op elk feestje, op elk festival ga je hem horen. Zing en dans maar mee. Hier is Justin de Wild met Cheerio.

Ja, natuurlijk op zo'n dag heel veel zomerse muziek. Of muziek met een zomersthema. You Bring on the Sun, London Beat, hoorde je op Noord. Ja, en het is al gezellig druk in Café Martini. Je bent Mamma Mafia, onze stamgasten. We gaan zo kletsen, veel te bespreken en te horen. Want er is nieuwe muziek. We hebben zo de primeur, die ga je ook horen. Maar eerst gaan we even terug in de tijd. Want het is natuurlijk niet de eerste keer dat Mamma Mafia hier te gast is in Café Martini. Een jaar geleden ook speelden ze live. En de complimenten die stroomden toe binnen op de app van Noord. Na het horen van deze 5G-parodie.

0: Ja, dat was onze favoriete Twinko natuurlijk, hè. Ilse de Lange, Get It Right. En daarvoor hoorde je de Groningse band Mama Mafia. En dat is niet toevallig, want ze zijn hier. Goedemiddag, Mama Mafia.
1: Yo.
2: Hi.
0: Fijn dat jullie er zijn. Ja, het is al meer dan een jaar geleden dat jullie hier het gast waren in Café Martini. We moeten broodnodig even bijkletsen. Ja, laat ik dan maar direct beginnen. Hoe gaat het met jullie?
1: Ja, goed.
0: Ja, mooi. Ja,
1: eigenlijk heel goed.
0: Ja, jullie zijn niet helemaal compleet hier vandaag.
1: Nee.
0: Niet met iedereen gaat het heel goed.
1: Ja, nou, Peter heeft een beetje een relatie met een wc-pad van de week. Dus ja. Die is weer aan het herstellen. Dus die is er wel, eigenlijk wel zo snel mogelijk is hij wel weer terug.
0: Ja, even rustig aandoen.
1: Ja,
0: dat snap ik ook wel weer.
1: Het is ook warm, hè?
0: We wensen hem heel veel beterschap natuurlijk. We hoorden net muziek van jullie, 5G Parodie, hebben we al een keer eerder gehoord. Hoe zouden we dat een beetje omschrijven? Ik zeg altijd stevige rockmuziek, Groningse rockmuziek. Maar is dat een beetje de goede omschrijving die ik eraan geef?
3: Ja, dat denk ik wel. Maar dan vooral ook in streektaal natuurlijk, hè.
0: Ja, want wat voor label plakken jullie er zelf altijd op de eigen muziek?
1: Rollercoaster rock'n'roll, zo noemen we het wel. Het gaat alle kanten, gaat eigenlijk wel een beetje op. En we gooien zelf over er een heel erg een Mama Mafia saus overheen. Net waar ik altijd uitlegde van we zijn geen kopieband. We spelen wel covers, we spelen mijn eigen werk. En dat, maar wel allemaal met een Mama Mafia saus.
0: Ja, dus als de muziek van een ander voorbij komt in jullie repertoire, dan hoor je wel duidelijk dat het echt Mama Mafia is.
1: Ah, ja, absoluut.
0: Dat stempeltje zit er wel op.
1: Ja, ja.
0: Is er een band waarmee jullie een beetje te vergelijken zijn?
1: Onze voorbeelden is toch wel, zit toch wel in de richting van de oude Dave Edmunds. AC/DC gerelateerd, Status Quo gerelateerd. Onze muziek, we proberen gewoon altijd de feesttent wel erg op zijn kop te zetten. Dus het moet wel stampen, zeg maar.
0: Ja, ik moet zelf ook altijd een beetje denken aan Mooi Wark.
1: Ja, ook wel. Die richting is is natuurlijk wel iets heel anders. Hun muziek ligt natuurlijk. Zij hebben ook heel veel verhaal in hun teksten. En wij ook wel eens. Maar wij hebben ook wel teksten, zeg maar, met een hele vette knipoog. Dus waar wel wat met je meer andere humor in zit nog weer. En dat, ja. Bij hun, daar is, kunnen de teksten best wel wat serieuzer nog wel weer zijn.
0: Ja, dat is bij jullie zeker niet het geval.
1: Nou, dat kan wel. Daar hebben we dus ook wel, maar heel vaak. Het is heel veel op feest gerelateerd, zeg maar.
0: Ja, dat is heel goed. Vanavond volgens mij ook weer een feestje waar jullie naartoe gaan.
1: Ja.
0: Laat even helemaal teruggaan naar het begin. Er komt een keer een moment dat je elkaar ontmoet en dat je een band vormt. Hoe is dat gegaan?
3: Nou, dat is al vrij lang geleden. Dat is zelfs al zo lang geleden dat ik daar niet bij was. Want ik zit nu een jaar of ruim 3, denk ik, bij de band.
0: Ja.
3: Babette nog iets korter. Maar Mark en Peter hebben de band ooit gestart. Een jaar of 11 geleden.
0: Ja.
3: Echt met het idee ook gewoon, we gaan een rock'n'roll band beginnen. Het moet echt rock'n'roll zijn, maar dan wel in streektaal. Nee, want in je eigen taal kun je toch het beste uitdrukken. En dat is denk ik heel goed gelukt.
0: Ja, en dan zie ik hier natuurlijk 3 enthousiaste mensen hier bij de microfoon zitten. 3 mensen ook met een eigen mening. Gaat het altijd goed als jullie de eigen muziek aan het schrijven zijn? Want heb je altijd de neuzen dezelfde richting op?
1: Ja, algemeen wel natuurlijk.

0: van, we hebben eigenlijk de goede ingrediënten hebben we eigenlijk wel te paar.
1: Dan weet je, ik heb goud in de vingers.
0: Nou ja,
1: dat toch, ja.
0: Kijk, het is altijd wel zo, het blijft natuurlijk wel altijd een gok. Je bent wel altijd bezig met muziek, maar natuurlijk moet je je wel een klein beetje in de mensen interesseren van wat vinden mensen leuk, waar is momenteel, waar is heel hard. Ja, dan moet je, die commercialiteit, dan moet je wel een klein beetje moet je daar naartoe. En goed, dat, je moet ook veel bij jezelf blijven. En never say, je kunt niet overal. Anders krijg je zo'n honderd dozijnbeentje waar je dan. En dat wil je ook niet. Want je wil je wel onderscheiden natuurlijk van heel veel dingetjes.
1: Ja, en dan zeiden jullie al, je bent een band die ook wel eens covers doet. Nou, we hoorden net bijvoorbeeld Cheerio. Zou dat met een Mama Mafia sausje kunnen?
0: Jawel.
1: Dat ik de rest van de band er ook zo over?
0: Ja. Nou ja, je moet daar gewoon in mee. Tuurlijk, wij hebben een Nederlandstalige medley hebben we er natuurlijk wel tussen zitten. Maar dan wel in met een Mama Mafia stoutje. Dat is een beetje een mengeling van Status Quo, AC/DC en natuurlijk ook wel een beetje dat gedreunde, dat gestaan. Wat mooi waar het dan ook wel weer doet.
1: Ja, mooi man. Ja, de zomer is begonnen. Het is een tijd van festivals, vele optredens. Nou, ik zei het net al, vanavond hebben jullie een besloten party in Hilversum. Hoe ziet de rest van de zomer eruit? Hebben jullie een volle agenda?
2: Behoorlijk vol, ja. Ja, we spelen op diverse dorpsfeesten, maar we spelen dit jaar ook Boerenrock in de grote feesttent. Dus dat is wel een hele eer. En gewoon heel gaaf ook natuurlijk. En we staan voor de vierde keer op rij staan we in Gieten op het Brinkfeest. Dus dat is ook mooi.
0: Ja.
2: Zijn we erg trots op het elk jaar weer tot dusver gevraagd worden. Dus
1: ja. Zijn er nog festivals dat je zegt van, nou, stel je voor dat we daar staan, dan hebben we het echt gemaakt. Daar, dat zou wel heel tof zijn als we daar naartoe kunnen.
0: Nou ja, de Zwarte Cross die staat nog wel op ons verlanglijstje, zeg maar. Ja.
1: Ja, we hebben al
0: hele leuke dingen hebben gedaan. En we gaan dus ook nog wat leuke dingen doen. Ook dit seizoen nog. Dus daar hebben we dus met zo'n hele mooie bühnes erbij. En wat Jacco ook al zegt. We hebben de hoofdpodium even te pakken van Boerenrock. Nou, dat is zo tof. En daar zijn we zo dankbaar voor dat we daar op mogen staan. Want dat, ja, niet iedereen die krijgt daar de kans voor. Wij hebben de kans er wel voor gekregen. Dus die gaan we ook in dubbel in het was gaan we die aanpakken. Dag daarna zitten we in Exmora. Dat is ook een hele grote bühne in Friesland. Nou, en dan heb je nog die andere. Dan heb je Scots en Skeef nog. En je hebt nog zoveel festivals waar gewoon echt mooie grote bühnes zijn. Waar je gewoon in vreselijk kunt knallen en uitleven.
1: Kortom, het wordt een mooie zomer. Voor iedereen en speciaal dus ook voor Mama Mafia. Ja. Heel veel plekken te bewonderen. Nou hebben jullie een nieuwe single. Die heet Op Fietsen Noordwaak. Nou, laat ze een beetje raden waar die over gaat. Maar moeten we daar nog verder iets over kwijt?
2: Het gaat over iets wat ik vaker zou moeten doen.
1: Nou ja, op fietsen naar het Waak, dat is behoorlijk warm rond deze tijd. Met welk gevoel hoop je straks dat mensen gaan luisteren? Want het is voor de eerste keer dat we hem gaan draaien op de radio.
0: Ja, ik hoop dat ze hem goed ontvangen. En dat ik herken me er zelf al een klein beetje. En ik hoop dat de mensen dat een beetje denken van, eigenlijk is dat eigenlijk bij mij ook precies zo.
1: Ja, je zei net, de muziek heeft vaak een beetje een knipoog. De tekst in ieder geval. Waar zit die knipoog bij deze?
3: Nou ja, eigenlijk gaat het natuurlijk over je hebt goede voornemens aan het begin van het jaar. En bij deze, bij het nummer is de goede voornemens dat je op het fiets naar het werk gaat. Maar eigenlijk dat het er gewoon niks van wordt. Je hebt geen zin meer en je laat eigenlijk de fiets gewoon in de schuur staan achter thuis. En dan denk je van, ik vind het wel mooi geweest. Ik pak gewoon mijn auto weer.
1: Ja, of het is te koud of het is te warm zoals nu. Ja.
3: Precies.
1: Ja. Ja, het is ook voor velen herkenbaar. Hebben jullie hem al ergens laten horen? Hebben jullie hem al ergens gespeeld? Toevallig? Om even uit te testen hoe die valt.
0: Ja, we hebben bij optredens dan de prik van de wel eens een keer midden tussen de set. Prik van de reden tussendoor. En kijken hoe de mensen erop reageren. Nou, tot nu toe dan zijn we wel verbaasd en verrast van wat voor feedback we van de mensen nou terugkrijgen. Zeg maar.
1: Heel goed. We hopen ook dat we positieve feedback gaan horen nu. Want tot zover. Mama Mafia, de nieuwe single op fietsen, Noordwaak.

En de complimenten die zijn voor Mama Mafia. Je hoorde hun al nieuwste single op fietsen Noordwaak. Dank jullie wel voor jullie komst naar de Café Martini. Fijn dat jullie er waren, gezellig zelfs. Zometeen hier nog meer grunnige muziek. Harry Nieuw komt er zo aan. Maar eerst Simply Red, Money's to Tie to Mansion.

0: Hot Chocolate, Zot Noord en Everyone's a Winner. Iedereen is een winnaar. Ja, was er maar zo feest. Dat is natuurlijk gewoon niet waar. Er is altijd maar één winnaar. De één plaat bovenaan in onze eigen hitlijst. De Noord 9. Ja, twee nieuwe binnenkomers heb je al gehoord, hè? Christine Landman en ook Annemarie Zuidema. Ook Velken Hill staat er deze week in. En het is tijd om een nieuwe naam aan het rijtje toe te gaan voegen.
1: De Noord 9.
0: Met nu op 6 in die lijst Van Noord, een band Oetstad. De mannen van Orange Skyline. Ze scoren niet alleen in Groningen hits, maar ook verder buiten. En dat blijkt wel uit hun nieuwe hit Feel. Speciaal geschreven voor dat toernooitje dat nu gaande is in Mexico, de VS en Canada.
2: Het gaat er vooral over het WK voetbal. Dat is echt waar het nummer echt in ieder woord over gaat. Ja, het is voetbal voor en na. Ja, ja, zeker. Ja, echt waar.
3: Nummer 6.

0: De Dolly Dots op Noord en Love Me Just A Little Bit More. En daarvoor op 6 in de Noor-9 van deze week. Orange Skyline met Feel. Ja, die staan er al lang in hoor. De langstgenoteerde plaat van dit moment 10 weken al. Nou, zometeen nog meer talent Oet Grun na het NOS-journaal van 4 uur. En daarna vertel ik je ook hoe je kans maakt op een goed gevulde snusdebuut.
1: We spelen weer Klauk.
2: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste Grunniger van 2026.
3: Veel scoren, maar nou ja, dit is nou.
4: Ja, waarom?
2: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
1: op TV Noord.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 4 uur.
15: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
16: Nu mega opruiming bij
17: Meertens Meubelen.
16: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
4: Of
17: de koffie staat klaar.
18: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
19: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
18: 0683-252-162.
20: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
21: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
22: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
23: Mijn koffer?
22: Ja, we gaan op wereldreis.
23: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldice.
22: Op Rokkeldice.
23: Van 24 tot en met 28 juni.
22: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldice.nl.
23: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
24: Radio Noord.
25: Café Martini.
26: Met Stefan Kosters.
27: Ja, hij krijgt vandaag een eigenaar. De bokaal van de maandwinnaar. Ook jij maakt daar nog kans op, hoor. Zometeen spelen we hier onze pubquiz.

0: hoort het. Het is gezellig in Café Martini, de Gypsy Kings en Baila mee. We zijn trouwens halverwege de hitlijst van Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Met op 5, een plaats die een beetje als een dieseltje werkt. Hij wordt steeds beter en beter naarmate je hem vaker hoort. Nou, blijf maar gewoon stijgen hoor, in onze Noord 9. Twee toppers zingen aan reizen. Hier is de nieuwe van Fries Wolma en Henny Dolsma, die al 5 weken in onze hitlijst staat.
2: Nummer 5.

0: Jason Mraz, The Lord and Have It All. En daarvoor op 5 in de Noord 9. Fries Wolma samen met Henny Dolsma en Aanreizen.
1: De pubquiz.
0: Ja, heb je wat zin om wat te winnen op deze tropische zaterdag? Doe dan gezellig met ons mee. De stuurste puut is in ieder geval van jou als je meedoet. En misschien wil je nog wel meer prijzen, want de maandwinnaar krijgt natuurlijk wat extra's. Namelijk een prachtige bokaal. En die maandwinnaar maken we vandaag bekend. Moet je wel je best voor doen trouwens, want op dit moment staat er een topper bovenaan hoor in onze ranglijst. Namelijk Johanna Aten uit Haden. Na 1 minuut kregen we 6 goede antwoorden van haar terug. Ontzettend knap. Maar ook jij maakt nog kans op dat mooie prijzenpakket. Ja, hoe werkt het ook alweer? Je krijgt van mij allemaal muziekvragen, een minuut lang, makkelijk en moeilijke vragen en alles ertussenin. Ieder goede antwoord is een punt waard. En na een minuut weten we dan hoeveel goede antwoorden je hebt gegeven. En bij 6 of meer goede antwoorden sta je dus al bovenaan en is die prachtige bokaal helemaal van jou. Die pakt niemand dan meer af. En uit ervaring weet ik, dat zou zomaar eens kunnen gaan gebeuren. Opgeven voor onze pubquiz kan dus vanaf nu 050-3188-288. Hartstikke leuk als je een keer meedoet. En de eerste vraag, die verklap ik altijd. Doe ik vandaag natuurlijk ook. En de eerste vraag is zometeen: over welke blauwe wezens schreef vader Abraham een grote hit? Nou, die is niet zo stoer, hè? Over welke blauwe wezens schreef vader Abraham een hit? Nou, denk je het goede antwoord te weten? Dan mag je vanaf nu bellen. 050-3188-288. Ja, en dan spreek ik jou en hoor ik het goede antwoord naar Gabriel, naar Dreams.

0: Gabriel hoorde je op Noord in Café Martini met Dreams. Ja, en we dromen allemaal van die prachtige bokaal.
1: De pubquiz.
0: We gaan hem zo uitreiken. Misschien is die wel voor Fini Stoffers uit Gieten. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Fini.
0: Ja, hou eens door in Gieten.
2: Warm.
0: Ja, zoals op heel veel plekken natuurlijk. Ja, is het een beetje vol te houden voor jou?
2: Nee.
0: Ja, dat is een beetje
2: helemaal
0: jammer.
2: Niet meer. Ja.
0: Nee. Ja, het is ook wel echt extreem, hè?
2: Ja, ja.
0: Ja, hoe zorg jij ervoor dat het een beetje koel blijft in huis?
2: Ventilator aan. Beide kanten mee staan en dan naar me toe waaien door de kamer heen.
0: Ja, ik merk dat ik zelf ook behoorlijk slecht slaap door de warmte.
2: Ook.
0: Ja, laten we hopen dat er heel snel dan wat verkoeling onze kant op komt, hè?
2: Dat hoop ik.
0: Ja, nou, ik moet
2: zeggen... gedaan aan de morgen.
0: Kijk, ik kan er gelukkig nog wel om lachen. Je klinkt wel vrolijk en opgewekt.
2: Ja, moet je wel met dit weer.
0: Ja, dat is waar, hè. Om nou een zak en as daar gaan zitten een beetje te gaan chagrijnen, dat helpt ook niet. Nee, dat is waar.
2: Maar ik heb vandaag niks gedaan, moet ik zeggen.
0: Nee, stel je alles uit tot en met volgende week ergens, als het weer 20 graden
2: juist.
0: Is.
2: Ja. Juist.
0: Ja, ik snap het wel, hoor. Misschien nog even voor een boodschapje, want in de supermarkt is het vaak wel lekker koel, hè?
2: Ja, dat doe ik morgen wel.
0: Oké, dat kan ook. Dus als je alles in huis hebt, hoef je het ook niet uit natuurlijk. Zo is het.
2: Nee, ja.
0: Gelukkig heb je wel de radio aan, want dit is de laatste kans om kans te maken op die prachtige bokaal. Want het is de laatste zaterdag van deze maand. En dan reiken we hem uit aan de maandwinnaar.
2: Ja.
0: Degene die nou bovenaan staat in onze ranglijst, die heeft 6 goede antwoorden gegeven in een minuut tijd. Gaat jou dat ook lukken, Fini?
2: Laten we het hopen.
0: Laten we het hopen,
2: ik heb alleen goed, hoop ik.
0: Nou, heb je al een keer eerder meegedaan trouwens?
2: Ja, 1 keer.
0: Ja, weet je nog hoe je het toen hebt gedaan?
2: Oh, volgens mij 9.
0: Oh.
2: En eentje boven mij die hebt zien.
0: Ja, want ik wil zeggen, ik zie je niet op een lijstje met maandwinnaars staan. Dus nou, wie weet.
2: Dat klopt.
0: Wie weet. Nou, we gaan het gewoon proberen. Een minuut lang ga ik allemaal vragen op je afvuren. Vragen die iets met muziek te maken hebben of kunnen hebben. En als je een goed antwoord geeft, dan hoor je uiteraard dit.
1: Goed.
0: Ja, geef je een fout antwoord of als je past, dan hoor je uiteraard dit.
1: Fout.
0: En na precies een minuut komt er een gong voorbij en dan stop ik ook gewoon lekker met vragen stellen. Gaan we alle goede antwoorden bij elkaar optellen.
2: Nou,
0: volgens mij is het ook wel duidelijk en anders wijst het zich helemaal vanzelf.
2: Ja.
0: En de tijd begint te lopen, Fini, als ik de eerste vraag heb gesteld. Dus die ga ik gewoon heerlijk rustig voordragen. Over welke blauwe wezens schreef vader Abraham een grote hit?
2: De Smurven.
1: Goed.
0: Waarvoor staat de letter B in de bandnaam BZN?
2: Ben zonder naam.
1: Goed.
0: Welke zangeres speelde een hoofdrol in de film The Bodyguard?
2: Whitney Houston.
1: Goed.
0: Welke hit van Janneke de Groot stond jarenlang op 1 in de zomerrit op 60 van Noord?
2: Oeh, pas.
1: Fout.
0: Welke kleur heeft de wijn in een grote hit van UB40?
2: Red.
1: Goed.
0: Welke zanger scoorde samen met Rutja Kot een hit met Blijf bij mij?
2: Paul de Leeuw.
1: Goed.
0: Welke saus wordt bezongen in een grote zomerrit van 3 Spaanse dames?
2: Sangria.
1: Fout.
2: Weet ik niet.
0: Wat is de artiestennaam van de Groningse zanger Bert Schaap?
2: Birdie.
1: Goed.
0: Welke zangeres zijn de hits Holiday en Like a Virgin?
2: Pas.
3: Madonna.
1: Fout.
2: Madonna.
0: Uit welk land komen de volgende artiesten Stromae, Jacques Brel en Pommelien Thijs?
2: België.
1: Goed.
0: Met welke zangeres scoorde Kenny Rogers de hit Islands in the Stream?
2: Dolly Parton.
1: Goed.
0: Oeh, er was op het moment van het belletje riep je het juiste antwoord. Die gaan we dus goed rekenen. En we gaan alle goede antwoorden bij elkaar optellen.
1: De pubquiz.
0: Nou, Fini, vorige keer 9 goede antwoorden. Heb je een beetje meegeteld in je hoofd?
2: Ja, 8, denk ik.
0: 8 goede antwoorden? Nou, dat klopt helemaal.
2: Nee, man.
0: En dan weet je het, hè? Je hebt hem gewoon, de snoesterpuurt en die prachtige bokaal.
2: Geweldig.
0: Ja, hij komt goed terecht. In jouw geval 2 maal scheepsrecht.
2: Ja.
0: Van harte gefeliciteerd. Je bent de winnaar van deze maand. Wat gaat er door je heen?
2: Ja, weet ik niet. Blij.
0: Ja, en veel warmte.
2: Ja.
0: Heel goed. Dankjewel voor het meedoen. Blijf even aan de lijn. Gaan we de gegevens uitwisselen. Fini Stoffers, de maandwinnaar uit Gieten.

krijgen we geen genoeg van, hè? De muziek van Via Buse en ze komt van Siel. Ja, en daarvoor ja, een ontzettend enthousiaste Fini Stoffers uitgieten en een staande ovatie hier in Café Martini. De maandwinnaar natuurlijk van onze pubquiz in de maand juni. Ja, en door al mijn enthousiasme ben ik helemaal vergeten de foute antwoorden bij langs te gaan. Nou, dat gaan we dan nu nog snel even doen. Ja, die hit van Jannik de Groot die jarenlang opeens stond in de zomerrit top 60 van Radio Noord. Natuurlijk, de mama van Michel. Die saus die werd bezongen in een grote zomerrit van drie Spaanse dames. Nou, je hebt hem eerder al gehoord in Café Martini. Van de band Las Ketchup. De ketchup song.

0: waren we naar op zoek. Ja, en uiteindelijk kwam wel het goede antwoord van Vinnie bij de vraag van welke zangeres zijn hits Holiday en Like a Virgin. Maar ja, ze had al gepast. En het eerste antwoord telt. En die waren natuurlijk van de Queen herself, van Madonna. Goed, hebben die administratie ook weer gedaan. Dan ga ik je in de tussentijd even jaloers maken. Ten eerste hebben we Erco hier in Café Martini. En heel veel verkoelende hits. En ten tweede ben ik volgende week bij een dame. Ja, die niet heel vaak optreedt, zeker niet in Nederland.
1: De Jukebox.
0: Ja, en haar muziek zit daarin. Ik heb het over Helene Fischer. Haar grootste hit kennen we allemaal, Atemloos, Durch die Nacht. Maar ze heeft weer een hit te pakken, hoor. Op dit moment is ze zelfs nummer 1 in Duitsland. En die plaat heet Heute Nacht. En via 050-3188-288 kun je kiezen of je haar grote hit wil horen of haar allernieuwste.
2: Nummer 1.

0: Jukebox.
1: Ja, ik kan niet kiezen, dus dat moet jij gewoon doen. Ga je voor de Hoort de Nacht van Helene Fischer, optie 1. Of toch voor haar allergrootste hit, Atemloos, Doe ik die Nacht, optie 2. Nou, app het even door naar 050-3188-288. Wat is jouw favoriete plaat van Helene Fischer, die hier in de jukebox zit? Is dat haar huidige hit, Hoort de Nacht, of haar allergrootste hit, Atemloos, Doe ik die Nacht? 050-3188-288. Nou, wacht wat zeker niet te lang hoor met je keuze door te geven. Want de uitslag hoor je al naar de nieuwe van Olivia Dean.
2: De jukebox.

0: All American Girls van de gezusters Sledge op Noord. En oh, wat zijn er veel boze mensen. Veel boze mensen op de organisatie van de concerten van Helene Fischer. Op mijn tijdlijn zag ik al heel veel teleurgestelde Groningers voorbij komen. Wat is nou aan de hand? Nou, ze zou optreden in de Amsterdam Arena, maar dat concert is verplaatst. Van locatie. Ze gaat naar het iets kleinere Gelredome. Nou ja, klein. Daar kunnen ook nog altijd bijna 40.000 fans naar binnen. Maar ja, waarom zijn ze dan boos? Het werd slechts 13 dagen voor tijd bekendgemaakt dat het concert verplaatst is. En tot 14 dagen voor tijd kun je vaak kosteloos je hotel annuleren. Ja, kortom, veel fans van Helene Fischer kunnen fluiten naar hun centen. En ik hoorde daar helaas ook bij. Goed, het is naar Daans. We proberen het daarom een beetje goed te maken door haar muziek centraal te zetten.
1: De Jukebox.
0: Ja, en dat is aankomende dinsdag al, dat ze naar Nederland komt, dat ze optreedt in het Gelredome. In de jukebox zaten haar grootste hit, Atemloos, en haar nieuwste hit, Hooit de Nacht. Nou, als onze oosterburen mee konden stemmen, was het haar nieuwste hit geworden. Want dat is daar de nummer 1 van dit moment. Maar hier houden we van die grote klassieker. Dankjewel voor het stemmen. Verderweg, de meeste appers gaan natuurlijk voor Atemloos, Door die Nacht.
1: De jukebox.

0: Hans Barkley op Noord en Crazy. En daarvoor hebben wij natuurlijk ademloos geluisterd naar de Helene Fischer met Ademloos door die nacht. Nou, nog een klein uurtje, dan weten we het. Of hij weer op 1 staat. Birdie met Het Verano Otra Vez. Zou het hem lukken om 7 weken op rij de nummer 1 van Groningen te worden? Het zou zomaar kunnen. Volgens mij is dat zelfs een nieuw record, 7 weken achtereenvolgens. We gaan er zo direct achter komen.
1: De Noord 9.
0: Op 4 staat in ieder geval totaal iets anders, namelijk een duo. Een duo dat al decennia lang meegaat, maar ze zijn hitschrijver nog lang niet verleerd. De nieuwe van Lucas Egea ga je horen en die heet Laat Me Maar Gaan.
2: Het is wel een liedje, zeg maar. Ja, het is wel aanstekelijk, het is wel gezellig. Het is een liedje wat wel weer bij ons past.
1: Nummer 4.

0: Ja, leuk is hier Rosé en Bruno Mars op de hoort. En of je nou in je zwembadje ligt in Delfzijl en een barbecuer bent in Veendam of een tuinfeestje hebt in Pijzen, dat zou zomaar kunnen. Iedereen, echt iedereen, mag zijn favoriete platen doorgeven. Na het NOS-journaal van 5 uur is het namelijk Happy Hour hier in Café Martini. En is jouw verzoekje meer dan welkom.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 5 uur.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. Ja, 21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja 21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja 21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
12: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
13: Ga nu naar Koken en Wonen.
12: In het stadshart van Appingedam.
14: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebied aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebied aan huis via 0683 252 162.
15: Zorgeloos lachen met Kunstgebied aan huis.
14: Of kijk op kunstgebiedaanhuis.nl.
16: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
17: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
18: Oké, laat eens zien. Wie is er fan van RTV Noord?
0: Nou, dat zijn er wel.
18: Laat eens horen!
0: Ja, en al die fans die weten het. Hè. Tussen 5 en 6 kun je in Café Martini via 050-3188-288 platen aanvragen. Want dan, ja, dan is het zover.
19: Het is Happy Hour. Happy Hour.
20: Café Martini.
21: Met Stefan Kosters.
0: Ja, dat is leuk hoor. De eerste verzoekplaten komen al binnen. Veel zomerhits uiteraard. Zowel Yveske uit Veendam was de Poindex te horen met de toepasselijke Hard Hard.

0: Lennart en Richard uit Vindam. Kwam deze voorbij. The Mavericks en Dance the Night Away.
1: Het is Happy Hour.
0: Ja, dat zou je ook zomaar kunnen overkomen. Hè? Dat je een plaatje aanvraagt en je hoort hem gewoon op Radio Noord. Kan iedere zaterdag tussen 5 en 6. Want dan is het Happy Hour hier in Café Martini. Hoe doe je er nou een plaatje aanvragen? Nou, sla ons nummer even op. 050-3188-288. En spreek dan even in via WhatsApp wat jij vandaag wil horen. Mag van alles zijn. Ik kan me voorstellen dat je een zomerse hit wil horen bij die temperaturen van vandaag. Maar het mag ook totaal iets anders zijn. Alles kan en mag op de zaterdag. Nou, Christel, die trof ik al in de app. En ze wil een mooie zomersnummer horen van, wat is het, een jaar of 25 geleden alweer. The Underdog Project met Summer Jam. Nou, die komt er zo aan. Eerst een ander verzoekje wat zojuist is aangevraagd.
2: Goedemiddag, Stefan, met Lucas Zuidbroek. Ja, ik wil graag een liedje aanvragen van Aha, Take On Me. Een liedje van 1985, dat was iets 20 jaar. Aha, Take On Me. Oh, ik vind die videoclip zo mooi, Stefan. En ik heb de singles heb ik ook toevallig van Aha, Take On Me.

0: Ja, bij Christel stond de radio op standje burenruzie tijdens Underdog Project samen met de Soundclub The Summer Jam. Ja, werd aangevraagd ook door haar. En dat zou je ook kunnen doen, hè, via 050-3188-288. Mocht er niet direct reageren, probeer het dan nog even weer. Want het is ontzettend druk op de lijnen en bij ons in de WhatsApp-inbox. Laten we gauw eventjes een telefoontje aannemen.
1: Dag, goedemiddag. U spreekt met Saskia Hemrika uit Zuid-Laren. Goedemiddag.
0: Dag Saskia, goeiedag.
1: Ik zou ook graag een suggestie willen doen voor een liedje aanvragen.
0: Ja, nou, kom maar door.
1: Ja, het is misschien een beetje, het is als grapje bedoeld, maar ja, van de jaren 80 volgens mij. Henk Spaan en Harry Vermeegen, koud hè, wat is het koud hè?
0: Ja, de V-boys.
1: Ken je die wel, dat liedje?
0: Ja, hoe ging die ook alweer?
1: Ja. Koud hè, wat is het koud? Berenkoud. Maar het is gewoon als grapje, maar het is een suggestie hè, het is een suggestie.
0: Ja, het is een suggestie, het is een verzoekplaat. Ja, het is behoorlijk...
2: Koud hè?
0: Ja, maar toch sla ik hem even over, want er worden ook heel veel zomerhits aangevraagd. Tineke bijvoorbeeld.
3: Ja, mag ik het nou al doorgeven?
0: Ja, tuurlijk. Kom maar door.
3: Die hebben jullie denk ik toch niet. Saskia en Serge.
0: Ja.
3: Niet Serge dus, die hebben jullie. Zomer in Zeeland.
0: Nou, ik zou zeggen haast try me. En natuurlijk hebben we die, Saskia en Serge, Zomer in Zeeland. Ik ga hem opzoeken. Komt er zo aan, maar er is één plaat die extreem veel wordt aangevraagd vandaag.
4: Mooi Stefan, graag een plaatje die ik wil horen. Rutger van Barneveld, Zon zien zakken in de zee. Fijne uitzending, goed Bert. Mooi.
0: Ja, misschien is dat wel de zomerrit van het jaar. Je bent echt niet de enige Bert hoor, die me aanvraagt.
5: Goedemiddag Stefan. Mag ik ook een plaatje aanvragen voor na 5 uur? Ik wil wel graag Rutger van Barneveld met Zwoele zomernachten aanvragen. Ik hoorde hem van de week. Ik dacht, dat is de zomerrit van het jaar. Ik wens je nog een hele fijne uitzending en heel veel druipplezier. Groet Jeff Hendricks uit Overzand.

0: dat het niet gebeurt. Dus toch even afwachten. Wat in ieder geval wel zeker is, is dat je nu leuke platen aan kan vragen. Nou, dat heeft Gerard uit Rode gedaan. En daar wil graag de Stones horen met Paint It Black. Komt er zo aan na de verzoekplaat van Peter.
1: Hele goede middag, Stefan. Dit is Peter. Peter houdt een heel heet Westerkwartier. Hi. Goeiedag, man. Nou, indien mogelijk zou ik ook heel graag weer bij jou een liedje willen aanvragen. En ik denk dat ik mijn moeder en een ander deel van mijn familie hier ook een heel groot plezier mee doe. Ja, John mooi. Denver met het liedje Calypso.
0: Oh, leuk.
1: Dat, John Denver is ook zo'n zanger die alleen maar mooie muziek gemaakt heeft.
0: Klopt, ja.
1: En dit liedje is ook een beetje... Ja, dat is een van zijn nummers die heel mooi is, maar je eigenlijk niet meer zo vaak hoort. Ja, en het zal heel leuk zijn dat die er misschien op kan komen.

0: de Stones die komen ook voorbij in Happy Hour van Café Martini. Paint It Black, aangevraagd via de app van Noord. Dankjewel daarvoor. Ja, zo komen nog veel meer mooie platen voorbij.
1: Ja, goeiedag met Jan. Ik zou willen horen Joan Jett en de Blackhearts met I Love Rock and Roll. Ja, dat is al jaren een van mijn favoriete nummers. Ik zo'n lekker stukje muziek. Daar geniet ik elke keer van.
0: Nou, begin maar alvast met genieten, want hij komt er zo aan. Joan Jett en Blackhearts, I Love Rock and Roll. Ja, en Bea, die stuurde ook een appje. En Bea zegt, ja, ik ben eigenlijk altijd al groot fan geweest van een band uit Volendam, namelijk BZN. En ik zou graag hun laatste grote hit willen horen. Dat bedank je aan al hun fans. Hier is Fangs van BZN.

0: Ja, het is weliswaar geen zomerrit, maar wel lekker in de zomer. Joan Jett en haar Blackhearts, I Love Rock and Roll.
1: De Noord 9.
0: Ja, de ontknoping in onze hitlijst heb je natuurlijk nog te goed. Met zo op 2, misschien wel wat aans. Op 3 staat in ieder geval de nieuwe van Riek Schuuring. Hier is Wat een Geluk.
1: Nummer 3.

0: in een paljas. De nummer 2 van deze week, Paljas van Wadaans. Nou, voordat we feest gaan vieren met de nummer 1 van deze week, krijg je nog een klein overzichtje van onze hitlijst.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Van zaterdag 27 juni 2026, jaargang 13, week 26 alweer. Met 2 nieuwe binnenkomers deze week. En de eerste kwam al tegen op 9, de nieuwe van Annemarie Zuidema. Deze week vallen ook Gronings goud op Noord, dus je zult hem voorbij horen komen. My Son. Een plekje hoger op 8, de nieuwe van Velken Hill. Zes weken staat hij er al in. Vorige week nog op 5. Dus Can't Change zakt wel een paar plekken. Nieuwe muziek ook weer op 7. De nieuwe van Christine Landman.

0: Heel misschien heet hij. En 10 weken staat Orange Car Limer op ons in dit lijst. Deze week op 6. Ja, speciaal geschreven voor dat toernooitje dat nu gaande is in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het WK voetbal viel. Nou, dat gevoel houden we nog even vast. Halverwege de Noord 9 op 5. Fries Wolma en Henny Dolsma. Aan de reizen staat al 5 weken Wilse dit lijst. Dat geldt trouwens ook voor de nieuwe van Lucas en Gea. Deze week op 4. Ja, en wat een geluk dat Riek Schuuring er nog in staat. Hij staat net als afgelopen week op 3. Wat een geluk, mijn grootste schat. 3 weken staat hij er ook al in. Ja, plekje hoger op 2, de mannen van Wadaans.
1: Ik ben een paljas.
2: Ik ben een paljas. Ik ben een paljas. Ik ben een paljas.
0: En dan de nummer 1 van Groningen. En dat is hij al 7 weken op rij. Misschien wel een record. De nieuwe van Birdie. Het wordt zomer. En als je dat vrij vertaalt naar het Spaans, krijg je Es verano otra vez.
3: Nummer 1.

nummer 1 van Groningen opnieuw bovenaan in de Noor-9. Burley S. Varano otra vez. En vanaf nu kun je de hele Noor-9 van deze week vinden op onze site rtvnoord.nl en bij ons in de app. Ja, en daarmee is het ook al bijna sluitingstijd voor Café Martini. Maar niet voordat ik je verteld heb dat er nog meer lekkere muziek aankomt in de avond van Noord. En op TV Noord kun je na 6 uur kijken naar een nieuwe aflevering van Expeditie Grun. Nou, waar Ronald zijn koffie gaat drinken, dat zie je dus zo op TV Noord. Heel veel plezier erbij. Fijne avond. Een goed weekend verder. Mooi, mooi.

0: Freak, yo!
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches are looking like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 6 uur.
13: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Noord.
15: De avond van Noord.
16: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
14: Waar?

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Bos gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Er is veel score, ja. Maar
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde 2 keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord.
5: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 1:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg. Koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zonnewolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Veel scoren, maar nou ja, dit is
2: nou. Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.